0: Franse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

Ik ben Rogier van der Zanden en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jade Kops en we kunnen Jade niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville Forever Young.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Let's go.

0: Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag 3 FM.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleybal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepbestadverteren.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Zometeen in West wordt wakker bladeren we in de kranten. 6 uur, het regio-nieuws met Bob Brinkman.
8: Afgelopen nacht heeft er bij het Julialaantje in Rijswijk een schietpartij plaatsgevonden. Er zou iemand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. In Delft gebeurde niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk. Ook daar botste een auto met een tram. En een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat en Lunterenstraat in Den Haag. 1 persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is gevlucht en wordt nog gezocht. Meer regionieuws hoor.
7: 6 uur, het regionieuws met Bob Brinkman.
8: Afgelopen nacht heeft er bij het Julialaantje in Rijswijk een schietpartij plaatsgevonden. Er zou iemand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. In Delft gebeurde niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk. Ook daar botste een auto met een tram. En een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat en Lunterenstraat in Den Haag. 1 persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is gevlucht en wordt nog gezocht.

0: in Den Haag. Eén persoon is hierbij gewond geraakt, de dader is gevlucht en wordt nog gezocht. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het overige nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Bevrijdingsdag. En het wel grappig, want dat is altijd met Bevrijdingsdag, dat hier meteen alle minuut wel de discussie ontstond. Is dit nou gewoon de officiële Bevrijdingsdag? Dat we allemaal vrij zijn en dus hier zitten? Of is dat dan niet? En nou, noem het maar op. Dat is toch altijd, dat blijft een soort eeuwige discussie, hè, Erik? Hoe dat dan in elkaar steekt.
1: Ja, maar we zijn niet vrij, we zijn gewoon aan het werk.
0: Wij zijn er.
2: Ja.
0: In onze CAO zijn wij dan wel weer vrij.
2: Ja, precies, want Huub Musee is er vandaag niet.
0: Nee, die is heel CAO trouw.
2: Die is alle vrije dagen, die pakt hij, ja. die kan krijgen.
0: Zeker.
2: Maar,
1: zou ik ook doen als ik met pensioen was.
0: Gelijk heeft hij, hoor.
2: Hij is eigenlijk met pensioen al.
0: We mogen blij zijn dat hij er is, op de dagen dat hij er is.
2: Ja, maar dat verschilt dus een beetje per werkgever. Maar officieel was het 2025, jij had gisteren al uitgerekend.
0: Kijk, breaking news, gisteren.
2: Dat alle 5 mei waarop we allemaal vrij zijn, 1 keer in de 5 jaar dus, dat het allemaal in het weekend valt. Dus dat pas in 2045, wel precies 100 jaar na het einde van de oorlog, dat is dan wel weer mooi, dat we dan vrij zijn.
0: Ja, zeker. Ja, ik ben dan überhaupt vrij. Oh, ja, dat vond ik een hele schokkende ontdekking. Maar jij ook, Erik.
2: Ja, zijn jullie met pensioen?
0: Jij bent dan ook al gewoon, je hoeft helemaal niet te komen.
1: Oh, dat had ik nog helemaal niet bedacht.
0: Ja, nee, dat vind ik ook zo'n raar idee.
1: Ja,
2: reken maar uit, het is over 19 jaar.
0: Ja.
1: Oké, dat klopt.
2: Ja.
1: Jorinna moet nog gewoon.
0: Die zit dan hier stralend te zitten.
2: In mijn eentje, en met Bob.
0: Ja. Met Bob.
1: Bob redt het net.
0: Ja.
2: Die is jonger dan ik.
0: Dat is waar, maar toch redt hij het net. Want die is nu al buiten adem, hè? Dus moet je je voorstellen hoe dat straks in 2045 is.
2: Ja, en die komt dan met wandelstok hier naar binnen, denk ik.
0: Nou, dat was ook Bob voor vandaag.
2: Ja. Hij is al 50 of zo, dus dat valt echt wel mee.
0: Maar als je dan al die tijd die ochtendshow hebt gemaakt... Ja. Nou man, dat hakt erin, hoor.
1: Maar er is wel iets gratis en dat is muziek vandaag.
0: Ja, veel muziek altijd, dus bevrijdingsdag.
1: Gratis.
0: Zeker.
1: Een soort nieuw parkpop, moet je het maar zien.
0: Met die festivals allemaal, met helikopter natuurlijk. En op het Malieveld in Den Haag onder andere.
1: Ik reed er langs en het maakt meer indruk nog dan de kermis. Het is echt een groots gebeuren qua tenten.
0: Ja, ziet het er mooi uit?
1: Alsof we weer de City per City gaan lopen.
0: Nou, kijk eens aan. Jij gaat sowieso natuurlijk alles een beetje af vandaag, hè? Zo kennen we je.
1: Ja, ik ga achter het vuur aan.
0: Ja, dat het bevrijdingsvuur.
1: Ja, ik ga even kijken daar op dat terrein. Hoe die tenten allemaal staan en hoeveel verschillende podia er zijn. Best wel veel, volgens mij. Dus ik heb er eigenlijk wel zin in. Let's go, zou ik zeggen.
0: Ja, wat doe je eigenlijk op bevrijdingsdag? Ik ben wel benieuwd. Als je al zit te luisteren, heb je plannen voor vandaag?
2: Soms zijn er ook vrijmarkten natuurlijk nog. Dat is ook leuk.
0: Ja.
2: Of andere activiteiten.
0: En dat is misschien ook gek, maar ik ben dan ook altijd tegenwoordig gewoon de dag erna opgelucht dat de dodenherdenking goed verlopen is en zo. En geen gekke dingen. En dat heb ik dan ook wel inmiddels.
2: Ja, dat er niet geprotesteerd is. Ja, dat is er wel. In Amsterdam in ieder geval. Er zijn vlak voordat de 2 minuten stilte zijn er nog wat mensen weggetrokken. Ik hoorde wel een schreeuw,
0: geloof ik, ergens veraf.
1: Een beetje rumoer, maar het was dan misschien de wind in de microfoon. Ja. Ik vond het niet helemaal stil.
2: Nee,
0: maar toch, gelukkig geen
2: gekke dingen.
0: Dus dat is gelukkig waardig gebeurd. Nou, wij bevrijden ons ook deze dag natuurlijk op Radio West. Je hoeft helemaal niks te missen van alles wat er in de regio gebeurt. Doe lekker mee, zou ik zeggen.

0: America. Om 6:45 over dat anonieme paard. We zijn op de redactie van Radio West, waar druk gewerkt wordt. De kranten worden doorgenomen natuurlijk, want die zijn deze bevrijdingsdag ook verschenen. Heel raar. Oh, je bent lekker aan het...
1: Ik ben mijn nieuwsbericht aan het schrijven.
0: Je moet natuurlijk... Je hebt heel veel taken tegelijk.
2: Daar hebben we nu even geen tijd voor.
0: Oh. Je moet nu even naar de kranten.
1: Oh, naar de kranten.
0: We hebben andere nieuws al voor jou geschreven.
2: Dus, ja, dat is handig.
1: Ach, ik zie het. Dat is inderdaad heel handig.
2: Ja, ja, kan je zo meenemen.
1: En dat komt elke dag gewoon op de mat.
2: Ja.
1: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, echt waar. Zo doet Reinoud het.
1: Echt waar?
2: Ja, die tikt dat gewoon over.
1: Jeetje, wat gaat een wereld voor me open.
0: Ja.
1: Oh, ik zie het nu.
0: Er is niks van hemzelf bij, hoor.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Jongens, er moet wel iets over blijven ook natuurlijk. Hè?
2: Oh ja, sorry.
0: Wel veel nieuws ook deze ochtend weer, valt mij toch op.
2: Nou, zeker inderdaad. En toch ook wel dat er gisteravond natuurlijk wordt teruggeblikt. Een waardige herdenking bij een opgepoetst monument, schrijft het AD op de voorpagina. En met een foto van het koninklijke echtpaar die een krans legt. En ook de Telegraaf die heeft het over een waardige herdenking. Het was toch even in Amsterdam spannend. Gisterochtend toen zagen we nog dat er rode vloeistof was neergekletterd eigenlijk. Gespoten op het Nationaal Monument. Het moest schoongemaakt worden. We zagen het op de webcam live gebeuren. En het is gelukt, want van de bekladding was niets meer te zien. En dan is de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, toch wel erg blij mee. Ze dankt de politie, hulpdiensten, de schoonmaakploeg en alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt in de Telegraaf. En daarmee dus een waardig en eervolle herdenking.
0: Ja, het is nog wel dat ze helemaal aan het kijken van wat voor materiaal zo'n monument ook gemaakt is. Hè? Dat lees ik dan ook in het AD. Zo interessant om dan te zien hoe je het schoon moet maken.
2: Ja, precies. Ja. Het is best wel broos, begreep ik. Dus dan moet je toch ook weer oppassen dat je niet stukken van het monument zelf meeneemt. Dat je niet dus te chemisch spul gebruikt.
0: Nee.
2: Maar dat het er ook wel weer afgaat. Want we zagen ook wel gisteren dat het flink boenen was.
0: Nou ja, 1:30 waren ze klaar. Ja. Dus echt wel even flink
2: uren bezig
0: geweest. Nou, ja. Het Hanta-virus zou verantwoordelijk zijn voor het drama op het cruiseschip MV Hondius. 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het AD vraagt zich af hoe gevaarlijk het virus is dat van dier op mens kan overspringen. En ik zag haar gisteren ook weer even op de televisie. We kennen haar natuurlijk vooral uit coronatijd. Maar Marion Koopmans is dan weer even terug om het uit te leggen. Nou, dat Hanta-virus, dat is een virus dat door muizen en ratten op mensen kan worden overgebracht. Maar ook door vleermuizen, mollen, gekko's en vissen. Er zijn wel verschillende typen Hanta-virussen die per werelddeel en regio ook nog verschillen. De klassieke manier om besmet te raken is door het contact met uitwerpselen van dieren. Het begint met griepachtige klachten zoals koorts, hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid. En soms raken de nieren of de lever ook licht ontstoken. De klachten ontstaan doorgaans enkele weken na de besmetting. Soms gaat het vanzelf over. Soms is er ook een ziekenhuisopname nodig. Bijvoorbeeld vanwege een longinfectie. Maar ja, het blijkt dus wel dat het ook hartstikke gevaarlijk kan zijn. 3 mensen overleden. 1 persoon ligt op de IC in Johannesburg. Waar het Hanta-virus bij muizen en ratten niet tot ziekte leidt, kan dat bij mensen wel. Het gebeurt in Nederland weinig, omdat wij hier altijd de milde variant kennen. Maar ja, je hebt dus ook varianten waarbij het heel erg goed mis kan gaan. Het lijkt me ook best wel eng als je op dat schip zit. Want je weet ook meestal pas een paar weken later of je nou ook iets hebt of niet iets hebt. En dat is gewoon sowieso een eng idee weer, volgens mij.
2: Ja, ik zag gisteren ook beelden van iemand die eigenlijk zichzelf filmde. Hè, met een reactie dat hij daarop zat. Dat mensen vooral moesten bedenken dat het echt mensen zijn die daar zitten. En niet zomaar even ver weg zo'n cruiseschip waar je niks mee te maken heeft.
1: Ja, wij zijn mensen, geen krantenkoppen.
2: Ja, precies. Ja, ja. Ja. En hij was echt helemaal overstuur. Nou. En dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ze zitten daar natuurlijk ook in een quarantaine. Moeten op hun kamer blijven. Ja, dat is geen pretje.
1: Nee, absoluut niet. Inderdaad. Albert Heijn start een pilot met het dragen van bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld tegen het personeel. Dat schrijft het AD deze ochtend. Jaarlijks krijgt de supermarkt duizenden meldingen van medewerkers die worden uitgescholden of op een andere manier worden belaagd. Bij wijze van proef gebeurt dat eerst nu in 4 supermarkten, in het centrum van Rotterdam en in het centrum van Amsterdam. Als die testperiode goed uitpakt, wordt dit aantal winkels uitgebreid. Het geldt alleen voor winkels waar nu al beveiligers werken, trouwens. En de bodycams zullen ook alleen door beveiligers worden gedragen. Eerder kondigde supermarktbedrijf Dirk al aan dat het ging werken met bodycams. In die supermarkt worden de camera's gedragen door supermarktpersoneel, maar Albert Heijn kiest voor ingehuurde beveiligers, dus ook dat zij die bodycams dragen.
4: En eigenlijk is het natuurlijk van de zotte.
0: Nou, maar dat zit ik te denken. Wij lezen dat inmiddels gewoon voor alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En het is een nieuwsbericht. Maar toen ik probeerde het dan ook op me in te laten. En jij brengt het vrij rustgevend natuurlijk altijd. Dus dat is fijn. Maar ik zit het dan op me in te laten werken. En ik heb precies hetzelfde als jou, Bob. Dan denk ik, jee, in een supermarkt met bodycams.
1: Ja, en überhaupt toch? Al beveiligers. Nou, oké, misschien in drukke gebieden.
0: Ja.
1: Maar dat alles gefilmd dan ook moet worden, ja.
2: Ja, wij hadden gisteren... zeker bij die zelfscan-kassa's. Daar staan er vaak mensen die dat dan gaan controleren. Dan krijg je zo'n een melding op je scherm van... je tassen worden gecontroleerd. Het zijn vaak natuurlijk hele jonge jongens en meiden. Scholieren nog of studenten die dat doen. En die krijgen heel veel gezeik over zich heen. Überhaupt dat zal gecontroleerd worden. Maar stel maar dat er iets wordt gevonden dat inderdaad niet is afgerekend... Ja, en dan komen ze echt met agressie te maken. En dan ben je 16.
1: Ja.
2: En dan sta je daar.
0: Over je heen, ja. Ja.
2: Nou, dat lijkt me echt heftig.
1: Dat lijkt me ook heel heel heftig om mee te maken, inderdaad. Maar mensen moeten zich ook gewoon toch kunnen dragen, of niet?
0: Ja. Zijn jullie ooit wel eens agressief geweest tegen supermarktmedewerkers?
2: Nee, ik heb wel gewerkt in de supermarkt, maar ik heb geen agressie meegemaakt.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb wel aardig soms eens een keer wat dingen niet gescand bij een zelfscan, maar nog nooit agressief geweest.
0: Was dat bewust of onbewust?
1: Daar mag ik me volgens mijn advocaat niet over uitlaten, George Paul.
0: Ik vind het triest dat het die kant op gaat in ieder geval. Maar hopelijk helpt het.
1: Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, nu nog eerst een testpilot. Hoe lang die test duurt, dat is niet bekend.
0: Nee. Heb jij wel eens iets ook vergeten bij dezelfde?
2: Ja, ik toen ook precies gecontroleerd. Dus toen kwam het aan, maar ik was het echt vergeten.
0: En werd die supermarktmedewerker agressief?
2: Nee, helemaal niet. Ik moest gewoon even opnieuw scannen en toen mocht ik...
1: Werd jij agressief?
2: Ook niet. Nee. Nee, ik was het echt... Dat je dan echt
0: maar het
2: even...
0: is wel een lullig moment altijd,
2: ik voelde me heel lullig.
0: Het is echt een lullig moment.
2: En dan, dat je dan ook nog betrapt wordt.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat je nog even snel wat nodig hebt in haast en als net het laatste stukje niet gescand.
0: En je hebt toch het idee dat je door iedereen gescand wordt.
1: Ja.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Wat als je...
2: Halt! Steen blijven!
1: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Half zeven op Radio West. Goedemorgen allemaal. Het regionieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
5: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Afgelopen nacht heeft er bij het Julia Lines in Rijswijk een schietpartij plaatsgevonden. Er is 1 iemand naar het ziekenhuis gebracht. Over het waarom van de schietpartij en of er een verdachte is aangehouden, is niets bekend. Pro Gouda, de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda, doet definitief niet mee aan het zogenoemde samenlevingsakkoord. Dat heeft de partij aan de informateurs en andere politieke partijen laten weten. Bij Pro Gouda ontbreekt het vertrouwen dat deze nieuwe manier van besturen een succes gaat worden. 7 partijen in Gouda namen na de verkiezingen het initiatief voor een zogenoemd samenlevingsakkoord. Zij willen breken met traditionele coalitievorming en werken aan een bestuursmodel waarin meer ruimte is voor debat, wisselende meerderheden en inbreng van bewoners. En op de kruising van de Van Hilsumstraat met de Lunterenstraat in Den Haag is iemand neergestoken. Het gebeurde gisteravond rond 9 uur. De politie is nog op zoek naar een dader. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een man, is op een fatbike gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend.
4: En dan gaan we eens eventjes kijken bij Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjeerd.
4: Bevrijdingsdag natuurlijk, met veel activiteiten overal. Gaan we die een beetje met mooi weer beleven of valt dat tegen?
7: Nou, ik denk dat het wel meevalt. We zitten een beetje goed wat dat betreft. Want ga je bijvoorbeeld richting Brabant, Limburg, het oosten van het land. Ja, daar is de bewolking behoorlijk hardnekkig. Er zou het ook af en toe een beetje kunnen regenen. Dat zit in de buurt van een lage drukgebied dat naar Duitsland trekt. Maar wij hebben wat meer opklaringen vanuit het noordwesten komen. Die eraan. Nu is het nog bewolkt. Maar bijvoorbeeld in Den Helder is al de bewolking gebroken. En ook op Vlieland onbewolkt. Nou, dat is een beetje ons voorland, want de wind komt uit een noordoostelijke tot noordelijke richting. Die gaat wel toenemen in de loop van de dag. Is nu matig, maar wordt vanmiddag vrij krachtig. Aan de kust krachtig, windkracht 6. Beetje vervelend misschien die wind, maar het gaat dus wel opklaren. De zon komt er vanmiddag bij. Of het helemaal zonnig wordt, dat moeten we nog even afwachten. Dat zou wel eens kunnen hoor, dat het met name dan langs de kust wat zonniger is dan landinwaarts. Dat was een beetje gisteren ook het geval. Ja. Maar we zitten wel in koelere lucht. Dat betekent dat het vanmiddag 14, 15 graden wordt. Misschien 16. Maar uit de wind en in de zon voelt dat dan best lekker aan. Ja, het is misschien niet zo warm. Maar als het maar droog is. Hè, en dat lijkt het ook wel te blijven, Tjeerd. Dus wat dat betreft een goede bevrijdingsdag. Feestelijk weer wel.
4: Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Het voelt bijna bevrijd. Dankjewel. Ja. Nou, en we hebben ook gewoon Erwin de Hart al bij de ANWB zit op deze vroege ochtend. Nou, dat had ik nou op bevrijdingsdag. Ja, dat je er zit, maar niet verwacht.
8: Wat had je niet verwacht?
4: Nou, dat er nu al reden is om naar jou toe te gaan.
8: Oh, ja. Nee, ik sta er zelf ook een beetje van te kijken. Dat zal wel niet druk zijn, dacht ik. Ik denk, ik ga lekker een boek lezen op mijn werk. Maar nee, daar kom ik niet aan toe.
4: Nee.
8: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen 4 kilometer file. En op de A20 Hoek van Holland Gouda 3 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht.
4: En welk boek blijft er nou dicht?
8: Ja, dat is van Honoré de Balzac, La Condition Humaine.
4: Oh ja, daar ben ik ook op dit moment mee bezig, inderdaad.
6: Dat klinkt echt heel spannend, erg heftig.
4: Dat is heel interessant ook, inderdaad. Hartelijk dank.
5: Dat jullie die nog niet gelezen hebben.
4: Ja, ik kom er niet aan toe. Ik moet ook als mijn dingen roepen.
5: Ja, jammer. Het is een oké boek.
4: Het is een oké boek?
5: Ja, zeker. Vond deel 1 beter. Maar goed. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: misschien voor moederdag, Candy?
1: Ja.
0: Wel op zich wel lekker.
1: Wel
0: toch?
1: Lekker.
0: Ook wel.
1: Het is, ja, een doosje bonbons.
0: Ja. Het komt eraan, dus moederdag, dat is komend weekend.
1: Ja, zondag, 10 mei.
0: Ja, dat zorgt soms, zo lezen wij vanmorgen nog in... Het was nog even blijven liggen, daar kwamen we niet meer aan toe. Maar we lezen in de Telegraaf vanmorgen dat dat kan zorgen voor stress onder mannen. Omdat... Ja, omdat mannen heel laat zijn met shoppen. Je houden niet zo van shoppen, dat is nou helemaal gewoon nog steeds zo. Er zijn echt verschillen tussen mannen en vrouwen. En dit is er een van, dat mannen in het algemeen dat wat minder vinden dan vrouwen. En die komen op het allerlaatste moment, komen ze dan zo'n winkel binnen gereest werkelijk. En dan moeten ze natuurlijk nog iets hebben. En dat leidt toch een beetje tot Pietje paniek.
1: Ja. Ja, wat zou je dan kunnen kopen?
0: Wat doe je dan nog?
1: Ik vind het wel lastig.
0: Herken jij dit een beetje trouwens? Toch aan stiekem... Je bent overduidelijk geen man, maar je moet toch stiekem een beetje aan jou denken.
1: Ja, dit is wel een beetje mijn mannelijke kant, moet ik zeggen. Ja. Want ik ben ook laat, maar ik ben in alles laat.
0: Ja, dat is waar. Dus, en je regelt het wel.
1: Ik regel het uiteindelijk wel, maar wel altijd op het laatste moment. En ik zat gisteren, want ik heb ook nog allemaal verjaardagen dit weekend.
0: Het is
1: van
0: druk
1: hè,
0: bij jou,
1: en,
0: het is cadeaudruk.
1: Ja, dus ik heb eigenlijk in totaal... 4 cadeaus nodig voor 4 verschillende mensen, inclusief moederdag. En ik zat er wel te denken, ja, wat moet ik nou weer
0: dat
1: geven?
0: Weet je, ja, mijn moeder is dat echt wel een beetje, ja, wat moet ik nou weer?
1: Nou ja, bosbloemen, ja, altijd leuk, maar wel een beetje afgezaagd.
0: Maar ze gaat verhuizen, dus dat biedt misschien nieuwe perspectieven.
1: Ja, maar
0: een verhuisdoos?
1: Een verhuisdoos, ja.
0: Met wat erin? Ja. Vind ik wel leuk.
1: Ja, een goed idee
0: nieuwe
1: eigenlijk.
0: Nieuwe plant voor thuis? Voor
1: ze plant is zat, denk ik.
0: Ja, plant is zat.
1: Ja, ze heeft het hartstikke dat hele huis. Het voelt planten, die verhuizen gewoon mee.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat is soms
1: wel, is wel lastig.
0: Dan krijg je een beetje van, want ze heeft alles.
1: Ja, en ik lees dan ook in de Telegraaf bijvoorbeeld... ja, er zijn scherpe aanbiedingen voor strijkijzers of stofzuigers. Nou, dan zet je wel je moeder ook weer even op de plek van... nou, dit is wat je hoort te doen. Dat is ook lekker, lekker om mee te geven op moederdag. Wat
0: vind
1: jij daar nou van,
0: Bob?
1: Wat ga jij Gonnie geven voor moederdag?
2: Ja, nou... Ik weet niet of je luistert, mam. Hi. Ja. Maar ze weten het wel. Ik geef elk jaar hetzelfde.
1: Echt waar?
2: Dat is een geweldige tip om te doen.
0: Oh. Wat is dat dan?
2: Een uitje naar de parade in Den Haag. Een theaterfestival.
0: Oh, en dan gaan jullie dan samen naartoe.
2: Dan gaan we samen naartoe. En dat doe ik al. Misschien doe ik dat wel 10 jaar al.
1: Ja.
2: En dat geef ik altijd voor moederdag.
0: Is dat dan zo'n leuk handgeschreven bonnetje... waar je dan zelf iets creatiefs mee doet en zo? Met
2: een leuk kaartje erbij.
0: Doen.
2: Ja, goed. Ja.
1: Gewoon een uitje is wel leuk.
2: Ja,
1: het is
2: altijd leuk om wat te doen.
0: Dat is een goed idee.
2: Herinneringen maken.
0: En dan paradeer je met dat kaartje... paradeer je dan naar binnen op
2: de parade op. Ja, en een toegang erbij. En nog een wijntje erbij. En een voorstelling erbij. Maak ik een heel pakketje ervan. En ik vind het zelf ook leuk. Dus het is een win-win situatie.
0: Ja, want jezelf wordt er ook heel blij van.
2: Absoluut, ja.
0: Wat zou jij nou met je moeder eens even leuk kunnen gaan doen? Dit is een goed idee.
1: Ja, een museum. Of een... ze is niet zo... Ja, fietsen. Ik haat fietsen. Ja. Ja, ze houdt heel erg van fietsen.
2: Maar wat voor mooi cadeau zou het dan zijn... dat jij dan die haat voor fietsen aan de kant zet... Ja. En dan met je moeder gewoon lekker 3-4 uur gaat fietsen.
0: Ja, ja. Verwijderen.
1: Ja, het kost wel...
0: Het is een goedkoop cadeau.
1: Ja.
2: Nou. Lekker in de duinen bij Zandvoort of Noordwijk of zo, waar het mooi is.
1: Ja, ik denk er nog even over.
0: Dat gaat niet gebeuren, hè? Dat gaat niet gebeuren.
1: Ik loop liever nog 6 uur dan dat ik 1 uur fiets.
0: Paniek om je heen vraag. Ik wil even toch even misschien op jullie, want kunstbloemen en kunstbloemen.
1: Dat
0: is heel populair op dit moment.
1: Oh ja.
2: Kunstbloemen.
1: Ja, net bloemen.
0: Elektrische verzorgingsproducten, steltangen, föhns, elektrische borstels ook doen het echt.
1: Ja, ik weet niet of mijn moeder daar heel blij van wordt.
0: Nee, niet. Maar die doen het wel goed.
1: Oké.
0: Okay. Dus op zichzelf.
1: Het, ja.
2: Ja. Vraag dan wel even eerst of ze het echt nodig heeft. Ja. Toch?
1: Een nieuwe föhn.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want anders heeft ze ineens een tweede föhn, terwijl ze al een föhn had.
0: Of misschien een LED gezichtsmasker die de huidhelderheid verbetert. Ja. Zou je moeder wel de huidhelderheid?
1: Dat kan ze wel gebruiken. Inmiddels ook alweer wat ouder.
0: Ja. Dat je ook zo binnen zit. Ik vind jouw huidhelderheid.
1: Ik vind het van die verhuisdoos vind ik leuk.
0: Die en daar zijn gewoon dingetjes in. Grappige dingen.
1: Ja.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, vind ik leuk.
2: Een bon om te gaan fietsen en een LED-masker en alles in die huisdoos.
1: In die verhuisdoos.
0: Ja, en dan doe je dat gewoon ook nog met wat dingen. En dan ook dingen die uit de geschiedenis van dat huis. Wat oude kindertekeningen van jou stop je er dan tussen.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is toch grappig?
2: Ach, ik voel de tranen nu al opkomen.
0: Een foto van iets wat daar gebeurt.
1: Maar het
0: gebeurt.
1: Wel probleem, kindertekeningen... Die liggen dus nog op zolder bij haar.
0: Nou, in het oude huis. Stiekem zeggen, ik wil nog even 1 keertje kijken op de zolder.
2: Of maak een nieuwe tekening.
0: Maak
2: alsof
0: een nieuwe
2: zij
0: tekening.
2: Dat weet.
0: En ik denk dat het verschil niet echt te zien zal zijn met hem. Dat denk ik niet.
2: Nee.
0: Ja, er worden tranentrekkend dit, hoor.

0: Bertrand. 12:07. Misschien heb jij wel hele andere ideeën over wat te doen met Moederdag. Of kan je Jorinda ook nog gewoon aan een goed cadeau helpen? Want het stond wat lichte paniek, heb ik het idee.
1: Nou, misschien ben je zelf moeder en denk, nou, dat zou ik leuk vinden om te krijgen. Laat een beetje inspiratie. Ja, 070-307-8080 kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Buitenpost.
0: Ja, Erik Kooijman is met zijn knapzak en daarin de handdoek van Radio West vertrokken richting Sassenheim is het vandaag, hè Jorin?
1: Ja, inderdaad. Els hadden we gisteren aan de lijn. En ja, Sassenheim, het is een stukje rijden, Erik, op de vroege morgen. Maar je bent er al vroeg aangekomen.
3: Ja, het gaat eigenlijk best wel soepel. Hè. Je hebt tegenwoordig een tunnel onder het weiland door. En dan snij je een heel stuk af. Dan ben je zo in Sassenheim. Het is eigenlijk wel gunstig. En die tunnel wordt druk gebruikt ook, viel me op. Er zijn ook tunnels die niet zo druk gebruikt worden. Bij ons om de hoek bijvoorbeeld. Ja. Els komt naast me zitten. Els, we hadden het over 4 mei en 5 mei. Jij bent in de oorlog geboren, hè?
4: Ja.
3: Maar die periode die je kan herinneren is na de oorlog.
4: Ja.
3: Wat was dat voor tijd?
4: Nou, een moeilijke tijd. Veel armoe en ja, zieke mensen. Mijn moeder bevroren been terug van de jacht op eten in Friesland op de fiets. Met 2 ooms. En waren ze in Amsterdam kwijt. Maar een heel moedige vrouw natuurlijk. Die kwam toch wel weer op de pootjes terecht.
3: Ja, was ze, na de oorlog was het weer oké bij jullie in de familie?
4: Ja, ja. Ja, we hebben verder geen doden gehad. Ze hebben wel jacht gedaan op mijn vader. Maar die heb ik niet gevonden. Want die zat bij ons in een luik in het eigen huisje dan.
3: Is dat thuis ondergedoken?
4: Nou, weet je, de buurman had hem verlinkt omdat hij konijnen slachtte voor andere mensen. En dat mag niet natuurlijk in de oorlog.
3: Je mocht geen konijnen slachten?
4: Ja, niet, ze mochten niet weten wat je had. Zelf hadden we ze niet, maar dan hadden we wel wat. Ja. Want is, ja, het zijn allemaal verhalen die je zo hoort. Hè.
3: En moet je dan weer terugdenken aan de tijd dat je een klein meisje was, zo vlak na de oorlog?
4: Ja, maar ik heb wel goede herinneringen eraan. Ja, want we hadden toch best wel een aardig gezin. We hadden er toen nog 6 kinderen en daarna is mijn broer geboren. En die is er gelukkig nog. De rest is allemaal overleden.
3: Ja, dus je bent een van de laatste vrouwen staande van het gezin.
4: Ja.
3: En we zitten hier in het donker. Is dat ook die oude zuinigheid van we doen het licht niet aan als het buiten al licht wordt?
4: Ja, weet je, ik vind dit gewoon fijn. Ik heb nooit erg veel licht aan. Niet alleen omdat het duur is. Maar ik vind, als de televisie aanstaat en er staat 1 lampje aan, dat is genoeg. Ja. Toch?
3: Maar mijn moeder had het ook. Die was zuinig.
4: Ja, wat dacht je? Een dubbeltje was bijna een kwartje voor ons. Joh. Ja. Maar daarom, ja, goed, verder is het allemaal wel goed gekomen, hoor. Ik heb niet geen rot jeugd daardoor gehad of zo. Want je wist niet beter.
3: Ja, sommige mensen draaien om. Of als je niet op een dubbeltje keek, dan ging je niet voor een kwartje. Nou ja, ik weet het niet meer. Ik zie.
4: Als je geboren bent, dan word je nooit een kwartje.
0: Precies.
3: Maar mijn tante die keek niet op een dubbeltje. Of toen het. Nou ja, ik weet het niet meer. Ik zie een bonte specht in de boom tegenover. Maar dat is mijn kwieke observatie. Omdat het hier nog donker is, kan ik dat allemaal zien. Els, de handdoek.
4: Dankjewel.
3: Je bent er droog mee voordat je het weet.
4: Ja, dat is, voelt heel zacht aan in dit.
3: Ja, en mooie kleuren. Ja,
4: altijd kan je zeggen, die kleuren. Je bent er net voor.
3: Ja, fantastisch. Ga je nog op pad vandaag bij het bevrijdingsfeest?
4: Nou, niet naar het bevrijdingsfeest. Maar ik ga wel even op bezoek bij een vriendin. Haar man is helaas pas opgenomen in Bernardus op de gesloten afdeling. En ze kan het zo moeilijk aan. Dan ga ik wel even een bakje doen bij haar. Gezellig praten. Ik ga de koffie halen.
3: Ja, kijk, ik krijg koffie.
0: Heerlijk.
3: Nou, ik ga niet weglopen, hoor.
0: Heel goed. Koffie daar in Sassenheim. En dat we Erik niet om uitdrukkingen moeten vragen en spreekwoorden, dat is in ieder geval ook duidelijk. Maar je kan ook niet alles hebben.
1: Nee, maar dat heb ik wel gemeen ook met
0: ja,
1: Erik.
0: Dat, ja, hartstikke.
1: Ik vind het ook
3: als het om een dubbeltje ging, keek ze niet op een kwartje.
0: Ja, daar is hij toch alsnog al heel mooi. Ja. Hij is wel mooi inderdaad. Ja. Daar komt een musical van. Dat was toch het nieuws ineens. De Dolly Dots.
1: Heb je al tickets?
0: Ik daar ga ik straks misschien nog even iets over zeggen. Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.

0: hartstikke leuk natuurlijk dat die musical er komt. Met alle liedjes van de Dolly Dots, de hits. En hun verhaal ook.
1: Ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk.
0: Zeg, want er is al eens eerder een musical geweest met Dolly Dots liedjes. Maar niet met het verhaal. Dat is dan toch gek. Dus er is genoeg te vertellen. Ze hebben het zelf ook hun zegen gegeven. Dus dat is een goed teken. Maar ik heb nog geen kaartjes. De verkoop moet ook nog wel starten. Maar wat ik het leuke aan dit verhaal vooral vind, en ik hoorde Ronald van der Geer ook heel enthousiast daar afgelopen weekend over vertellen, is het schijnt dus zo te zijn dat bij elke voorstelling een echt Dolly Dot daarin verwerkt wordt. Die doet dus mee.
1: Die speelt zichzelf bijvoorbeeld.
0: Ik denk dan dat er zo'n de nep Dolly Dot in dit geval dan bijvoorbeeld voor de spiegel staat of zo, stel ik me dan voor.
1: Ja.
0: En dan verandert die ineens in de echte.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja, ja. Jij hebt wel zo je voorkeur.
0: Ik heb natuurlijk mijn favorieten. Dus dan moet ik wel weten wanneer wie zit. Ja, want dan wil ik gaan.
1: Wie wil je zien dan?
0: Ja, ik wil Anita Helker natuurlijk. En ik ben ook van Esther Oosterbeek. Ook en zo.
1: Die twee
0: maar,
1: vooral.
0: En dan Patty ook. Maar Anita is natuurlijk wel echt mijn absolute nummer 1. Dus als die is, dan ben ik er. Dan zit ik vooraan.
1: Dus jij hoopt dat je als je tickets koopt, dat je dan ook ziet welke Dolly Dot er dan bij is.
0: Nou, ik hoop dat ze daar wel even een mededeling over doen. Ja. Toch? Dat zou wel fijn zijn.
1: Dat zou leuk zijn, ja.
0: Ja, maar ik vind het echt ik vind het een leuke initiatief. Ik ben hartstikke benieuwd ook. We houden het in de gaten.
1: Ja, leuk.
0: Ja, zeker.
2: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
3: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
4: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
5: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
6: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
4: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
0: Zometeen in Westerwart Wakker, dodenherdenking, waardig en respectvol verloop. Bijna 7 uur, het regionieuws met Bob Brinkman.
14: Afgelopen nacht is er geschoten bij het Julialaantje in Rijswijk. 1 iemand is naar het ziekenhuis gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen hierdoor flinke schade op. In Delft gebeurde niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk. Ook daar botste een auto met een tram. Een irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief bij het Haagse Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds 1 april €1 per uur in plaats van 10 cent. Idee is om ongewenste langparkeerders te weren, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum. Meer regionieuws hoor je om 19:30. Nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
16: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
15: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden onder wit vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
16: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
15: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden.

0: Er zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been en het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
0: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noem naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En vanuit een rustig Den Haag heten we je van harte welkom natuurlijk op deze bijzondere dag. Bevrijdingsdag, dat gaat gevierd worden met veel muziek, met bevrijdingsfestivals overal in het land. Ook in Den Haag bijvoorbeeld op het Malieveld is natuurlijk een grote, maar er zijn ook kleinere, niet overal, met helikopters en toestanden en dingen. Er gaat veel gebeuren, vrijmarkten ook hier en daar nog, zoals we dat ook natuurlijk op Koningsdag erkennen. Kortom, een dag die gevierd wordt, dat niet iedereen vrij is, maar ik vond het toch behoorlijk rustig eigenlijk vanmorgen op weg hier naartoe, voor je niet?
1: Vond ik ook inderdaad. Sommige scholieren die hebben ook nog vakantie. Dat hangt een beetje per school af. Of ze al 2 weken gehad hebben of ook deze week nog vrij hebben. Zo zijn de scholen vandaag wel vrij, neem ik aan. Maar dat scheelt natuurlijk ook. Dan zijn vaak ouders ook vrij.
0: Ja, dat heeft toch een aanzuigende werking.
1: Heeft toch iets met elkaar te maken. Ja, dus we konden hier zonder al te veel auto's te passeren hierheen komen.
0: Nou, we kijken ook natuurlijk nog even terug naar gisteravond. Want op tientallen plekken in onze regio is gisteravond stilgestaan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Alleen al in Den Haag waren dat 20 herdenkingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 32.000 Hagenaars om het leven, waarvan bijna de helft Joodse inwoners. De grootste herdenking in onze regio is die op de Waalsdorper vlakte, waar honderden verzetsmensen werden vermoord. Mariette Overdiep die was bij de dodenherdenking daar en sprak met Roger van Venrooy van het erepeloton.
2: Het is altijd weer zo bijzonder, zo ongelooflijk indrukwekkend. En alle mensen die hier met hun eigen emotie langs het monument lopen, ja, dat is, ik ben er zelf ook emotioneel van. Het is gewoon ontzettend indrukwekkend allemaal. Ja, bijzonder.
3: De eerste keer dat hier mensen liepen was in 1946, 30.000 mensen, hè?
2: Ja, dat was de allereerste herdenking. Georganiseerd door vrienden van omgebrachte verzetstrijders hier op de Waalsdorpervlakte.
3: Nu zijn er weinig, denk ik, meer over van die generatie. Een enkeling nog zag ik in een rolstoel of heel kriekemiekig voorbij komen. Hoe kijk jij nou naar de toekomst van deze herdenking?
2: Als het aan mij ligt, als het aan het bestuur ligt, als het aan de vereniging ligt, dan dit blijft bestaan. Dit kan niet anders. En daarom zetten wij ook ons elk jaar weer in om deze herdenking te organiseren, om dit mogelijk te maken.
3: En als je nou in één statement moet zeggen waarom?
2: Omdat we niet vergeten. Dat is het. En er gebeurt zoveel om ons heen in de wereld. En hier kom je weer even terug op aarde, met beide benen op de grond. Hier hebben mensen hun leven gegeven, zodat wij hier met elkaar kunnen praten. Zodat wij hier in vrijheid kunnen leven. En dat realiseren we ons niet. En morgen is er weer een dag. Maar vandaag, hier, nu, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Wat zij voor ons hebben gedaan.
3: Opdat wij niet vergeten.
1: Ja, het is altijd een indrukwekkend geluid, die Bourdon-klok. Een lange stoet van bijna oneindige aantal mensen die loopt daar dan langs, zo rond 8 uur. Deze meneer is erg onder indruk van de plek.
4: Ja, ik heb nu de kans om hier naartoe te komen. Ik was als klein jongetje, heb ik het op tv altijd gezien. Ik had zoiets van, ik wil hier ooit een keer hier zijn. Nooit van gekomen en nu zijn dingen veranderd. En nu heb ik de tijd en ruimte en kan ik. Dus ben ik gegaan.
3: Het is een bijzondere plek, hè?
4: Ja, heel bijzonder. Ik ben vanmiddag al even geweest en wat foto's gemaakt, een beetje rondgelopen. Dat is heel bijzonder, ja.
3: Ja, wat voel je dan als je daar rondloopt?
4: Ontzag en dankbaarheid dat je nu hier mag lopen. Ja.
3: En dan is er een man uit Katwijk geweest die heeft op al die plekken waar die mensen, nou ja, provisorisch begraven zijn, heeft hij een helmtak geplant.
4: Ja, dat heb ik vanmiddag heb ik dat gehoord en dat vond ik echt heel bijzonder. En ik ben ook, die meneer heeft mij ook meegenomen naar dat ene plekje achteraf waar dat kleine kruisje staat, waar ze echt gefuseerd zijn. En dat was heel bijzonder.
3: En door die helmtakken hebben ze uiteindelijk de lichamen kunnen vinden?
4: Ja, van de meeste, want ze hebben nog niet iedereen gevonden. En dat zou mooi zijn als die ooit een keer gevonden worden. Maar ja, dat is natuurlijk heel gevoelig. Maar het zou wel mooi zijn als ooit echt iedereen gevonden is en de erkenning krijgt die hij verdient.
0: De Waalsdorpervlakte gisteravond. Een andere bijzondere herdenking in onze regio is die van Madurodam. De kinderherdenking, helemaal georganiseerd door en voor kinderen. Daar was Hilde Verwij.
5: Kinderen voor Kinderen treedt op. Heel veel kinderen zijn er. Bij elkaar zijn het zo'n 4500 mensen. En het mooie is, het wordt helemaal georganiseerd ook door kinderen. Het wordt bijvoorbeeld aan elkaar gepraat door een presentatrice van 10 jaar. Elise Felina uit Zoeterwoude. En ook jij, Micha, jij staat naast mij. Jij bent 16, hè, heb ik begrepen. En jij bent burgemeester van Madurodam. Je hebt ook een hele mooie burgemeestersketting. Wat is je boodschap? Waar ga je het over hebben?
6: Nou, ten eerste ga ik het verhaal, mag ik het verhaal van George Maduro vertellen. Onze inspiratie eigenlijk, mijn inspiratie. En ik vertel ook nog wat andere dingen. Maar mijn belangrijkste boodschap is eigenlijk ook wat George Maduro deed. Namelijk omkijken naar de ander. En dat je eigenlijk altijd iets goeds kan doen voor de ander. Dat hoeft echt maar iets heel kleins te doen. Glimlach naar iemand op straat of hou de deur voor iemand open. En zulke dingen kunnen een hele grote verandering maken in iemands leven.
0: Ja, ook een herdenking die echt een traditie is geworden. Ik weet nog wel een keer dat de eerste was daar in Madurodam. Maar dat is echt iets groots en iets moois heeft dat toch opgeleverd.
1: Ja, en het is daar ook een soort vrolijke herdenking. Ja. Bijvoorbeeld, er is muziek, er zijn voordrachten, ook wel hele serieuze gesprekken natuurlijk. Maar toch bijzonder dat die kinderen al op jonge leeftijd dus hierover leren. En ook leren inderdaad hoe je gewoon met elkaar om moet gaan.
0: We waren gisteravond ook nog op een plek die je misschien niet zou verwachten.

0: Times Where When. 7:15 geweest op Radio West in West wordt wakker. Ja, cats and dogs, zou ik willen zeggen. Want wij zijn natuurlijk ook altijd stil om 8 uur, hè, ja. die 2 minuten.
1: Meestal doe ik dat wel thuis. Dan zit ik voor de tv en dan kijk ik naar of de Waalse Oppervlakte bij RTL of die op de Dam in Amsterdam. Gisteren dacht toch de Dam. Misschien dat er nog wel wat gebeurt namelijk. Ik toch een beetje gelukkig in de gaten houden. Gelukkig niet inderdaad. Allemaal rustig voorlopen. Maar in Huize Theo was het toch niet helemaal stil.
0: Nee, maar wel iemand die heel erg zijn best deed om eigenlijk stil te blijven.
1: Ja, maar die schrok een beetje van dat het ineens helemaal stil werd.
0: Ja, maar misschien is het wel herkenbaar voor veel mensen. Het klonk namelijk zo in Huize Theo om 8 uur. Ja. Ja, dat is heel lief ook.
1: Maar dat is, hij kan heel hard blaffen.
0: Enorm, maar dan kijkt dan naar buiten.
1: Ja.
0: Toch? En dan ziet hij iets. En daar reageert hij dan meestal op. Hè? Maar was dit, denk je, ook gewoon even die hele stilte die over
1: hem heen viel? Ik denk dat het ineens stil werd, inderdaad. En dat hij dacht, hè, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want de tv stond ervoor natuurlijk aan.
0: Ja.
1: En dan hoor je muziek en voice-over dingen vertellen.
0: En dan ineens valt het helemaal weg.
1: Helemaal weg, ja.
0: Maar ik vind het wel mooi dat hij zich probeert in te houden.
1: Ja, dus het was een soort van ontevreden kuchtje bijna. Ja.
0: Wel heel subtiel.
1: Ja.
0: Nou ja, op heel veel plekken was het gisteravond dus om 8 uur stil. Maar soms gaat het werk ook gewoon door. Bijvoorbeeld op de meldkamer van de politie. Dennis van Schie die keek daar gisteren rond de dodenherdenking mee. Op de plek waar alle 112-belletjes uit onze regio binnenkomen. En de vraag die je dan stelt is, blijft het daar dan gedurende die 2 minuten stil?
2: Attentie, attentie. Voor de komende 2 minuten geldt er radiostilte, tenzij spoed. Alle uit. Nou, het ging echt heel erg goed. We hebben vooraf een aankondiging gedaan bij de collega's. Dat wij vanaf 8 uur 2 minuten stilte in acht gingen houden. En dat er vanaf dan eigenlijk een radiostilte, tenzij spoed, zou gelden. En die hebben we om 8 uur nogmaals herhaald. Op het moment dat alles stil zou worden. En het was zo goed als stil hier op de meldkamer. Sommige collega's hadden een telefoontje, maar dat is niet te voorkomen. Ja, we moeten ook op ons scherm blijven letten. Als er een reanimatie binnenkomt, dan gaat die uiteraard voor. Maar we houden onze scherm in de gaten en tegelijkertijd proberen we ook mee te kijken met wat er op de weg gebeurt. Ja, zodat we ook mee kunnen kijken met de herdenkingen her en der. Ja, ik vind het zelf best speciaal. Je maakt het toch op een andere manier mee. Thuis doe je dat met familie, met je kinderen. En hier sta je toch weer in een andere setting. Want je weet hier nooit of het echt ook stil is om 8 uur.
0: Maar het was daar dus ook stil om 8 uur.
1: Ik wist ook niet dat dat zo ging. Dat dus ook politieagenten op straat, zelfs als er dus iets aan de hand is, maar het niet op dat moment echt nood is, dat ze dan wachten. Ja. 2 minuten met het doorgeven. En de hulp halen.
0: Ja. Het is wel mooi ook natuurlijk.
1: Ja, ik vind het bijzonder.
0: En alles staat natuurlijk stil. Trams, bussen, treinen ook. Ja. En nog weer gisteravond ook gedurende 2 minuten.

0: Style Council en Shout to the Top. 7 voor 7:30 is het geworden.
1: Hiep, hiep, hoera, ik besta.
0: Ja, hiep, hiep, hoera, want er is
2: verjaardagen.
0: Ja, verjaardagen.
2: Ja. Nou, Irene, die appt naar 070-307-8080 dat het dubbelfeest is. Happy birthday to me. Want die is jarig. Van harte gefeliciteerd.
0: Van harte.
2: En ik vier zelf, ja, ik ben voor het eerst van mijn leven met mijn nichtje aan het appen.
0: Oh.
2: Het is toch ook wel bijzonder. En die heeft namelijk een telefoon gekregen voor haar verjaardag.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, ja, ze gaat komend jaar naar de middelbare school. Dus ja, dan moet je natuurlijk wel een mobieltje hebben.
0: Dat is wel
2: om
0: moment.
2: Ja,
0: je eerste appjes van je leven, ja, die je verstuurt.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja, is interessante informatie.
2: Nou, ze zegt ook happy birthday to me. Dus dat, ja, is hetzelfde als dat Irene appte.
0: Ja. Nou, gefeliciteerd. Ook
2: gefeliciteerd.
0: Jij dan ook natuurlijk.
2: Geef het door, ja, dankjewel. Ja,
0: zeker.
3: Eeuwige roem.
0: Eeuwige roem. Daar zitten we natuurlijk ook middenin. En daar mogen we onszelf ook mee feliciteren. Want je kunt stemmen natuurlijk via de Westside. Op al dat moois wat jullie zelf bij elkaar hebben gebracht. Want jeetje, wat staan er al ontzettend veel platen in die lijst. Wat hebben we al een hoop liedjes de eeuwige roemstatus bereikt. En we zitten natuurlijk in de honderden. Nou ja, sterker nog,
2: ja, 800
0: we gaan eigenlijk richting
2: zoveel,
0: de duizend.
2: Ja, richting de duizend inderdaad. Ik hoorde stiekem in de wandelgangen. Toen de grote Mr. Eeuwige Roem hier nog wel was. Want hij heeft nu vakantie, Patrick van Houten. Dat het niet zo goed gaat met jouw plaatje.
0: Nou, ik zit een beetje in de middenmoot. Samen met Menno. Jij schijnt erg goed te gaan.
2: Ja, natuurlijk. Zonder je haagse trots.
0: En wie ging er nou nog meer goed?
2: Patrick zelf, geloof ik.
0: Ja, oh, nou, prima.
2: De Dijk.
0: Maar
2: ja, Patrick,
0: ik kan wel even een zetje gebruiken. Kom op, jongens. Help mij nou een beetje mee. Dit is een fantastisch plaatje. Omdat ik er zo vrolijk van word en een zomers gevoel van krijg. En altijd denk, oh ja, geef mij gewoon zee, strand, een drankje.
2: En Mattia Bazar.
0: En Mattia Bazar. Als je nou toch dat lijstje aan het maken bent, vink hem eventjes aan. Stem erop. Het is uit 1986. En wees eerlijk, als je je ogen dicht doet, dan zie je toch de zon, dan zie je toch dat zand, dan zie je toch dat strand.

0: TrueLease met Grenken.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
13: Het is 1 over half 8. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
14: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Op het Julialaantje in Rijswijk is een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur. Veel hulpdiensten kwamen naar Rijswijk toe. De politie zette de omgeving af en zocht onder meer met honden. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Op tientallen plekken in onze regio is gisteravond stilgestaan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. De grootste herdenking in onze regio is die op de Waalsdorper vlakte van Wassenaar, waar honderden verzetsmensen werden vermoord. Je hoort Roger van Venrooy van het Erepeloton.
16: Hier hebben mensen hun leven gegeven zodat wij hier met elkaar kunnen praten. Zodat wij hier in vrijheid kunnen leven. En dat realiseren we ons niet. En morgen is er weer een dag. Maar vandaag, hier, nu, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Wat zij voor ons hebben gedaan.
14: Vandaag is het bevrijdingsdag. In heel de regio wordt de vrijheid gevierd. En bij Omroep West houden we je deze dinsdag op de hoogte van de festiviteiten. En kippen gered uit een schuurtje in het Westland. De politie kreeg een melding binnen over kippen die onder erbarmelijke omstandigheden zouden leven in een achtertuin. De lokale omroep WOS schrijft daarover. In de tuin trof de politie 5 kippen aan in een heel klein schuurtje van golfplaten. De kippen hadden weinig leefruimte. In het bovenste hok kon de kip niet eens rechtop staan. Verder stond het hok in de volle zon en was er weinig water. De kippen zijn daarom in beslag genomen. Ze worden overgebracht naar een dierenopvang waar ze vrijuit kunnen scharrelen.
13: Hopen, dat is wel weer fijn voor die kippen natuurlijk. Jordi, goedemorgen.
17: Ze kunnen droog scharrelen vandaag.
13: Oh ja, ja geen regen, want het is nog wel een beetje grijzig hier.
17: Ja, we zitten aan de rand van een front boven het zuidoosten en oosten van het land. Plaatselijk valt er nog regen. Is die kans op regen ook wel wat groter vandaag. Daar in die hoek van bijvoorbeeld Gelderland, Oost-Brabant, Limburg. Vooral vanavond ook, vannacht. Misschien dat een deel van die regen nog onze kant op komt. Daar zijn de weerberekeningen het niet helemaal over eens voor de avond- en nachtperiode. Maar vooral eigenlijk komende nacht. Dus overdag op deze bevrijdingsdag ga ik uit van droog weer in Zuid-Holland. Nu nog bewolkt. Maar die wolken die gaan wijken, want het weer komt vanuit de Waddeneilanden, zeg maar, met een noord-noordoostelijke luchtstroming, dus wind, matig van kracht, vanmiddag wat meer wind, vooral in de loop van de middag een wat vlagerige wind, windkracht 4 tot 5, dat kan aan zee windkracht 6 worden, even tijdelijk. Dus. En dan is het vanmiddag afhankelijk van of de zon er echt goed bij komt, want uiteindelijk klaart het wel op vanuit het noorden, zo'n tussen 13 graden vlak aan zee en 16 graden in de gebieden met zonneschijn. En waarschijnlijk dat de Bollenstreek net wat meer zonneschijn heeft dan bijvoorbeeld het zuiden van de regio. Dat lijkt er een beetje naar uit te zien. En ook richting het midden van het land net wat meer bewolking, omdat ze daar wat dichter bij dat front zit in het oosten van het land. Maar voor de rest voor Zuid-Holland dus een goede feestelijke bevrijdingsdag. En morgen dan wordt dan de temperatuur nog wat lager trouwens. 14, 13 graden slechts. Nog steeds die vrij stevige noordoostenwind. Periode met zon. Ook enkele wolkenvelden. En vannacht en morgen vroeg dus misschien een beetje regen. Maar overdag is het denk ik wel droog. Dus de dag na bevrijdingsdag. En dan gaan we donderdag naar meer zon. De wind zwakt af. Het wordt al iets minder fris. Denk aan 15 of 16 graden 's middags. En vrijdag gaan we richting 20 graden. Met een zuidelijke stroming. Jawel, zuidelijke wind. Zonnige periode. Droog. Zaterdag waarschijnlijk overdag ook nog droog. 20, 21 graden. Ja, en zondag dan misschien iets meer bewolking. Wat grotere kans op een bui. Maar dan nog wel vrij mild. Denk aan zo'n 19 graden 's middags. Dus aan de temperatuur ligt het niet in de loop van de week. Maar vanaf het weekend wordt het waarschijnlijk weer wel een beetje onstandvastig. Nou ja, dat gaan we tegen die tijd allemaal wel weer zien.
13: Zo is het. En bij de ANWB zit Erwin Dart.
17: Hey.
13: Oh, die is aan het lezen. Ja. Oh. Nou, die moeten ze niet storen, denk ik dan. Nee, dat maakt op. Maar dit boek, een heel belangrijk boek.
15: Ja, zeker. Nee, de portefeuille de maison, toch?
13: Van, het veulen van de maison, inderdaad.
15: Ja, DJ Mascara. Ja, nou goed. Dan tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.
18: Ben je al bij deel 3 ook inmiddels?
15: Ja, deel 3. Ja, maar als ik daarover begin, joh, dan zijn we nog een half uur bezig. Maar ik kan er wel wat over vertellen.
18: Nou, nee, dat is laten wel we leuk. Dat van mij niet doen.
13: Dat is wel interessant, hoor.
18: Ja, wel. Ja, ja. Ja,
15: dan komt dat veulen. Nou ja, nee, je moet het zelf lezen, denk ik.
13: Maar dat veulen komt dus wel uit de stal.
15: Nee, dan moest je nou iets niet zeggen.
13: Want, nou ja, ik vind dat moment zo bijzonder. Dat vind ik echt heel aangrijpend. Dat veulen dan op een gegeven moment ineens buiten is.
15: Ja.
13: Weet je wel? Dat is zo.
15: Dan heeft hij twee boeken binnengezeten, dat veulen. En hoe dan dat hout wordt beschreven. En dat hooi, dat daar gaat natuurlijk. Dat die hele filosofie daarachter, maar dat...
18: Ik ben nu ook benieuwd naar deel 4 eigenlijk.
13: Ja. Ja. Nou goed, wij zitten nog op bladzijde 17.
15: Ja, precies. Dus,
19: West wordt wakker.

0: Op half acht is het bijna op Radio West. In West wordt wakker. Het is bevrijdingsdag 2026. En nou ja, dan kan je natuurlijk van alles gaan doen. Aan activiteiten geen gebrek in de regio. Dat bevrijdingsvuur, hè, daar wordt ook al mee gelopen. Dat vind ik ook altijd wel heel bijzonder.
1: Ja, dat is echt een mooie traditie. Ja, met hardlopende, soms wandelende mensen die dat van plek naar plek brengen. Het begint altijd in Wageningen natuurlijk. En ja, het komt ook deze regio op.
0: Ja. Langs die bevrijdingsfestival.
1: Ja, klopt.
0: Ook,
1: ja, inderdaad. Onder andere naar Den Haag.
0: Ja, op het Malieveld. Daar zijn ze al druk bezig om alles klaar te maken. Rond 1 uur vanmiddag staan de eerste acts op de podia. Op het Malieveld ook onze buitenpost. Erik Kooijman. Ja, Erik, jij was er al langs gereden. Toen vond je het eigenlijk hartstikke indrukwekkend uitzien, zei je al. Dat is een soort van dorp verrezen, mag je wel zeggen. Nu sta je er middenin. Nog steeds onder indruk?
2: Ja, nog steeds onder indruk. Veel ruimte, ook voor mensen. Dus er kunnen heel veel mensen ook bij. Dat is natuurlijk wel fijn. Maar het is inderdaad een soort vrijheidsdorp geworden. Midden in de stad, in het dorp Den Haag. Ik sta voor het grote podium. Den Haag, stad van vrede en recht. En dat podium is groot. Alsof ja, de Stones gaan optreden. Hebben ze wel eens gedaan trouwens.
0: Ja.
2: Misschien is dat nog wel ietsje groter hoor. Maar er zijn nog een paar kleinere podia. Daar wordt vooral voor de jongeren muziek gemaakt. Veel DJ's komen ook. Er is een studentenhoek waar heel veel ook bier wordt gedronken, denk ik. Ja, en ik sta met Gerard van der IJssel. Hij is een van de organisatoren van dit vrijheidsfestival. Dat doet hij al heel lang. En ik zie dat jij aan het checken bent voor de puntjes op de i. Zijn die belangrijk, die puntjes?
3: Nou ja, als je erom vraagt, kijk eens recht voor je. Dan zie je daar een barbecue dingetje staan met een hekwerkdoek erachter. Gisteren was hij zichtbaar, nu niet meer, dus die moet verhangen worden. Nou, dat zijn die puntjes op de i die je nog even moet fine-tunen.
2: Ja, verder is het rustig nog. Het lijkt wel of het allemaal klaar is. Er zijn allemaal gezellige tentjes opgebouwd waar mensen in kunnen. Wat gebeurt er in die tentjes dan?
3: Die tenten waar jij nu wijst, midden op het veld, dat zijn de horecatenten. Dat zijn allemaal barren. Daar staan de foodtrucks langs elkaar. En daar onder die tent kunnen mensen lekker even zitten om te eten. Ja, en voor de rest het hele terrein rond gebeurt van alles nog wat. Van een kinderterrein tot een Haagse vrijheidsmaat. Het voor jongeren, een veteranenontvangst. Het plein van de vrijheid. De studentenarea met DJ's en heel veel onderwijsinstellingen. Een hiphop-area, een silent disco vanavond. En een commerciële markt met allemaal leuke snuisterijen. Dus echt, je kan die de hele dag rondlopen.
2: En de helikopter landt hierachter.
3: Ja.
2: En wie stappen daaruit. Bijvoorbeeld, even kijken, Chico niet, hè? Die komt gewoon op de fiets, volgens mij.
3: Nee, onze ambassadeur van de Vrijheid dit jaar is zangeres Karsu. Die ken je van De Beste Zangers van Nederland. Dat beroemde verhaal van ooit begonnen in het restaurant van haar vader. En inmiddels speelt ze over de hele wereld. En gisteren of afgelopen nacht trad ze ook op in Wageningen bij de overgang van 4 naar 5 mei. Waanzinnig mooi liedje deed ze daar. En bij de herdenking op de Dam trad ze op in de kerk. En zij komt morgenavond bij ons het feestje afsluiten om 9:45. Maar de hele land...
2: Vanavond?
3: Vanavond, ja. Ja, je hebt gelijk, ja.
2: Even door,
3: het wordt een lange dag, hè. Dat voelt als 2 dagen. Maar vanavond speelt zij om 9:45 en om 9:30 landt de helikopter hier in de hoek van het Malieveld.
2: Jij zei, want ik vroeg jou van hoe vier je nou die vrijheid, hè? Hoe doe je dat zelf, hoe voelt dat? En jij zei, en dat vond ik toch wel typisch, je zei ook van ja, de dag van gisteren hoort bij de dag van het vrij voelen. De 4 mei hoort bij 5 mei, dat moet samen.
3: Ja, vind ik wel, ja. Als je alleen 4 mei zou houden, dan hou je de mineurstemming.
2: Je bent een kater achter bijna. Ja,
3: en dan zouden er ook heel veel mensen, om het heel cru te zeggen, bijna voor niks zijn gestorven. En ik vind het juist heel goed om te beseffen, het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Maar aan het eind van de rit hebben we het wel weer met z'n allen overleefd en hebben we nu de vrijheid. En dat vieren we vandaag. Maar je kan niet alleen maar de vrijheid gaan lopen vieren. Dat we heel obligaat zijn. Dus je hebt die 4 mei ook wel nodig om te beseffen waar die vrijheid vandaan komt.
2: Hoe uitzicht dat? Want je hebt het al 19 keer georganiseerd. Dus jij bent expert in vrijheidsgevoelens. Hoe zie je het om je heen als het hier vol is?
3: Nou, wat ik zelf heel bijzonder vind, voor mij hoorde ik jou net dat ook al zeggen, dat het heel veel verschillende soorten publiek trekt. Heel veel verschillende area's. Weet je, hier staan bandjes voor wat ouder publiek. Daar staan de studenten, daar staan de kinderen. En wat wij proberen, want het popmuziekdeel is niet het einddoel. Dat is voor ons een middel om mensen bij elkaar op het Malieveld te krijgen, om ze met elkaar in gesprek te brengen. Dus dat doen we bijvoorbeeld met het Plein van de Vrijheid, waar 40 instellingen staan die allemaal in gesprek gaan met de bezoekers. Dat doen we met ons programma in het provinciehuis, waar een vrijheidscollege is, waar stand-up comedy is. Allemaal om dat gesprek over vrede en vrijheid met elkaar aan te gaan.
2: Dat gaat dus wel wat verder dan gewoon blij zijn. Nou, dat mag ook, hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nee, dat
2: eigenlijk om het samen zijn.
3: Ja, maar het mooie natuurlijk is wel dat iedereen dat lekker voor zichzelf mag bepalen. Als jij zegt, ik kom alleen voor Chico en that's it. Ook helemaal prima, geen enkel probleem.
2: Ja, mensen
3: maar
2: vrij.
3: Knap, laten we eerlijk zijn. Kijk jij eens rond. Denk jij dat het lukt om op dit veld niet over de vrijheid na te denken? Als je ziet wat we allemaal opgehangen hebben en wat er allemaal te zien is. Je gaat er vanzelf een keer over nadenken in de loop van de dag. En daar gaat het om.
2: Nou, mensen, voel je vrij, zou ik zeggen. Kom langs. Ja. Er komt mooie muziek hier naartoe. En dat begint al eigenlijk om 1 uur, geloof ik, hè, als ik het kijk. Ja, Chico gaat optreden met Captain Midnight. Die komen beide hier vandaan. En dat is al een feestje. Sarah, Diva Turner, Fun Loving Criminals, Philip Lassiter.
4: Zeg ik goed?
3: Lassiter.
2: Lassiter. S10. En Carsu. Die,
3: nou, ook even leuk om te zeggen, om 11 uur beginnen we in het provinciehuis met een kinderfeest. 1,5 uur lang, waarbij we leesbevordering en de thematiek van 5 mei aan elkaar koppelen. Met onder andere de verhalen van Dickie Dick en Frozen. En maak je eigen boekenlegger en maak je eigen podcast. Allemaal in het provinciehuis. Maar kom op tijd, want wij weten dat dat heel druk is. Dus als je pas om 11 uur komt, is het waarschijnlijk al vol. Dus kom op tijd.
2: Ik ga die kant op. Dankjewel, Gerard.

0: core business. In de radio. Core business. Hartelijk dank. Heel hoeft niet hoor, per se. Heel fijn. We doen het graag. Ja. Mensen, zet de radio eventjes iets harder. Het klinkt allemaal heel relaxed op dit moment. Dat is het ook wel. Maar het is toch eigenlijk het moment om in de hoogste staat van paraatheid te verkeren. Want we hebben namelijk, en misschien verwacht je dat helemaal niet op deze ochtend, maar we hebben breaking news waarmee je buitengewoon groot voordeel kan behalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wij mogen namelijk vandaag, omdat het, we hebben nog wat kaarten over en die moeten eruit, want anders dan is het dicht. Wij mogen kaarten weggeven voor de Keukenhof. En wij hebben het hier van tevoren eigenlijk helemaal niet over gehad.
0: Totaal niet. Maar dit komt echt als een donderslag bij heldere hemel.
1: Ik ga dit tegen jou vertellen, Tjeerd.
0: Ja, ik hoor het.
1: Wij mogen niet één set van 4 personen weggeven, van 4 kaarten. Niet 2, maar 3 setjes voor de Keukenhof, voor 4 personen met parkeerkaart.
0: Als donderslag bij heldere hemel, echt waar. Ja, haal het nog één keer. Hoeveel?
1: 3 pakketten van 4 kaarten. Voor de Keukenhof met parkeerkaart erbij. Ja. En dat heeft dus nog helemaal niks met de tijdmachine en zo te maken. Hebben we nog een andere prijs.
0: Ja, het gaat zo dadelijk gebeuren. Na 8 uur, bereid je voor. Zorg ervoor dat je bij je telefoon zit. Dat je gaat bellen. Ik zou ook gewoon tegen iedereen op dit moment in je omgeving zeggen, opzij, opzij. Laat me dat door. Want dit is, ja, 3 pakketten kaarten voor de Keukenhof.
1: Ja, 070-390-5454. Toets het alvast in. Ja. Zodat je straks, ja, er snel bij bent.
0: Opzij allemaal. Hey, opzij, opzij. Ik moet er door. Dit is kaarten voor de Keukenhof. Wegwezen.
2: Opzij, opzij, opzij.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Niet één, niet twee, maar drie mensen winnen straks vier kaarten voor de Keukenhof. Het is ongelooflijk nieuws en het andere nieuws hoor je van Boebrinkman.
13: Afgelopen nacht is er geschoten bij het Julia-lijntje in Rijswijk. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. Een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat en Lunterenstraat in Den Haag. Eén persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is gevlucht op een fatbike in de richting van de Zuiderparklaan en wordt nog gezocht. Een irritatie en zorgen naar het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum betaal je sinds vorige maand daar 1 euro per uur in plaats van 10 cent per uur. Ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum. Zometeen in West wordt wakker, meer hierover. En meer regionieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
15: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
14: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. En Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
15: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
14: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen.

0: uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
1: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
0: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
10: Tot 10:00, West wordt wakker.

0: Het alarm heeft geklonken en het is alarm. Het is alle hens aan dek. Want Jorien, wat is er aan de hand?
1: Ja, we hebben dus nog kaarsen over van de Keukenhof. En ze gaan eind deze week gaan ze dicht. Dus 10 mei kan je ze voor het laatst gebruiken. Het is echt last minute.
0: This is the moment.
1: This is the moment, zou Bob Brinkman zeggen. Ik heb dus 3 sets van 4 kaarten. Dus we gaan gewoon 3 mensen blij maken.
0: Ja, 3 mensen maken we blij. Martin is inmiddels ook binnen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriendin.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Martin. Zeg het met bloemen, zou ik willen zeggen. 070-390-5454. 3 pakketten dus met kaarten. Ja, dat zou fantastisch zijn. We gaan maar eens even kijken, want de eerste... Nou ja, alle lijnen die wandelen vol. Je hebt er al even de tijd om te bellen. Goedemorgen, met wie? Hallo?
3: Met Altiplat.
1: Hallo, wat was je naam?
3: Hallo, met Altiplat.
0: Hallo, Atti. Jij wil graag naar de Keukenhof.
3: Ja, ik ben helemaal verbaasd.
0: Ja, het is je gewoon gelukt, hè?
3: Al die tijd geprobeerd toen jullie het de week deden. En nu toch.
0: Nou, ja, zo zie je maar. Je moet het altijd blijven proberen. Atti, waarom wil je graag naar de Keukenhof?
3: Ja, daar wil ik eigenlijk al jaren heen. Vroeger als kind ben ik er geweest. Ja. En dan nooit meer.
0: Nee, het wordt alweer eens tijd, vind je?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, nou, je gaat naar de Keukenhof. En niet alleen, want je kan gewoon nog 3 man meenemen.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Heel veel plezier, Atti. Blijf even hangen.
3: Ik ben daar heel blij mee.
0: Ik hoor het aan. Je blijft hangen, hè, want dan maken we het in orde voor je. Goed?
3: Oké.
1: Ja. En er hangt ook al een tweede bellen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Met wie?
4: U spreekt met Jolanda Nederveen.
1: Dag, oh, Jolanda.
0: Hallo, Jolanda.
4: Hallo.
1: Ja, je bent een van de gelukkigen.
4: Ja, ik hoor het. Ik ben ook helemaal blij.
1: Ja, en waarom ben je zo blij?
4: Ja, de Keukenhof, dat is natuurlijk de nationale trots van Nederland. En het is altijd prachtig met die bloemen. En dat ik nu die kans krijg, ja, dat is fantastisch.
1: Ja, heb je nog tijd deze week? Want het is nog een paar dagen, zijn ze open.
4: Nou, er zijn dingen, daar moet je tijd voor vrijmaken. En dit is er één van.
1: Kijk, zo is het.
4: Dat gaat gewoon lukken.
0: Ja, en leuk dat je ook gewoon nog mensen mee kan nemen, hè?
4: Ja, dat is helemaal feest.
0: Ja.
4: We gaan gelijk een aantal mensen blij maken. Nou, dat komt helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Jolanda, we wensen je ontzettend veel plezier. Ga ervan genieten. En laat ons nog even weten hoe het geweest is, hè?
4: Zeker. Heel hartelijk dank. Fijne dag.
0: Het gaat maar te keer op 070-390-5454. Want we gaan dan naar de laatste winnaar. Goedemorgen, met wie?
5: Met mevrouw Bontekoe.
0: Dag mevrouw Bontekoe, welkom in West-Zwart Wakker. Goedemorgen.
5: Nou, wat leuk.
0: Het is gelukt.
5: Wat leuk joh. Ik zit te wachten. Ik denk, nou, dat wordt niks, maar heel leuk.
0: Ja, zo zie je maar.
5: Joh.
0: Ja, je ziet jezelf wel helemaal lopen in de Keukenhof, neem ik aan.
5: Ja, zeker. Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Was het iets wat op het verlanglijstje stond?
5: Zeker, ja.
1: Ja. Nou, je krijgt 4 kaarten, dus wie ga je meenemen?
5: Wie ga ik meenemen? Nou, goede vrienden van ons nemen we mee.
0: Ja.
5: Die moet ik nog even vragen natuurlijk.
1: Ja,
5: maar,
1: dat snap ik, ja.
0: Ja, maar dat gaat vast goed komen. Mevrouw Bontekoe, ontzettend veel plezier daar in de Keukenhof. Doe ze de groeten van ons, hè?
5: Ja, dat ga ik helemaal doen. Dat gaat vast lukken.
0: Nou, dat zijn ze, de 3 winnaars van de Keukenhof. Die hadden het alle 3 niet verwacht, maar het is ze toch gelukt.

0: De wonderlijke Stevie, Blowing in the Wind. Bijna 7:15 op Radio West in West wordt wakker. In het Haagse winkelcentrum Ivenburg is sinds kort het parkeertarief vertienvoudigd. Voor de eerste 2 uur betaalde je eerst 10 cent per uur en nu is dat 1 euro. Het idee, ongewenste langparkeerders weren. Maar ondernemers die zijn er niet blij mee. En Damien Zeller, raadslid bij Hart voor Den Haag, die is ook niet enthousiast. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, dat klopt helemaal zeker niet enthousiast.
0: Nee, want waarom is dit volgens jou geen goed idee?
1: Nou ja, het was ooit al ingevoerd met 10 cent per uur en na een aantal uren werd dat al verhoogd naar 1,50 euro. Dat was al ingesteld om langparkeerders te weren, want langparkeerders willen hun auto ook niet neerzetten voor 10 cent per uur. Nu hebben ze besloten om het dan te vertienvoudigen. Ja, het enige wat je daarmee doet is bezoekers van het winkelcentrum weren in plaats van de langparkeerders.
0: Ja, en vrees je dat, de ondernemers niet ten goede gaat komen?
1: Nou ja, ik denk dat die vrees al waarheid is geworden. Er zijn meerdere ondernemers, zoals de Jumbo, die ook aangeeft dat de omzetten zeker zijn teruggelopen sinds de invoer. En natuurlijk, dit is nog het begin. Dus er zijn genoeg bezoekers die komen en het nog niet eens weten. En dan afrekenen en denken, oh ja, volgende keer ga ik wel naar Noordorp of Leidseveen, waar het wel gratis is.
0: Ja, maar nou noem je Noordorp of Leidseveen. Maar als je bijvoorbeeld in de parade in Noordorp kijkt, daar is ook hartstikke veel leegstand. Hè? Dus bij andere winkelcentra gaat het ook niet zo goed.
1: Nou, daar is ook zeker wel leegstand, maar het staat daar in ieder geval niet zo lang leeg als in Ivenburg. En wat het daar ook wel is, je hoort heel veel mensen zeggen van ja, ik vind daar de sfeer wat beter. Daar wordt geïnvesteerd ook in de loop, in de gezelligheid, wat meer planten. Je merkt dat daar ook de verhuurder daar wat meer aan doet om wat gezelligheid in het winkelcentrum te creëren. Ja, dat missen we ook in Ivenburg. Maar dat is natuurlijk geen rol voor de gemeente, maar voor de verhuurder.
0: Ja, en je hoort ook best wel wat van overlast, hè, ook in Ivenburg.
1: Helaas wel, ja, dat heeft iedere winkelcentrum tegenwoordig wel mee te kampen.
0: Ja, nou is onze collega, die ken je wel, Lieve van Sloten, gisteren de straat op geweest. Die hoorde daar wisselende reacties van de mensen. Laten we even luisteren.
2: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè? Ja, en dan denk je van, je gaat hier staan omdat het een openbare, in principe openbare gelegenheid is. En dan word je nog gestraft voor parkeren op je dure boodschappen.
3: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
4: Het is net op het randje, zullen we maar zeggen. Ja.
5: Waarom is het net op het randje?
4: Nou, als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Gewoon zonder geld.
6: Ja. Als je Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen. Ja,
0: nou, die vindt het eigenlijk wel meevallen.
1: Ja, die vergelijkt met Amsterdamse tarieven, zeker. Maar we zijn natuurlijk een buurtwinkelcentra. Daar komen mensen voor een kleine boodschap. En ik denk dat die man van de krant het goed heeft gezegd. Een krant van 3,99, die wordt heel snel 4,99. En dan voel je het ook heel snel.
0: Ja, toch zegt de gemeente dat oude tarief, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Daar moet je wat aan doen. En dat nieuwe systeem, dat weert meer langparkeerders. Maar jij vindt dat dus eigenlijk, ja, je zegt dat gebeurt nu ook al. Dat is onzin.
1: Nou ja, eigenlijk wel. En ik heb ook met ondernemers gesproken. Die zeggen ook aan, die geven ook aan, had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld 3, 4, had dat dan wel gewoon naar 7 euro gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
0: Nee. Als jullie nou straks in de coalitie zitten, want daar wordt druk over onderhandeld. Is dit dan bijvoorbeeld zo'n ding dat jullie willen terugdraaien?
1: Nou ja, ik zal het in ieder geval wel meegeven. Maar ik kan natuurlijk nog niet vooruitzien wat daar uit gaat komen. Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat dit besproken gaat worden.
0: Ja, nou hartstikke goed. Hoe is dat? Vermaak jij je eigenlijk nog een beetje? Want alles ligt natuurlijk gewoon een beetje stil. En nu er onderhandeld wordt met D66. Het is bijna al bijzonder dat we hier spreken.
1: Nou ja, ik bedoel, ik ga altijd wel door. Ja. Nee, maar het is wel anders hoor. Ik bedoel, als medewerker voor de fractie is het toch anders werken dan als raadslid in een onderhandelingstijd.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Nou, we gaan het zien. Damien Zeller, raadslid van Hart voor Den Haag. Ontzettend bedankt hè, voor vanmorgen.
1: Hey, geen dank. Doei.

Céline Dion terug van weg geweest. 8:30. En vandaag, bevrijdingsdag, er is natuurlijk van alles te doen. Je ziet door de bomen door het bos niet meer als je niet uitkijkt. En daarom helpen we je een beetje door er wat dingetjes uit te lichten. Erik Kooijman, die hoorde je net al bij het bevrijdingsfestival. Dat zijn optredens van S10, van Sierra, van Carzoo. Maar ook een oude bekende op het podium, dat die nog bestaan, zegt de Amerikaanse band Fun Loving Criminals. Die ken je misschien nog wel van hun grootste hit uit de jaren 90. Scooby's

0: Als komt hij je nog bekend voor?
1: Ja, nu kunnen we weer horen. Ik moest er even over nadenken, hoor. Maar nou, als je dit verteerbaar vindt, dan moet je zeker richting het Malieveld.
0: Ja, ik zie Martin wel enthousiast van de snack worden.
1: Van
0: maar
1: de snack wel,
0: hè? Ja, nee,
2: ik dacht dat we over snacks gingen praten, maar het ging over muziek.
1: Ja, wel weer bitterbal aan telling in je hoofd.
2: Ja. Ja.
0: Ben je wat meer op zoek naar rust of verdieping, Martin?
1: Dat is Martin.
0: Ja, dan kun je terecht in het provinciehuis van Zuid-Holland. Ligt pal naast het Malieveld, dus je kan zo van de Scooby Snacks naar de verdieping. Daar kon je onder andere luisteren naar een interview met journalist Bram Vermeulen. Hij kreeg dit jaar de eretitel Journalist voor de Vrede. En verder kan je luisteren naar de jonge Haagse dichters. En er is een vrijheidscollege van cabaretier Jurgen Rijman. Nou, daar kunnen we toch ook wel alvast even naar luisteren.
3: Maar ik word zo moe van mensen die de hele dag zitten te zeiken op dit land. Alsof er niets deugt in Nederland. Niets deugt. Openbaar vervoer deugt niet. Sociale voorzieningen deugen niet. Medische voorzieningen deugen niet. De regering deugt niet. Oké, die zullen we ze geven.
0: Ja, nou ja, wat hij straks gaat vertellen, dat hoor je vanmiddag in het provinciehuis.
1: Ja, en Zoetermeer staat ook bekend om zijn bevrijdingsdagactiviteiten. Er is ook een festival. Je kunt daar in het Van Tuylpark terecht voor optredens. De bankzitters zijn er. Die komen hier van hun kont af. En André Hazes zal deze grote hit laten horen. Hey.

0: Bob Brinkman, die staat er op de tafel, zie je hoor. En je hebt altijd natuurlijk al een keer een heuse prins als DJ willen zien. Nou, dat kan in Zoetermeer. Hè? Nou. Prins Pieter Christiaan van Oranje, de zoon van Margriet en Pieter. Die timmert al jaren aan de weg als DJ. Moest ook, Koningsdag had hij daarna ook nog een optreden. Daar moest hij ook door.
1: Klopt, ja.
0: In het Van Tuylpark zal hij een energieke set vol herkenbare hits en een flinke dosis oranje gevoel aan het publiek laten horen.
1: Ook in Alphen aan de Rijn is er een bevrijdingsfestival. En dat pakt groots uit met 3 locaties. Daar kan je luisteren naar muziek op het Rijnplein, de Aarkade en het Adventskerk. Optredens van Roel van Velzen, het Alphens Feestteam. Heb je ook altijd al mee willen maken. En ook nog deelnemers van de Voice of Holland. Maar ook bijvoorbeeld deze oude bekende, VOF de Kunst.

0: soort kamon is het.
1: Ja. Is die er ook bij? Die,
0: ja, featuring Martin Bruin, denk ik. Ja.
1: Succes verzekerd, hoor. Ja. Leuk. Liefhebbers van vrijmarkten, die kunnen dan weer terecht in Oegstgeest. Kinderen tot en met 16 jaar die daar wonen, mogen deelnemen aan deze vrijmarkt. De kramen staan rond de Terweeweg in het centrum van Oegstgeest. En de handel is net al begonnen, krijgen we net door om 8 uur. Tot 4 uur vanmiddag kun je daar nog terecht om mooie tweedehands spulletjes te scoren. En als je nog inspiratie nodig hebt, zo was het tijdens Koningsdag daar op de vrijmarkt.
2: Ik probeer gewoon goede zaken te doen. En ja, als het niet lukt, dan is dat pech.
3: Ik doe dit eigenlijk elk jaar en ik vind het heel erg leuk om trompet te spelen. En ik dacht, dan kan ik nog wat bijverdienen.
4: Je kan bij ons aan het rad draaien. En dan krijg je eigenlijk altijd prijs.
5: Hoeveel heb je al verdiend hiermee?
4: Rond iets van de 10 euro al.
5: Oh, dat is wel hartstikke veel.
4: Ja, gaat best wel lekker.
1: Ja, heel lekker.
0: Nou, gaat zeker lekker. In Leiden begint het om 12:30. Als het bevrijdingsvuur daar wordt in ontvangst wordt genomen door de burgemeester. Het is een festival met vooral disco en house hits van verschillende DJ's. Dus kan je lekker gaan feesten. En ook in Leiden is er een kleedjesmarkt voor kinderen. Deze is te vinden in de Van der Werfpark. Nou, door de hele regio kan je ook nog eens lekker smikkelen van het vrijheidsmaaltijd. Aan de eettafel ontmoet je dan nieuwe gezichten. Kan je allemaal verhalen delen over vrijheid. En een overzicht door de hele regio vind je de locaties op de website 4en5mei.nl.
1: Ja, en om een beetje in de stemming te komen, doen we hem gewoon nog eventjes helemaal. Die VRF de kunst, dan kunnen we het allemaal lekker even meezingen. En wat vonden ze het fijn, al die Suzannes in die tijd. Ach, ach.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: 9:04. Ik spuug er bijna van. Goedemorgen, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
8: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: En Martin, goedemorgen.
10: Goedemorgen, vriend.
8: Op het Julia Lounge in Rijswijk is een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde afgelopen nacht rond 2:00. Veel hulpdiensten kwamen naar Rijswijk toe en de politie zette de omgeving af en zocht onder meer met honden. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Irritaties en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds 1 april €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om lang parkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
11: Dit is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
8: Zegt winkelier Ilonka Terpstra. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum en zit in de ondernemersvereniging. De Haagse politieke gemeenteraad is ook niet helemaal enthousiast.
7: Dan gaan we naar mij, denk ik. Jordi Bloem.
8: Nee, ik wilde nog wat laten horen, namelijk...
7: Oh, je hebt helemaal gelijk. Mijn excuses. Ja, Hart van Den Haag gaan we nog eventjes doen. Ja. Tuurlijk, sorry.
12: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld 3, 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je lang parkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
8: Dat zei Damien Zeller van Hart voor Den Haag eerder vanochtend in West wordt wakker. Nog een berichtje dan. Pro Gouda, de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda, doet definitief niet mee aan het samenlevingsakkoord. 7 partijen in Gouda namen na de verkiezingen het initiatief voor een zogenoemd akkoord. Het idee is om te breken met de traditionele coalitievorming en te werken aan een model waarin meer ruimte is voor debat en de inbreng van inwoners. Bij Pro Gouda ontbreekt echter het vertrouwen dat deze nieuwe manier van besturen een succes wordt. De komende weken moet blijken of de overgebleven partijen erin slagen om wel tot een akkoord te komen die voldoende steun krijgt in de gemeenteraad.
7: Nu wel, hè?
8: Ja. Nu gaan we naar jou.
7: Ja, zeker. Ja.
8: We gaan eerder naar Jordi Bloem.
7: Jordi Bloem, daar willen we naartoe, Jordi. Want we zijn benieuwd wat voor weer het wordt. Het begint een beetje lichter te worden buiten. Ik zie een straaltje zon.
13: Ja, klopt hoor. Want vanuit het noorden wordt er aan de bewolking geknaagd. Het laatste rondom het Groene Hart en aan Gouda en omgeving.
7: Het zou ook een kinderboek kunnen zijn, de wolkenknagers.
13: Geschreven door Erwin de Hart, denk ik.
7: Ja, want, dat denk ik wel. Ja.
13: Want dat is een echte kunstenaar, dat weet je.
7: Zeker.
13: Hij maakt ook schilderijen.
7: Met tekeningen van Erwin de Hart.
13: Ja, zo is het. Ja. In ieder geval vanuit het noorden wordt het dus aan de wolken geknaagd. Wij zitten toch wel goed hoor in Zuid-Holland. Want in het oosten en zuidoosten van het land is het maar de vraag of ze daar de zon te zien krijgen. En op sommige plaatsen kan het daar ook nog wat regenen. Maar goed, bij ons droog. Dus dat is fijn voor de bevrijdingsfestivals. En vanmiddag het zonnetje erbij. Dan is het zo'n 13 graden vlak aan zee met die noordoostelijke bries. Windkracht 5, misschien even windkracht 6. En landinwaarts 15, misschien 16 graden. Is een beetje onder de maat. Maar goed, als de zon erbij is, dan voelt het toch wel wat warmer aan. Zeker als je dan uit de wind bent en je gaat lekker feesten, dan voelt het al een stukje warmer aan. Komende nacht misschien plaatselijk een beetje regen van een storing boven het zuidoosten van het land. Dat hoort eigenlijk bij een depressie boven Duitsland. Nou, dat zou kunnen dat ook de regio er net iets mee van krijgt. En op de meeste plaatsen ook wel droog. En morgen, nou, dan krijgt de zon ook wel af en toe ruimte. Er zijn ook wolkenvelden. Het blijft overdag wel droog. Noordoostelijke wind misschien iets minder stevig dan vandaag. Maar de middagtemperatuur is nog wat lager. Op veel plaatsen 13 à 14 graden. Dat is meteen het thermische dieptepunt van de week. Want daarna gaan we opwaarts. De wind gaat ook weer draaien. Gaat vanuit het noordoosten naar het oosten draaien. Dan wordt het langzaam maar zeker milder. Met meer zon. Ik denk donderdagmiddag 15 of 16 graden. En de nachten nog wat frisser. Maar overdag wordt het al wat lekkerder. En dan vrijdag zuidoostelijke wind 19 graden. Flink wat zonneschijn. Geen regen. Ja, vanaf het weekend of in het weekend wordt het nog wat warmer. Maar kan ook weer af en toe een regen- of onweersbui passeren. Het is dan weer wat onstandvastig tegen die tijd.
7: Nou ja, dat zien we dan wel weer.
13: Ja, zo is het.
7: De wolkenknagers in de jacht op het goud of zo. Zoiets.
13: Zoiets. Ja, leuk. Mooi.
7: Ja. Oh, mooi wel. Ja.
8: Nou, goed. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Bestel anders alvast de wolkenknagers bij uw lokale boekhandel. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

0: Chris Isaak en Blue Hotel.
1: West wordt wakker sport met Martin Brown.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend.
0: Het is een, ja, redelijk rustig met de sport op dit moment. Alhoewel, ja, in Engeland vind ik de titelstrijd wel heel spannend.
2: Ja, inderdaad.
0: Met Everton, hè, 3-3 gelijk gespeeld. Ja. Manchester City. Arsenal staat met 1 wedstrijd meer gespeeld. 5 punten voor op City. Dus het is wel spannend daar.
2: Het is daar heel spannend, ja.
0: Met nog 3 duels te spelen heeft Arsenal het eerste kampioenschap sinds 2004 weer in eigen hand. Nou, we zijn benieuwd. Maar in eigen land is het een beetje rustig. Je begint zelfs ook met de onderwerpen vraagtekens.
2: Ja, dat is geweldig nieuws.
0: Is er geweldig nieuws?
2: Ja, echt waar.
0: Oh.
2: Maar ik wist niet wat voor titel ik moest geven. Eigen schuld, dikke bult. Je krijgt wat je verdient. Gerechtigheid.
0: Oh, ja, ik weet waar je heen wil.
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
2: Nou, zeg het eens dan.
0: Nou, je gaat het hebben over de paspoortkwestie natuurlijk.
2: Kijk.
0: Ja.
2: Jongen. Ik heb gisteren een hele discussie gehad met mijn kinderen.
0: Oh.
2: Want ik denk, het is vandaag bevrijdingsdag.
0: Ja.
2: En ik had aan mijn kinderen geopperd, misschien kan ik teert bevrijden, dat ik zeg van, joh, dit is mijn laatste keer. Maar mijn kinderen wilden dat niet.
0: Nee.
2: Die zei, pa, moet je niet doen, want hij vindt het hartstikke leuk. Nou ja, goed, het zal wel.
0: Dus je gaat er even door.
2: Ik ga er even door.
0: Fijn, maar de paspoortkwestie.
2: Maar de paspoortkwestie, ja. Kijk, het is leuk. Er is een probleem met je paspoorten en toestand, weet je, van wel Nederlander, geen Nederlander, bla, bla, bla. Nou, goed. Je dient een verzoek in met de KNVB, wordt afgewezen, klaar. Dan ga je naar de rechter natuurlijk. Ja, zo hoort dat.
0: Ja.
2: Nou,
0: NAC heeft dat gedaan, hè?
2: Ja, NAC heeft dat gedaan. Nou, ja. Die rechter heeft NAC helemaal in het gelijk gesteld. En toch hebben ze verloren. Want ja, die rechter zegt, je hebt misschien gelijk, maar het is een beetje onduidelijk met die regelgeving geweest. Klaar, over en sluiten. We doen het niet. Je krijgt wel gelijk, maar je wint niet.
0: Nee.
2: Want anders moet er 133 wedstrijden overgespeeld worden.
0: Nou. Ja, want er zijn 133 wedstrijden vastgesteld waarbij misschien een vergelijkbare paspoortkwestie dan aan de orde zou zijn.
2: Ja.
0: Dus het zou eigenlijk betekenen dat je gewoon, om dan NAC tegemoet te komen, hun belang, zou je dus eigenlijk ongeveer de hele competitie over moeten doen.
2: Ja, dat is het
0: gevoel.
3: Ik snap wel dat niet gaat gebeuren.
2: Ja. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus, daarom zeg ik, eigen schuld, dikke bult. Ze hebben te weinig punten. Ze degraderen gewoon lekker. En,
3: lekker ook.
2: Ja, lekker. Je krijgt wat je verdient. Ja, nee, ik bedoel, het is gewoon eerlijk. Je staat er onder de streep en dan degradeer je maar lekker.
0: Maar dus, het is toch sowieso ook, ik had het daar gisteren ook nog over. NAC tegen Go Ahead, daar ging het om, die wedstrijd. Die verliezen met 6-0. Weet je, dan ga je dat wijten aan 1 speler met een paspoortkwestie.
2: Ja.
0: Ik bedoel, als je nou ook nog een keer met 6-0 verliest, dan moet je toch eigenlijk gewoon stilletjes in een hoekje gaan zitten en je verder je mond niet open trekken.
2: Nee, dan moet je eigenlijk diep schamen en denken van, jongens, ik geef jullie nog salaris ook en je verliest met 6-0.
0: Ja, maar zo is het toch?
2: Ja,
0: en dan ga je dat toch niet wijten aan Go Ahead, speler Dean James, hè, in dit geval.
2: Ja, ja.
0: Want het werd dan bij hem in twijfel getrokken.
2: Ja.
0: Of die dan wel speelgerechtigd was of niet. Voor de mensen die dat helemaal gemist hebben, omdat 25-jarige verdediger door te kiezen voor een interland carrière voor Indonesië automatisch afstand deed van zijn Nederlanderschap. Daarmee was dan die paspoortkwestie geboren.
2: Ja, geen werkvergunning.
0: Nee, precies. Nou ja, goed. Maar en je gijzelt inderdaad nog eens een keer als NAC dan eigenlijk zo'n hele competitie.
2: Ja,
0: natuurlijk, toch?
2: Dan zou de hele competitie geannuleerd worden. Ja, dan zou misschien ADO ineens promoveren. Nou, laten we dat. Want ja, het is overigens uit. Ik bedoel.
0: Ja. Maar dit hadden ze toch zelf ook wel kunnen weten, dat de rechter. Want de rechter treedt nooit in dit soort KNVB's aan.
2: Nee, natuurlijk
0: dat
2: niet.
0: Ze gewoon niet.
2: Nee, en groot gelijk, die rechter die verdient vandaag een boeket rozen.
0: Nou, kijk eens aan. En ik denk dat de KNVB inderdaad zich buitengewoon bevrijd heeft gevoeld door dit vonnis. Dat denk ik zeker.
2: En ik ook.
0: We gaan oud nieuws, dat is ook wel interessant, Jorin. We gaan oud nieuws brengen over ADO Den Haag.
3: Oud nieuws.
2: Ja, het is natuurlijk al het weekend geweest. Maar ik heb naar die ADO-vrouwen gekeken. Maar die tonen verdomme karakter.
0: Ja, en dat wil je nog even benadrukken.
2: Ja, dat wil ik nog even benadrukken.
3: Je bent wel fan van de ADO-vrouwen, hè? Je hebt het regelmatig gehoord.
0: Ja, je vindt het
2: leuk om naar te kijken.
3: Ja.
2: Vooral, ze staan in die vierde of derde periode, staan ze ongeslagen bovenaan. Dus wat dat betreft doen ze het hartstikke goed. Maar ja, we staan nog net op die degradatiezone. We moeten nog even, dus meisjes, zet hem op.
0: Ja, zeker. Het is echt nog hartstikke spannend, hè?
2: Ja, spannend. Ja, er staat 1 vereniging boven. H-U-U. Ik weet nog niet hoe die vereniging heet, maar...
0: Hera United is dat toch?
3: Hera. Ja, dat is Hera.
0: Ja,
3: dat is een nieuwe club, hè? Met alleen dames.
2: Ja, maar die nieuwe club, die moeten we... ook maar gelijk.
0: Want doordat Hera United, dat is natuurlijk de directe concurrent, verloor van PSV, is ADO dus nu 1 punt ingelopen op die veilige 9e plaatsen.
2: Ja, en wij moeten aanstaande weekend tegen PSV.
0: Ja,
2: en die kunnen kampioen worden dan.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Maar het is echt nog leuk daar bij de vrouwen.
2: Dan koop ik geen gloeilampen meer.
0: Nee, ik geef het aan ze door. We gaan nog even de fiets op.
2: We gaan nog even de fiets op. Ja, het is de Tour de Vuelta is gestart voor de dames. En het is toch wel heel slecht nu voor Nederland. Want Marianne Vos, ja, ze is gevallen. En helaas heeft ze moeten opgeven. Ze was een van de kanshebbers in die Vuelta voor dames.
0: Ja.
2: En dat is echt, ze hebben de sleutel meegebroken.
0: Oeh, dat is niet goed.
2: Nee.
0: Martin, ontzettend bedankt.
2: Ja, graag gedaan, vriend.
0: En tot snel. Hè.
2: Ja, ik blijf gewoon.
0: Nou, dat is een pak van Mart. En ik denk van heel veel mensen.
2: Dankjewel.

0: Ja, Shirley Bessie is begonnen, maar we gaan even toch Shirley Bessie onderbreken. Want vannacht is in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Verschillende teams met lopers zijn onderweg in het hele land om het vuur naar de bevrijdingsfestivals te brengen. En Erik, ze zijn er bijna op het Malieveld, toch?
1: Nee, ik ben bij Bodegraven.
0: Oh, sorry.
1: Het is Bodegraven en Alphen aan de Rijn. Want ze hebben nog een hele weg te gaan, maar ze zijn onderweg. Twee fietsers voorop en daarachter loopt een loper. En die hebben ergens het vuur bij zich. Ik zie het vuur nog niet direct. Maar dat is het bevrijdingsvuur wat afgelopen nacht in Wageningen is opgestoken. Aangestoken. En dat wordt door het hele land gelopen door hele fitte mensen. Hallo? Gaat het goed?
2: Ja, zeker. Moet ik stoppen?
1: Ja, als je wil, heel even.
2: Ja,
1: jij bent op de fiets?
2: Ja, zeker.
1: En hoe gaat het tot nu toe?
2: Hartstikke goed. Gaat heel goed. Ja, als fietser hoef ik alleen maar rechtdoor te fietsen. Hij heeft het zware werk.
1: Jij hebt het zwaarder?
3: Het is goed te doen, hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. Twee mannen, één vrouw. Vanaf Wageningen. Tenminste, wij zijn team A. En je hebt ook een team B. Dus team A loopt je shift 1 en 3. Wij zijn nu met de derde shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
1: Okay, dus jullie doen het stuk hier tussen... Of je bent echt in Wageningen begonnen?
3: Wij zijn in Wageningen begonnen tot aan Driebergen. Te Harmelen, ja. Bij Driebergen in de buurt. Daar hebben zij ons overgepakt tot aan Woerden. En vanaf Woerden zijn wij nu weer bezig naar Alphen.
1: En ergens is er ook vuur, toch?
2: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit. Ja,
1: dat waait uit.
2: Dat gaat niet goed.
3: Die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
1: Ja, maar het vuur zit in jezelf, het vuur van vrijheid. Hè?
3: Absoluut, absoluut.
1: En voelt dat bij jou?
3: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En we gaan het ook uitgebreid vieren op het moment dat we aankomen op het Malieveld met z'n allen. Ja,
1: vind je het belangrijk om mee te doen en te vieren, dit soort dingen?
3: Ik vind het sowieso belangrijk. Vrijheid is een groot goed, denk ik. En dat moeten we zo lang als dat mogelijk is, moeten we dat ons blijven herinneren en dat blijven koesteren met z'n allen.
1: En lopen maakt ook vrij, hè?
3: Lopen maakt sowieso vrij. Ik zit nu op 29 kilometer, persoonlijk. Dus we gaan lekker.
1: Dan wil ik wel ook weten hoe je heet.
3: Kai, mijn naam is Kai.
1: Kai, die heeft al 29 kilometer gelopen vanaf Wageningen. Jij loopt ook?
4: Ik loop ook, ja. Hermine is mijn naam. En okay. Ik heb ruim 25 gelopen. Ietsjes minder, maar ik doe ook. Draag ook een steentje bij. Het gaat hartstikke lekker. Dus leuk. Goed weer, goed gezelschap.
1: Goeie spirit onderling.
4: Hele goede spirit. Dus we genieten ervan. En allemaal voor het goede doel. Op naar Den Haag.
1: Hoe voel jij je vrij?
4: Ik voel me heel erg vrij. En ik ben blij dat ik in Nederland woon. Echt, die vraag raakt me. Je ziet het aan mijn ogen. Hij raakt me aan mijn, Nee, ik voel me heel erg vrij. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en lopen en doen wat ik wil.
1: Ja. Nou, dat is misschien... ik zie het inderdaad aan je ogen. En het is misschien wel een boodschap om over na te denken voor mensen. Van wat een bevoorrechte positie we hebben dat we in dit land leven. Heel veel succes en sterkte. Doorlopen. En mag ik een foto even maken? Ik ga gelijk live een foto maken. Oh, nu maak ik een selfie. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat niet om mij. Oké, even juichen van vrije blijheid. Dit is een filmpje.
5: Nou, dan ga jij bent ook een boomer, maken. Ja, Erik Kooijman.
0: Even snel ook, hè?
1: Ja. Het wordt maar een vrije boomer.
0: Ja, het wordt op het Malieveld iets later, mensen. Erik Proch maakt een foto.
1: Dank jullie wel. En goede rit nog eventjes in Den Haag. Zien we het vuur verschijnen dankzij jullie. Fantastisch.
0: Heel goed. Dank u. Daar ergens tussen Bodegraven en Alphen. Shirley Bessie, die doet het gewoon nog een keertje. This is my life.

0: Vijf voor negen op Radio West. Storenlopers, zeg ik, doe het ze niet na, moet ik zeggen. Jij?
1: Nee, zeker niet. Ik vind het wel jammer dat ze dat vuur niet bij zich hebben. Ik snap het wel, hoor, dat het uitwaait als je zo aan het rennen bent.
0: Ja, in een busje.
1: Maar ik had het toch wel heel leuk gevonden, ja.
0: In een busje sukkelt het vuur er een beetje achteraan, ja, precies, deze ochtend, ja, door de harde wind. Zometeen na negen uur.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Met mooie prijzen, hè?
1: Ja, hele mooie prijzen. Je kan zomaar een nachtje erop uitgaan. Heerlijk. Ja. Op een bijzondere locatie mag je zelf kiezen. En als je infragoed hebt, dan mag je al gaan shoppen bij Pluto Sport voor €50.
0: Oh, ook weer sportief.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Zometeen in West wordt wakker.
14: De Radio West tijdmachine.
13: Dat klopt toch, Jurien?
15: Dat klopt.
13: Fijn. 1 over 9, het regionieuws met Bobbring.
16: Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand 1 euro per uur in plaats van 10 cent per uur. Ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. In Delft gebeurde niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk. Ook daar botst een auto met een tram. En het is Bevrijdingsdag. Op veel plekken zijn er festiviteiten om de vrijheid te vieren. Ambassadeur van de vrijheid is dit jaar onder andere de Jostie Band uit onze regio, uit Zwammerdam komen zij. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven.
16: Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. In Delft gebeurde niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk. Ook daar botst een auto met een tram. En het is Bevrijdingsdag. Op veel plekken zijn er festiviteiten om de vrijheid te vieren. Ambassadeur van de vrijheid is dit jaar onder andere de Jostie Band uit onze regio, uit Zwammerdam komen zij. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut...

0: ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. Drie mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie twee Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren drie weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
1: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
0: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
2: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
0: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Die vliegt er zometeen weer vandoor. Hij staat er weer op zijn lanceerplatform te shinen, mag ik wel zeggen. De eerste vlammen komen uit de straalmotoren tevoorschijn. En zo dadelijk zal die inderdaad opstijgen. En jij kunt mee, dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Want dan kom je toch weer eens in een jaar waar je lang niet geweest bent. Of misschien staan er zelfs al helemaal geen voetstappen van jou. Dat zou zomaar kunnen. Maar we nemen ook mooie prijzen mee aan boord. Jorinna Thewe heeft daarvan op dit moment het overzicht. We schakelen nu over.
2: Zeker, cheers Spoor, dankjewel. Als je één vraag goed hebt, dan ben je al een hele mooie prijs. Namelijk een bon voor €50 bij Pluto Sport.
1: €50?
2: Ja, en dan kan je dus zelf gewoon een mooi setje uitkiezen. Of misschien wil je wel een nieuw tennisracket. Of een nieuwe wandelschoenen.
1: Dat zou maar kunnen.
2: Allemaal te verkrijgen. €50, daar helpen we je een handje mee. En als je ook nog die finale bereikt en misschien wel wint, dan win je nog een overnachting voor 2 personen op een hele bijzondere plek. 50 bijzondere plekken kan je uitkiezen. Of dat nou een B&B is met een uitgebreid ontbijt, of een hotel met een heerlijke sauna ergens midden in een bos. Ja, je kan er zelf helemaal kiezen.
1: Ja, 070-390-5454. Je bent een paar cijfers verwijderd van deze prijs eigenlijk. 070-390-5454. Voor dus gewoon gezellig naar eigen keuze. Ja, lekker overnachten. En ook die €50 voor mooie sportartikelen.

0: Mooi, de Simple Song of Freedom op deze 5e mei. En Tim Harden.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Die vliegt er zometeen vandoor en aan boord, wil ik zeggen. Hebben wij straks Trudy. Trudy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, ja. Bevrijdingsdag. Ben je nog wat van plan vandaag, Trudy, of hou je het lekker rustig?
2: Ik hou het lekker rustig vandaag.
0: Ja, kan ook wel fijn zijn, toch?
2: Ja.
0: Zo is het. Trudy, toch wel even één moment van onrust. Want je gaat lekker met ons mee met de tijdmachine.
2: Ja.
0: Ben je benieuwd waar we uitkomen?
2: Ja, ik ben benieuwd, ja.
0: Ja, nou, we gaan maar snel kijken. Want ik zie dat er al gedrukt wordt op de startknop. Die motoren, die loeien al. Maar waar komen we uit?
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: En dan zijn wij aangekomen, Trudy, in 1984.
2: Ja.
0: Ja.
3: Het is jouw lievelingsjaar, denk ik.
0: Ja, 1984 is wel een beetje mijn lievelingsjaar. Ja. Toen was ik ook op die leeftijd dat alles fantastisch is en mooi. En
3: 15
0: dat
3: ongeveer.
0: Dat je dat ontdekt, ja, zoiets. En alle muziek klinkt je ook nog steeds trouwens als muziek in de oren. En dat was het moment dat ik wist dat ik bij de radio wilde werken. En het is toch nog een hele onbezorgde tijd.
3: Ja.
0: Laten we eerlijk zijn.
3: Nou, zeker had je dat ook, Trudy, in 1984, dat het je lievelingsjaar is?
2: Ja, zeker.
3: Ja? En waarom was dat voor jou zo'n mooi jaar?
2: Nou, toen had ik ook de zorg voor mijn tweeling. En daar luister ik veel naar de radio.
0: Oh, ja, natuurlijk.
3: Ja, dat is bijzonder, een tweeling, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
3: Ja. Hebben zij dan ook dat ze van tevoren al weten wat ze denken? Wanneer dat ze wakker worden en als er iets mis is met elkaar?
2: Ja, dat weten ze, ja.
3: Ja, een soort telepathie, dat is bijzonder, hè?
2: Ja. Ik draag ook altijd de kleding terwijl ze ver weg van elkaar wonen.
0: Oh, echt ja. Waar? Ja, ja.
3: Ja, geweldig.
0: Waren ze goed uit elkaar te houden voor mensen, Trudy? Of,
2: Ja, dat wel, ja.
0: Oh, dat
2: ja.
0: Wel, ja.
3: En nu nog steeds?
2: Ja, nu nog steeds, ja.
0: Ja. Maar we hebben dus misschien wel in 1984 gewoon heel veel naar dezelfde radio geluisterd, hè? Dat zou zomaar kunnen.
2: Ja.
0: Nou, en dan hoorden we natuurlijk ook over allerlei dingen die speelden in die tijd. En ik ga je daar 3 vragen over stellen. Let goed op.
2: Ja.
0: Fans die huilen dat jaar echt tranen met tuiten. Omdat welke Nederlandse band er dan mee stopt?
2: Pink Dead.
3: Een Nederlandse band.
0: Nederlandse band, hè? Nederlandse band. Een hele beroemde Nederlandse band stopt er in 1984 mee. En er wordt echt zo bij gehuild, Trudy. Welke band was dat ook alweer die zo populair was toen?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, dat weet je wel, hoor.
2: Ja?
0: Ja, tuurlijk wel.
2: Nederlandse band.
0: Ja, ja, meisjes die helemaal over hun toeren waren.
3: Ja.
2: PZN of zo.
0: 1984 is de titel van een boek van George Orwell over een totalitaire staat waar iedereen in de gaten wordt gehouden. Door iemand die dezelfde naam draagt als een reality-serie waar alle deelnemers een paar jaar later ook met camera's werden bespied. Wat is de naam? Dus van de reality-serie en in dat boek van George Orwell.
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Jawel, wat hebben we allemaal naar gekeken.
3: Ja, he's watching you.
0: Nou, dat was wel wat.
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Weet je dat al die mensen die in zo'n huis zaten?
2: Nee.
0: Er gaan een heleboel oh-ja's
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik weet het 100% zeker. Wat zeg je? Ja, dat denk je ook, hè?
3: Ja.
0: Oh, nog maar 1 vraag. Ik ben heel benieuwd. Wat is een slagveld volgens de hit van Pat Benatar, heel veel op de radio, waar je naar luisterde, uit 1984? Wat is er een slagveld volgens de hit van Pat Benatar uit 1984?
2: Slagveld.
3: Daar gaan heel veel liedjes over. Eigenlijk heel bijna alle liedjes bijna gaan alle liedjes hierover, over dit thema.
0: Bijna geen liedjes is een battlefield. Niet over gaat. Ja.
3: Ja.
0: Waar wordt in alle liedjes over gezongen, Trudy? Waar gaat het eigenlijk altijd over in het leven?
2: Liefde?
0: Je zegt liefde. Ja. We gaan eens eventjes...
3: Niks anders meer zeggen, hoor.
0: Kijken of ik het...
1: Je hebt 1 vraag.
3: Ja, toch nog 1 op het nippertje, Trudy.
0: Ja.
3: Het is inderdaad love is the battlefield.
0: Dat gaan we zo dadelijk niet horen.
3: Gaan we niet horen?
0: Nee, ik kan hem eventjes opzoeken. Als jij even vertelt, ja. Want ik wil de oja's van Trudy horen. Trudy, let goed op.
3: Ja, inderdaad. Die fans die tranen met tuiten huilen. Dat ging om Doe Maar.
2: Oh, toen maar, ja.
3: Ja, dat was in 1984. Dat was de eerste OJA. Ja. En dan die andere OJA in 1984. De titel was dat van een boek, wat al veel eerder was geschreven trouwens. En ook de reality-serie. Met al die mensen in huis. Ruud, kan ik me nog voorstellen, kan ik me nog herinneren van die eerste serie. Big Brother is dat.
2: Oké, ja.
3: Niet naar gekeken?
2: Nee.
3: Nee, oh nee, niet naar gekeken. Nou, dan kan je dat inderdaad niet weten. Eén vraag goed uiteindelijk op het nippertje, Trudy. Betekent wel dat je een mooie prijs wint. Je krijgt namelijk een bon voor €50 bij Pluto Sport. Dus dan kan je zelf iets uit gaan kiezen.
2: Oh, fijn. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Ja, nou, ontzettend veel plezier ermee, Trudy.
2: Dankjewel.
0: En laten we nog even luisteren naar die hit van Pat Benatar. Dan inderdaad uit 1984. Love is a Battlefield. Fijne dag, Trudy.
2: Dankjewel.
0: Blijf nog maar even hangen. Voor het juiste resultaat.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. Mee met de tijdmachine als verstekeling. 8:30 is het geworden op Radio West. Het is vandaag bevrijdingsdag, natuurlijk 5 mei. En we hebben net dit vorige uur ook al een heleboel tips gegeven. Wat voor leuks je allemaal kunt gaan doen vandaag. Maar ja, er is niet voor iedereen weggelegd, hè?
1: Nee, goedemorgen, Tjeerd en Jorinda, lees ik in de WhatsApp. Weet je wat nou zo jammer is? Dat zoveel mensen moeten werken op 5 mei. We herdenken op 4 mei. Superbelangrijk. Ik sta daar voor de volle 100% achter. Dit mag nooit vergeten worden. Maar maak dan ook 5 mei vrij. Dan dat iedereen dit kan beseffen. Niet om de 5 jaar. Ik heb dit mijn hele leven al raar gevonden. Maar wel een mooie bevrijdingsdag. Groetjes van Marcel.
0: Ja, en, ja ik vind het ook wel hoop. Het is ook zo Nederlands. Het is ook,
1: ja, ook één keer in de 5 jaar dan ook.
0: Die
1: ja.
0: mooie uitdrukking gebruiken. Schraal Hans is keukenmeester. Zo, ik dacht dat ik zo'n mooie uitdrukking. Ja, dit komt nu prachtig. Een keer van pas.
1: Ja, ik kan hem eindelijk een keer zeggen.
0: Ja, nee, maar goed. Het is altijd zo. Weet je, we hebben al helemaal niet zo heel veel vrije dagen hoor. Vergeleken met heel veel andere landen.
1: Feestdagen.
0: Dat valt echt wel mee.
1: Ja. Dus dan, het is heel Nederland. Het is echt zo'n poldermodel.
0: Het is echt polder,
1: Ik denk dat doe het niet of je doet het wel. Maar nee, we doen het één keer in de 5 jaar.
0: Het is wel polderen, Jorientje. Laten we nu even dat dan wel alle overheid. Mensen die erover gaan, die zijn zelf wel vrij.
1: Ja.
0: En die zeggen dat tegen een heleboel anderen, maar jullie mogen niet.
1: Nou, en dan zeggen wij heel hard dat. Bij ons staat het ook in de CAO, moet ik eerlijk kennen. Dus ja, wij hadden hier niet hoeven zijn.
0: Dat had niet
1: we zijn hier vrijwillig.
0: Uit vrije wil. Kijk, en dat is nou het mooie eigenlijk, dat kan.
1: Ja, dat wel.
0: Krijg je wel een dag voor terug?
1: Ja, dat wel. Over.
0: De dag begint en ben je heel druk. Ja, niet vrij. Met muziek van Arwen en de Munnik, Typhoon en Man.

0: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert, waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lieve leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: 9:30 exact, man. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regennieuws krijg je van niemand minder dan Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
19: Tjeerd, goedemorgen. Murinda, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Het vrijheidsvuur is onderweg naar het Malieveld in Den Haag. Sinds afgelopen nacht, toen het vuur werd ontstoken in Wageningen, zijn renners in estafette onderweg naar het bevrijdingsfestival op het Malieveld, waar ze om 1 uur volgens planning aan moeten komen met het vuur. Je hoort een van de fakkeldragers.
20: Ik voel me heel erg vrij en ik ben blij dat ik in Nederland woon. Echt, ja. Die vraag raakt me aan, dat, je ziet het aan mijn ogen. Hij raakt me aan mijn, ja. Nee, ik voel me heel erg vrij. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en lopen en doen wat ik wil.
19: Zij zei toen zij rond 9 uur bij Bodegraven rende, hier in West wordt wakker. En dan moet je volgens mij nog een stukje, als je bij Bodegraven aan het hardlopen bent. En je moet naar het Malieveld.
18: Ja, kijk mij niet aan, jij bent hardloper.
19: Dat is waar. Ik heb even niet op Google Maps gekeken hoe ver dat precies is.
18: Je raakt er wel van buiten adem, denk ik.
19: Ja, zeker, maar daar is bij mij niet zoveel voor nodig.
18: Nee.
19: Gisteravond werd op tientallen plekken in de regio stilgestaan bij de dodenherdenking. En de grootste herdenking bij ons in de regio is die op de Waalsdorper vlakte, waar honderden verzetsmensen werden vermoord.
21: Hier hebben mensen hun leven gegeven zodat wij hier met elkaar kunnen praten. Zodat wij hier in vrijheid kunnen leven. En dat realiseren we ons niet. En morgen is er weer een dag. Maar vandaag, hier, nu, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Wat zij voor ons hebben gedaan.
19: Al dus Roger van Venrooy van het erepeloton.
20: 30 kilometer nog ruim moeten ze. 35
19: zo,
20: ongeveer.
19: Goeiedag, dat is gewoon
20: een
19: marathon min 12 kilometer.
18: Ja.
20: Heel goed uitgerekend. Dat dan wel weer gerekend.
19: Ja, Hoppakee, dat heb ik wel paraat. En acteur René van Cooten uit Zoetermeer gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe musical. De Kleine Prins, naar het boek van Antoine de Saint-Exupéry, gaat eind dit jaar in première in Gouda. Het gaat over een kleine prins en een piloot die samen op een surrealistische reis gaan en de ware betekenis van vriendschap ontdekken. Het boek is al sinds 1943 een succes. Het is in 578 talen en dialecten vertaald, namelijk over heel de wereld.
20: Wat zeg je dat goed en mooi? Wil je toch 1 keer die naam noemen?
19: Antoine de Saint-Exupéry.
20: Fantastisch.
19: Dankjewel. Ik heb geen idee wat ik zeg, maar fijn dat het goed klinkt.
20: Ja, het klinkt fantastisch.
18: Nee, maar dat is niet alleen het Frans zo.
19: Goed.
18: Het weer, Jordi Broem.
22: In de regio is het vandaag droog. Dat komt mooi uit natuurlijk op de bevrijdingsdag. Met uiteindelijk ook op steeds meer plaatsen ruimte voor zonneschijn. Er zullen vanmiddag ook nog wel wat wolkenvelden overblijven. En de wind uit het noordoosten kan nog wat verder toenemen tot windkracht 5 of windkracht 6 aan zee. En dan is het vanmiddag 13 graden ongeveer langs de kust en 15 of 16 graden in het binnenland. Komende nacht zijn er wolkenvelden. Plaatselijk kan het een beetje regenen, maar op veel plekken blijft het ook droog. De wind neemt een klein beetje af en de temperatuur daalt tot een graad of 8. Morgen hebben we af en toe zonneschijn. Het blijft overwegend droog. En de noordoostelijke wind is matig aan de kust nog vrij krachtig. En dan wordt het morgenmiddag niet warmer dan 13 of 14 graden. Donderdag 15 of 16 graden. Er is meer ruimte voor de zon. En ook vrijdag zijn er zonnige perioden. En dan kan de middagtemperatuur nog wat hoger worden.
3: C'est tout pour les actualités régionales. En vie dans sans voor plus, continuité d'écouter, d'utiliser l'application ou rendez-vous sur omroepwest.nl.
7: Ja, het is een beetje overdreven, Bob.
19: Ah, jammer. Ik dacht, dit is leuk afsluiten zo. Nou, tot zover. Oké.
7: Ja, het gaat hier aan. Het wordt wakker.

0: Mensen vragen mij wel eens, Seert, vind jij nou nog dat er goede muziek wordt gemaakt? En dan zeg ik, ja zeker. Luister maar eens naar Olivia Thiem. Wat een talent. Een nieuwe soulzanger is opgestaan, vorig jaar eigenlijk al natuurlijk. Een sensatie bij onze overzeese buren in Engeland. 26 lentes jong zo'n beetje, denk ik. En ja, wat ontzettend goed. 9:55 is het geworden op Radio West.
1: Ja, je kan appen, hè? Je kan je met alles bemoeien als je dat wil. Of ja, gewoon wil vertellen wat je vandaag gaat doen bijvoorbeeld. 070-307-8080. Ans die is bezig met het stemmen voor eeuwige roem.
0: Heel goed, Ans. Ja. Dat is
1: wel
0: even ons moment. Maar voor ons allemaal.
1: Voor ons allemaal, inderdaad. Ja. Want ik heb natuurlijk een plaatje die je kan zoeken.
0: Ik word helemaal overvallen hierdoor
1: ineens. Begin jij mee,
0: Ans. Luister nou eens even hier.
1: Ja. Is in de studio.
0: Ja, Ans, we kennen elkaar al lang als luisteraar en als presentator en noem het maar op. En ik weet dat je altijd heel graag naar warme landen gaat en Griekenland en zo. En dan dat is dit gevoel. Dus Mattia Bazar en Ticento. Als je daarop stemt, nou, echt fantastisch.
1: Maar je kan ook dicht bij huis zijn.
0: Tuurlijk.
1: Gewoon in Den Haag. Je woont zelf in Rijswijk, weet ik toevallig. Dus dat is vlakbij. En dan kan je bijvoorbeeld gaan voor de Haagse trots. En dat is natuurlijk Sommelieu. Met degene die erboven staat, Multicolor.
0: Ja, jij wil dat is natuurlijk wat ontzettend leuk. Daar zouden we kunnen laten horen.
1: Ja, natuurlijk moet je dat gaan horen.
0: Ja.
1: Ja, je kan niet zoeken, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Zeker niet. In dit soort systemen niet.
1: ja.
0: Zullen we deze eventjes doen?
1: Ja, doe maar gewoon. Ja, dit is
0: denk
1: hem.
0: Oké. Okay.
1: Nee,
0: dit is hem niet, hoor. Dus je kan ook niet zoeken.
1: Nee.
0: Nou, die kunnen we helaas niet laten horen.
1: Ja.
0: Wat heb jij, Bob?
2: Hey, is Ans aan het stemmen?
0: Ja.
2: Nou, wat toevallig dat ik hier ook even in de studio sta.
0: Hey,
2: Ans.
0: Toevallig.
2: Met Bob, ook uit Rijswijk. We zijn dorpsgenoten. Ja, en dorpsgenoten moeten elkaar natuurlijk supporten.
0: Ja.
2: En dat doe je door gewoon te stemmen op een van de mooiste nummers die ooit is gemaakt. En met een van de mooiste croonerstemmen die Nederland rijk is. René Vroeger met This Is The Moment.
0: Ben jij echt een grote René Vroeger fan ook?
2: Nou, groot is een groot woord. Maar ik vind wel dat hij vooraan staat in de topparade van Nederlandstalige artiesten. Van de jaren 60 tot nu.
0: Ja,
2: ja zeker. Als je arena's vol kan uitverkopen, dan vind ik dat benoemenswaardig. En dit nummer tilt je gewoon op, waar je het ook luistert.
0: Ja, nou laten we eventjes This Is The Moment.
2: Niet doorheen praten.
0: Ja. Dus als je die dus ook even aankruist, Ans, zou echt heel fijn zijn.
1: Mag ik een herkansing?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, het Sommelieu dus. Haagse trots, Malte Carle, moet je op stemmen. Ja.
0: Ja. Mooi.
1: Ja. Ans heeft de nummers meegeschreven, zegt ze. Dus ze gaat erop stemmen.
2: Zo, een snelle reactie van Ans. Ans, bedankt.

0: kleine programma van Radio West. Waar alles tot in de puntjes wordt voorbereid. Met alle rimpels gladstrijken.
1: Ja, je moet je moment pakken. Hè? Als er dan gestemd wordt, dan moet je daar ook even je plaatje natuurlijk in krijgen. Ja, en dat is gelukt.
0: Ja, dat is, nou, je vraagt niet hoe, maar het is wel gelukt. Inderdaad. Maar zo dadelijk Bernard. Bernard is eigenlijk een beetje de redder in nood, zou je kunnen zeggen.
2: Nou. Ja, ik weet het niet hoor.
0: Niet?
2: Ik doe mijn best.
0: En daar gaat het om.
2: Ja.
3: We gaan door!
0: Angelique, bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
5: Oeh la la.
4: Dat lieten jullie straks niet bij Bob horen.
0: Nee, toen was ik te laat.
1: Wat deden dat goed, hè?
0: Ja, dat was echt goed, hè?
1: Dat was heel goed, ja. Dat was leuk om te horen.
0: Je
1: gelooft
0: hem ook op zo'n moment.
1: Op zo'n moment? Je gelooft hem toch altijd?
0: Nou, jij misschien. Goed, wat gaan we vandaag... Ja.
1: Was het iets nuttigs eigenlijk wat hij zei? Klopte het?
0: Ja, kon je het verstaan?
4: Hij had de naam van Saint-Exupéry, sprak hij uit. Ja, de kleine prins, Le Petit Prins.
1: Maar hij heeft ook nog het bulletin afgekondigd, maar toen had je hem even uitgezet, zeker.
4: Klaarblijkelijk, ja.
0: Ja, klaarblijkelijk. Dus, natuurlijk druk aan het voorbereiden op wat we vandaag gaan doen. Hè. Dat is ook, wat gaan we doen deze bevrijdingsdag?
4: Wij gaan deze bevrijdingsdag... Er zijn natuurlijk inderdaad mensen die werken, dat hoorde ik al eerder. Dus die niet al die festivals kunnen aflopen. Maar als je nou vanavond toch nog... Het gevoel van bevrijdingsdag, als je dat nog eventjes wil vieren of erbij stil wilt staan, dan hebben een hele hoop filmhuizen hier in de buurt, die hebben een speciale film klaarstaan. En dat is de film Het meisje met het rode haar. Een bekende film. Een film die al een poosje geleden gemaakt is, in 1981. En die is helemaal gerestaureerd. Die is nu op 4K gezet. Met andere woorden, de beelden zijn veel duidelijker. 4000 pixels. En die zijn te zien in het filmhuis. Onder andere in Zoetermeer. Maar ook in Delft, in Den Haag en in Leiden. En waar gaat de film over? De film gaat over Hanni Schaft. Zij was een verzetstrijdster. Een studente. Ze studeerde rechten. En eigenlijk... door het lot een beetje in het verzet gekomen. Ze was eigenlijk helemaal niet zo moedig, maar ze heeft toch gewoon een beetje zich eroverheen gezet. En is toen eigenlijk best wel een hele grote verzetstrijdster geworden, die best wel een aantal belangrijke dingen gedaan heeft. Helaas opgepakt. En zij had haar haren geverfd. Want ze had rood haar. Maar omdat ze dacht van ja, ik word dan te snel herkend, laat ik mijn haar maar zwart verven. En ze heeft lang opgesloten gezeten toen ze opgepakt was. En toen langzamerhand kwam dat rode haar er doorheen. Ja, en toen hadden ze door, de Duitsers, dat ja, dit was toch wel die verzetstrijdster die ze zochten. Hanni Schaft.
0: Ja.
4: Ze heeft het met de dood moeten bekopen. Gisteren waren natuurlijk, werden de mensen herdacht op de Waalsdorpenvlakte, waar ze gefusilleerd werden. En zij werd helaas in april 1945 gefusilleerd in de duinen in Bloemendaal. Dit mooie verhaal vanavond te zien in een aantal filmhuizen. En nog een mooi moment om eventjes bij te staan, stil te staan van hoe mooi het toch is dat wij in vrijheid leven.
0: Zij Angelique in Den Haag, in Delft, in Leiden en dus ook in Zoetermeer vanavond. En zometeen gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Bernard?
2: Nou, we gaan in de archiefbak naar de jaren 90.
0: Zo.
2: Ja, dat valt mee. De ambassadeur hebben we. Die gaat praten over een plaat die genomineerd is in de lijst der lijsten, zou ik het bijna willen noemen. De even groenlijst. We hebben de tijdmachine natuurlijk, die spelen we ook. En de plaat voor 12, dat gaat over Shuffle.
0: Shuffle, de Harlem Shuffle.
2: We hebben er in ieder geval één.
0: Die is ook binnen.
2: Maar of die het gaat worden, we zouden ook kunnen kiezen namelijk voor Lido Shuffle.
0: Lido Shuffle kan ook. Ja, ik wilde hem zeggen. Ja,
2: maar er zijn heel veel platen met Shuffle, kwam ik achter.
0: Ja, even doe de Shuffle. Even shuffelen. Ja. Wat gaan we doen? Welke gaan we doen, Angelique?
4: Oh, Lido?
1: Ja, ook Lido, denk ik. Ja.
3: Oh!
0: Ja, kijk eens aan, vooruit maar. Oh, maar echt mooie muziek, mensen.
2: Ja, heerlijk.
0: Ach, dit is goed. El Giro en Roof Garden. Je krijgt hem gratis omdat het bevrijdingsdag is. Ontzettend veel plezier bij Bernard. Hij zal lekker zich aan het inspelen natuurlijk ook. En wij spreken elkaar graag morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
0: Oh, dit is fijn.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: En het is precies 10 uur. Je luistert naar Radio West aan de bak. Straks een ambassadeur over de eeuwige roem. En nog veel meer. Maar eerst het regionieuws met Bob Brinkman.
13: De politie heeft gisteren 3 minderjarigen uit Katwijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot doodslag. Op Koningsdag vond er een zware mishandeling plaats op de kermis daar. De verdachten, een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud, zitten vast. Er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julia Lounge in Rijswijk van afgelopen nacht. Er is hierbij 1 iemand naar het ziekenhuis gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. En 3 minderjarigen uit Den Haag zijn aangehouden voor bezit van een vuurwapen, een explosief en drugs. Het gaat om 2 verdachten van 17 jaar en 1 van 18 jaar oud. De verdachten zitten alle 3 nog vast. Meer regionieuws hoor je om 22:30. Nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10.

nog eventjes op vakantie, dus je zal het bij mij moeten doen, Bernard Horst. Goedemorgen. 2 uur lang aan de bak met natuurlijk heel veel vaste items erin. Om te beginnen wil ik even zeggen dat dit aflevering 2273 is. Ja, ja. En je kunt je jarige aanmelden. Als je iemand kent die jarig is, of wellicht ben je zelf jarig vandaag, dan kun je die even aanmelden. En dan wordt diegene genoemd zo tegen 12. Het e-mailadres daarvoor is aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Voor de jarigen. Verder natuurlijk vandaag de plaat voor 12. Daar gaan we het straks over hebben in het archief. Blijven we vandaag in de jaren 90. We spelen nog een keer de tijdmachine. En natuurlijk heel veel fijne muziek. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar Radio West op deze dinsdagmorgen. Met bijvoorbeeld muziek uit de jaren 70 van een zeer bekende band die luistert naar de naam Shocking Blue. Ja, hier is Never Marry a Railroad Man.

Dance Don't Impress Me Much. Shania Twain. Ruim 11 minuten over 10. Welkom, dit is Aan de Bak zonder Patrick van Houten. Nou, ik ga het niet iedere dag zeggen hoor, maar die is verloren.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Ja, het blijft een plaat die zelfs nu nog steeds gemaakt zou kunnen worden. Alleen het goed, het aantal jaren klopt natuurlijk niet helemaal.
1: De plaat. Voor 12.
0: De plaat voor 12 gaan we het over hebben natuurlijk. Want je kunt weer gaan stemmen voor die plaat voor 12. Dat kun je doen via onze Radio West Facebookpagina. Of via WhatsApp 070 307 8080. Ik laat even horen om welke twee platen het gaat.
1: Nummer 1.

0: 2?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Wordt het 1 of 2? Je kunt stemmen voor Bos Keks met Lido Shuffle of Bob en Earl met Harlem Shuffle. Het is in ieder geval Shuffle. En dat doe je dus via onze Facebookpagina. Of via WhatsApp 070-307-8080. En even voor 12 gaan we 1 van de 2 met de meeste stemmen draaien. Goed, het is 5 mei en daarvoor hebben we een verslaggever on the road. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, ik ben Erik. Hallo.
1: Dag Erik. Goedemorgen.
2: Hoi, hoe is het met jou?
1: Ja, met mij prima. Ja. En waar sta je, Erik?
2: Ik ben in Leiden bij het Van der Werfpark. Daar staat de oude burgemeester die tijdens Leidens ontzet zijn arm aanbood aan de bevolking. En hier worden ook allerlei spullen aangeboden eigenlijk. En dat is vooral de vrijmarkt hier in het parkje van het Van de Werfpark. Dat zijn hele kleine ondernemers die hun best doen. Ik heb net een wafel gekocht. Het gaat best wel goed met de verkoop, hè?
3: Ja.
2: Hoeveel heb je er al verkocht?
3: We hebben er al een paar verkocht, maar we weten het niet.
2: En wie telt het geld?
3: Dat weten we eigenlijk ook nog niet.
2: Oké, maar je hebt al wat verdiend. Nou, ik neem even een hap ondertussen.
4: En dan kan ik het vullen. Ja.
1: Het smaakt heel goed.
2: Ja, het smaakt heel goed. Met slagroom. Ik zie heel veel Barbies. Heb je geen zin meer in Barbies?
3: Nee.
4: Klaar met Barbies?
3: Ja.
4: Op een gegeven moment heb je die leeftijd bereikt, hè?
3: Ja.
2: Ik ga even omlopen, want het praat een beetje moeilijk zo. Met mijn wafel in mijn hand, altijd handig, hè?
1: Ik krijg trek in
2: een wafel kopen. Ik sta bij mijn moeder van de Barbies.
5: Klopt.
2: Je hebt ze allemaal gekocht ooit, of niet?
5: Nou, ik denk het wel, ja, voor veel te veel geld. Ja. Maar het doet ook een beetje pijn om ze weg te doen. Maar ze spelen er niet meer mee, dus het is oké.
2: Okay. Nee, maar dat is goed. En moet je dan onderhandelen een beetje met je kinderen van wat mag weg? Want jij wil ook een beetje ruimte misschien.
5: Nou, kijk naar dit grote Barbiehuis. Ik ben dolgelukkig als hij straks verkocht is. En als hij niet verkocht wordt, dan laten we meer denk ik toch achter.
2: Ja, die gaat in de prijs verlagen.
5: Ja, die gaat...
2: Het is te onderhandelen, heren en dames.
5: Ja, precies, 2 voor de prijs van 1 kun je hier verwachten op het eind van de dag.
2: Dit kennen we natuurlijk normaal van Koninginnedag of Koningsdag. De Vrijmarkt, maar hier is dit met Bevrijdingsdag. Ja. Is het altijd hier in Leiden zo?
5: Ja, ieder jaar. Ja, is hartstikke leuk. Ja, wij doen het pas voor de tweede keer sinds zij oud genoeg zijn om te willen verkopen. Want eerst wilden ze niks wegdoen. En nu wel. Dus er wordt nu hard onderhandeld. Daan, doet het pijn om iets weg te doen of valt het mee?
3: Nee.
5: Nee?
3: Nee.
5: Niet erg?
3: Nee.
5: Nou, ik denk dat ik...
2: Heel klein beetje. Maar, want hoe oud ben jij?
3: 9.
2: Hebben jullie al over vrijheid gesproken? Jij en je moeder bijvoorbeeld?
3: Ja.
2: Hoe doe je dat?
5: Nou, gisteren aalden we het er op de fiets over. Want we zagen toen alle vlaggen half stok hangen. Dus toen ging ik uitleggen waarom. En toen gingen we ook uitleggen waarom de vlaggen nu dus volledig gewapperen. En jawel, dat snap je wel, hè, Daan? Ja?
2: Daan is goed aan het kijken of er wat verkocht wordt. Want er is belangstelling. Ja, er wordt spannend nu. Er staan 4 mensen te kijken. En de Barbies worden geshowt met alle kleuren van de regenboog. Die haren van alles en nog wat. Ik denk dat het wel goed gaat hier. Er is hier een vrijmarkt. Dankjewel, dames. Succes met de verkoop. Hier verderop heb je een hele lange braderie in de Herenstraat. Die gaat over de singles heen en die gaat helemaal Leiden-Zuid in. En daar kan je van alles kopen van Japanse okonomiyaki. Tot schapenvachten, tot streekwijn, bloemen, planten, ouderwets Hollandse broodjes beenham. Het ruikt ook lekker al hier. Maar ja, ik heb een wafel, ik moet niet te gulzig worden. Voorschotense streekwijn. Wijn uit Voorschoten. Nou, dat is van dichtbij. Koop lokaal. En volgens mij gaat het hier heel gezellig worden. Het zonnetje schijnt al. En het ziet er gaaf uit. Ja, dit is Bevrijdingsdag. Je begint er al vroeg mee met je kinderen erover te praten. En het is ook een klein beetje een commerciële opleiding voor de allerjongsten. Zeker op die vrijmarkt. 50 cent voor deze wafel. Ik vind het iets te goedkoop eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar hij smaakt prima. Ja.
1: Goed. Ik krijg er helemaal honger van, Erik.
4: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Eet jij lekker je broodje op? Of wat is het?
4: Ja. Een wafel. Een wafel met slagroom.
1: Ja, heerlijk. Nou, geniet ervan. En dan spreken we elkaar over een uurtje weer, hè, denk ik.
4: Ja, is goed.
1: Oké. Okay. Dank je. Dag, Erik.
4: Hoi, hoi.
1: Bevrijdingsdag op Radio West. Daar besteden we natuurlijk extra aandacht aan. Ook in Aan de Bak. Straks muziek van Honeybus. Althans, nee, die komt er niet meer aan. Dat gaan we niet meer redden, nee. Dit is alweer de laatste voor het half uur, toch?

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleybal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer naar, net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: Het is 1 minuut over 11:30. Dit is Radio West, het regionieuws nu met Bob Brinkman.
18: Goedemorgen, Bernard.
17: Goedemorgen.
18: Op het Julia-lijntje in Rijswijk is een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur. Veel hulpdiensten kwamen naar Rijswijk toe. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. De politie roept deze ochtend getuigen op om zich te melden. De politie heeft gisteren 3 minderjarigen uit Katwijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot doodslag. Op Koningsdag, vorige week maandag, vond er een zware mishandeling plaats op de kermis in Katwijk. Slachtoffer was een 14-jarige jongen. De verdachte, een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud, zitten vast. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ippenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum. Je hoort winkelier Ilonka Terpstra.
19: Dit is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
18: Zij heeft een kledingwinkel daar en zit ook in de ondernemersvereniging. De politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
20: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
18: Dat zei Damien Zeller van de politieke partij Hart voor Den Haag in de gemeenteraad van Den Haag. Eerder vanochtend in West wordt wakker.
17: Dankjewel, Bob. En dan naar het weer met Jordi Bloem.
21: In de regio is het vandaag droog. Dat komt mooi uit natuurlijk op de bevrijdingsdag. Met uiteindelijk ook op steeds meer plaatsen ruimte voor zonneschijn. Er zullen vanmiddag ook nog wel wat wolkenvelden overblijven. En de wind uit het noordoosten kan nog wat verder toenemen tot windkracht 5 of windkracht 6 aan zee. En dan is het vanmiddag 13 graden ongeveer langs de kust en 15 of 16 graden in het binnenland. Komende nacht zijn er wolkenvelden. Plaatselijk kan het een beetje regenen, maar op veel plekken blijft het ook droog. De wind neemt een klein beetje af en de temperatuur daalt tot een graad of 8. Morgen hebben we af en toe zonneschijn. Het blijft overwegend droog. En de noordoostelijke wind is matig aan de kust nog vrij krachtig. En dan wordt het morgenmiddag niet warmer dan 13 of 14 graden. Donderdag 15 of 16 graden. Er is meer ruimte voor de zon. En ook vrijdag zijn er zonnige perioden. En dan kan de middagtemperatuur nog wat hoger worden.
17: Dankjewel Jordi. Dan naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
0: De N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn is in beide richtingen dicht tussen de N11 en Alphen aan de Rijn Centrum. Door technische problemen is de brug dicht.
18: Dankjewel Erwin de Hart. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Heerlijke soulmuziek van de OJ's waren dat. En dat was allemaal
1: 1997.
0: Ja, dat wilde ik helemaal niet over hebben. Maar eventjes, we gaan wel inderdaad naar de archiefbak.
2: De archiefbak.
0: En dat is inderdaad 1997. Zoals je net hoorde. En ja, dat wil dus zeggen dat we wat berichten uit dat jaar gaan voorlezen voor je. De voltooiing van de Deltawerk op 10 mei 1997. Bij Hoek van Holland stelt koningin Beatrix de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik. In de bioscoop kijken we in 1997 naar de voetbalcomedy All-Stars van regisseur Jean van der Velde. Anthony Kamerling scoort de nummer 1 hit dankzij het liedje dat hij zingt in de film. Hij speelt Hero en wordt in de film verliefd op de personage Claire, gespeeld door Daphne Dekkers. Toen ik je zag staat 5 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dan op 1 november 1997 komt de wereldberoemde film Titanic uit. Wie weet dat niet? De film wint 11 Oscars en is momenteel een van de grootste kaskrakers aller tijden. Regisseur James Cameron laat het verhaal van het luxe cruiseschip dat een ongelukkige ontmoeting heeft met een ijsberg vertellen dankzij de nieuwste special effects. Hoofdrolspelers zijn Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Dit is een stukje uit de film. Rose wil niet op de reddingsboot stappen, maar Jack haalt haar over om wel te gaan.
3: Go on, I'll get the next one.
4: No, not without you.
3: I'll be all right. Listen, I'll be fine. I'm a survivor, all right? Don't worry about me. Now go on, get on.
5: I have an arrangement with an officer on the other side of the ship. Jack and I can get off safely. Both of us.
3: See? Got my own boat to catch.
5: Go on, hurry.
1: 1997.

0: cosa. Eros Ramazzotti. Ik ben toch stiekem een beetje fan van die man.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dat is er weer tijd voor. Je kunt weer gaan bellen om mee te doen aan de Radio West tijdmachine. Het telefoonnummer is 070-390-5454. Dus 070-390-5454. Wat zal ik eens doen? Nou, we pakken beller nummer 11. En straks na de volgende plaat gaan we daar het spelletje mee spelen. Tijdmachine dus. En deze is van Te Pauw, China in Your Hand op Radio West aan de bak.

0: Ze schreeuwt het uit. Tsepau en China in your hand. Inmiddels is het 13 minuten voor 11.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Een hoog tijd om de Radio West tijdmachine te gaan spelen. En daarvoor heb ik iemand aan de lijn. En die heeft hem al heel vaak gehoord, maar nog nooit hebben kunnen mee te spelen. Dus ik was helemaal blij dat hij vandaag de 11e bellen was. Heb ik gelijk of niet, Wil?
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: Wil van Galen uit Rotje Knor, zei je zelf. Hè?
2: Ja.
0: Nou, leuk, Wil. Je bent er doorheen gekomen. Ja, nee. Je bent beller nummer 11. Dus ik zal een klein beetje uitleggen hoe het gaat. Of een klein beetje. Ik leg gewoon even uit hoe het gaat. Je krijgt straks 3 vragen. Als je de 1 of 2 goed hebt, dan heb je de dagprijs al gewonnen. Dat is een leuke bon van Pluto Sport die je kan uitgeven. En mocht je alle 3 de vragen goed hebben, dan ding je dus mee voor de hoofdprijs. En de hoofdprijs die gaat er vrijdag uit. Die wordt tussen de winnaars verloot. En dat is een unieke overnachting voor 2 personen. Dan kan je een hotel kiezen wat bij je past. En daar zit een gastronomisch arrangement bij. Ja, bijvoorbeeld. Maar je kan ook voor een hotel met sauna kiezen of wat dan ook. Of een B&B met een uitgebreid ontbijt. Er zitten dus echt heel veel mogelijkheden aan die bon. Het zijn meer dan 50 bijzondere plekken in heel Nederland. Dus mocht je die 3 vragen goed hebben, dan zou dat zomaar kunnen. Dat je die ook nog eens gaat winnen.
2: Gaan we best doen.
0: Ja, je moet er natuurlijk nog wel wat voor doen. Want we gaan natuurlijk de tijdmachine in met z'n tweeën. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan starten we de machine. Hou je vast, de riem vast.
1: Gaan dicht.
0: Zit je goed, Wil?
2: Ja hoor.
0: Oké.
1: 1, 9, 7, 6.
0: Ja, 1, 9, 7, 6. Ofwel. Open. Kijk eens aan. We zijn met z'n tweeën in het jaar 1976.
2: Doe maar.
0: Ja, maar was jij toen? Weet je dat?
2: 76?
0: Ja.
2: Mijn leeftijd zit ik eigenlijk even ook 76. Ik was toen, ik ben van 44, dus...
0: Oké. Okay. 32 was je dan?
2: 32, ja.
0: Het is wat?
2: Ja. En wat herinner ik me dan nog? Ja, 32, dat was een jaar dat ik een tijdje ook in Oostenrijk heb gezeten.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: En dat was voor werk, of?
2: Ik was na een scheiding was ik naar Oostenrijk een tijdje gegaan om een beetje bij te komen. Maar dat werden niet een paar weken, dat werden een paar maanden, zo langer nog.
0: Oh, je hebt er daar weer een aan de haak geslagen, of niet?
2: Ja, zo kan ik het wel zeggen.
0: Ja, nou ja, goed, dat dacht ik maar. Oké. Okay. En je hebt al lang gewoond?
2: Meer dan een half jaar. En, okay. Maar goed, ik had 2 kinderen in Rotterdam en daar verlangde ik toch eigenlijk ook wel weer naar terug. Dus ben er niet gebleven, maar wel vaak nog terug geweest.
0: Oké. Okay. Nou, dat was dus 1976 voor jou. En wellicht, ik ben benieuwd of je de antwoorden op de vragen weet. Nou, we beginnen bij vraag 1. Wat wordt in ons land gedoogd sinds een wijziging van de opiumwet in 1976? Wat wordt er gedoogd?
2: Softdrugs.
0: Softdrugs.
2: Ja, dus marihuana, hashish.
0: Oké, dat soort... Dat soort spul, zullen we zeggen. Ja. Oké, dan gaan we. Vraag 2 is Jimmy Carter. Die wordt in 1976 gekozen tot president van Amerika. Wat was het beroep van de democraat voor hij in de politiek ging?
2: Hij was boer en hij verbouwde pinda's. De pindaboer noemden ze hem zo'n beetje, dacht ik.
0: Oké. Nou, dan gaan we naar vraag 3. Welke Britse band heeft een grote hit met You're My Best Friend? In 1976. Welke Britse band was dat? You're My Best Friend.
2: Dat moet ik weten. You're My Best Friend. Ik kan hem bijna zingen, denk ik. Maar dat ga ik niet doen.
0: Welke band is dat? Spannend, hè?
2: Ik hou het op de Beatles. Maar
0: je houdt het op de Beatles? Oké.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken hoeveel vragen jij goed hebt.
2: Ja.
0: Want dat vragen we natuurlijk hier altijd aan de machine.
3: hebt 2 vragen goed.
0: Oh, nou ja. Dat is toch niet mis, hè?
2: Ja, die Beatles was niet goed natuurlijk.
0: Nee, en ik dacht nog, ja... Kijk, ik mag natuurlijk niet echt zo helpen, weet je wel. Want ik denk, nou, we hebben het pas nog Koninginnedag gehad, weet je. Dan had je misschien geweten, maar het is Queen, hè. Queen was your my best friend. Maar die anderen waren goed, want Jimmy Carter was inderdaad pindaboer. Die had zelfs die was eigenaar van een pindaplantage. En ja, die eerste was ook goed. Je noemde van alles inderdaad. Het wietje, het jointje, softdrugs. Dat werd eigenlijk door die wijziging van die opiumwet gedoogd. Ja. Ja. Goed, nou, hartstikke mooi. Bedankt voor het meedoen. Ja. Je hebt net, je denkt dan net niet mee aan die prijs voor vrijdag. Maar je hebt wel een mooie bon gewonnen.
2: Die had ik moeten weten, hoor.
0: Ja. Nou ja, blijf luisteren. Op een bepaald moment krijg je steeds meer antwoorden en dingen. Dus dan is het weer leuk om mee te doen, Bill.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Nou, dan gaan wij Queen maar draaien. Vind je niet?
2: Nou, graag.
0: Ja. Nou, hartelijk dank voor het meedoen. Fijne bevrijdingsdag nog. Queen, wat zei je?
2: Ja, dankjewel. Jullie ook. Ja. Prettige uitzendingen.
0: Ja, dankjewel. Hè. Tot ziens, hè. Dag, Wim.
2: Tot ziens.
0: Oké.
2: Hoi.
0: Hoi.

Ik ben Rogier van der Zande en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jade Kops en we kunnen Jade niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville Forever Young. Forever.

0: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Het is 2:58. Dit is Aan de Bak Radio West. Straks nog een uurtje met onder andere de eeuwige roem en nog veel meer. Maar eerst het regionieuws met Bob Brinkman.
12: Een 14-jarige jongen is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde tijdens Koningsdag, maar nu pas heeft de politie het bekendgemaakt. 3 minderjarigen zijn aangehouden. Het gaat om een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. Er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk van afgelopen nacht. Er is 1 iemand naar het ziekenhuis gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. En 3 minderjarigen uit Den Haag zijn aangehouden voor het bezit van een vuurwapen, een explosief en drugs. Het gaat om 2 verdachten van 17 jaar oud en 1 van 18 jaar. Ze zitten alle 3 nog vast. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het overige nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten en drone.

0: Nu het overige nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: Running in the Family. We all have our daddy's. Een van de vele hits die Level 42 had in ons land. Ze treden nog steeds op trouwens, de band. Running in the Family. Ja, en wat gaan we nu doen? Ja, eeuwige roem, maar dan net even wat anders. Want binnenkort zenden we de complete lijst eeuwige roem uit. Dat zijn inmiddels zo'n 860 liedjes. We beginnen op Eerste Pinksterdag en zondag 24 mei is dat. En de finale is op zaterdag 30 mei. En tijdens de open dag van Omroep West kun je tot en met woensdag... De finale is op zaterdag 30 mei tijdens de open dag van Omroep West. En je kunt tot en met woensdag 20 mei stemmen op jouw favoriete nummers. Dat doe je via onze website omroepwest.nl/actie/eeuwige roem. Ja, en dan zijn er van die mensen die heel graag, ambassadeurs noemen we dat, die heel graag even extra aandacht voor een plaat willen geven, die ook in die lijst kan komen. Die moet zo hoog mogelijk, dus die moet zoveel mogelijk stemmen krijgen. En daarvoor hebben we vandaag aan de lijn Nelly Hofman, de snaier uit Blijswijk. Toch, Nelly?
1: Ja, dat klopt.
0: Helemaal
1: ja,
0: goed,
1: hallo,
0: hè?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Helemaal goed, hè? Ja.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, en jij hebt een aantal jaar geleden heb je gestemd. En toen heb je een liedje in de lijst gekregen die uiteindelijk eeuwige roem heeft gehaald. En welk liedje was dat?
1: I Got You Babe van Sonny & Cher.
0: Ja. Nou, dat is een mooi nummer. Later is die nog een keer opnieuw uitgebracht, hè? Weet je dat?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, maar door UB40.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar die vond jij natuurlijk minder goed.
1: Niet meer van Sonny & Cher of zo, maar dat was natuurlijk de hele tijd terug. Ja,
0: ja, maar deze vind jij natuurlijk veel beter.
1: Ja, zeker. Ja. Goeie herinneringen.
0: Ja, vertel. Wat zijn jouw herinneringen eraan?
1: Nou, mijn herinneringen, dat was gewoon... Het was net in de tijd dat ik... ik was net 15, 16 jaar, was ik ongeveer. En het was ook mijn eerste plaat die ik ook echt ging kopen. Want ik was er helemaal weg van wat dan ook. Ik vond het helemaal geweldig.
0: En toen kocht je hem op een singeltje waarschijnlijk?
1: Dat singeltje was het wat dan ook. Ik had eigenlijk twee singeltjes die ik echt als had opgegeven. Dat was van Johnny & Cher en van de Golden Earrings.
0: Oh ja, ja.
1: Dat was Dead Day. Dat waren twee singeltjes, die heb ik het eerste gekocht eigenlijk.
0: Ja, ja. Leuk, hè? De eerste twee singles.
1: Die bovenuit.
0: Ja, de eerste twee singles onthoud je altijd, hè? Dat heb ik ook.
1: Ja. Ik heb het nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Ik heb het nog steeds.
0: Oh, je hebt ze nog steeds. Ja, ik niet meer, maar ik weet ook nog precies welke singeltjes ik kocht. Dat was Non-Stop Dance van de Gibson Brothers.
1: Ja.
0: En I'm Your Boogie Band van Casey and the Sunshine Band.
1: Ja. Oh, goed, ja.
0: En daarna weet ik het niet meer. Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook iets waar ik helemaal gestoord van ben. Maar dat terzijde. We hadden het over jou, Sonny & Cher. Daar heb je dus een mooie herinnering aan. En je wil natuurlijk de luisteraars even ertoe pushen om daar lekker op te stemmen, zodat die hoog in de lijst komt. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: We gaan hem voor je draaien.
1: Ja, het wordt helemaal geweldig.
0: Ja?
1: En ik zou zeggen van heel veel succes. En ik hoop op een hogere score eigenlijk.
0: Ja, nou, we gaan het helemaal beleven straks. Hè?
1: Ja, oké. Nou, ik zou zeggen van heel veel succes. En we gaan ervan genieten.
0: Ja, dankjewel Nelly. Nog een fijne dag, hè?
1: Ja, oké.

0: Guus Meeuwis. En het was allemaal tranen gelachen, zo heette dit nummer. En het is 11:50. We gaan weer even naar onze verslaggever op locatie. En ja, dat is Erik, hallo. Je zit in Voorhout, heb ik begrepen, bij het bevrijdingsvuur.
1: Ja, dat is net aangestoken. Er kwamen twee groepen. Een groep van de brandweer van Sassenheim. En jullie zijn van het Europa Run team van de Bollenstreek. En twee dames die zijn al vanaf bijna middernacht, 12:15 vannacht zijn jullie gestart in Wageningen.
2: Dat klopt helemaal. Toen hebben we het vuur aangenomen, in onze eigen fakkel meegenomen. En zijn we op weg hier naartoe naar Voorhout.
1: En het is nu 11:00, dan heb je er iets van bijna 10 uur over gedaan. En dan loop je om en om, hè?
3: Ja, in estafettevorm. Dus om en erbij 1,5 kilometer en dan wissel je af.
1: Ja. Jullie waren met 7 en toen met 6. Ja. En bleef er nog maar 1 over of was er maar 1 geblesseerd?
3: Uiteindelijk bleef het bij 1 geblesseerde en zijn we voor de rest allemaal gefinished. Ja.
1: En hadden jullie een beetje dat gevoel van de vrijheid om je heen en de vrijheid als je aan het lopen was, voelde je dat?
3: Nou, ik vind in de nacht lopen, dit is de eerste keer dat ik meedoe met dit team van Europa Run. Dus ik vond in de nacht lopen wel echt verademend. Echt wel een vrij gevoel, anders dan overdag met de drukte om je heen. Dus ik vond dit wel speciaal om het in de nacht te doen. Ja.
1: Wat zag je allemaal om je heen, 's nachts?
2: Nou, het begon vooral dat je een heleboel andere teams ook om je heen had. Dus dan ervaar je ook samen die vrijheid en dan vecht je daar ook samen voor, zeg maar. En op een gegeven moment dan loopt dat wel uiteen en dan komt ook het licht komt erbij en je hoort de vogels. Dus dat geeft ook echt wel een hele andere dynamiek aan het hardlopen zelf. En dan zijn wel echt van die besefmomentjes dat je blij mag zijn dat je dit überhaupt mag doen.
1: Ben je veel aan het denken of ben je veel aan het lopen? Ja. Kan je denken tijdens het lopen? Komt er een soort lekker gevoel vrij?
3: Ja, ik denk dat het lopen een soort van uitgeschakeld wordt en je gewoon in een bepaalde flow komt en dat je geniet van hetgeen wat je op dat moment meemaakt en je bent niet bezig met je boodschappenlijstje, nee.
1: Nee. Ben je bezig met het gevoel dat er oorlog is in de wereld?
2: Nou, ik denk op een gegeven moment ben je daar niet meer mee bezig, omdat je ook wel een beetje hersenloos raakt door al het zelf weinig slaap. Maar vooral de momenten dat je dan samen in Wageningen bent met eigenlijk, nou ja, ik noem het maar 100 andere gemeenten. Ja, dan besef je dat wel heel duidelijk en dan gaan die verhalen daar wel over. Maar tijdens het lopen dan zit je focus ergens anders.
1: Nou, mooi. Dankjewel. Wat zijn jullie namen?
2: Manon.
1: Manon en?
3: Cherise.
1: Nou, ere wie toekomt, ere wie ere toekomt. Manon en Cherise. Gefeliciteerd en fantastisch gedaan.
2: Bedankt.
1: Zij verspreiden dus het vuur door heel Nederland met verschillende teams. En dat is niet zomaar, dat is fantastisch. Dat geeft ook een beetje een officieel gevoel. Ik ga nog even naar Carla Breuer, dat is de burgemeester hier van Voorhout. En die staat tussen allemaal brandweermannen. Hallo Carla.
4: Je bent aan de beurt.
1: Ja, jij bent aan de beurt.
4: Oké. Okay.
1: Het was een mooi moment om dat vuur aan te steken, lijkt me.
4: Ja, absoluut. Belangrijk om dat vuur wat vanuit Wageningen gebracht is hier naar ons Voorhout te brengen. En mooi om te zien dat twee van onze dorpen dat samen opgehaald hebben. Sassheim een ploeg en uit Voorhout een ploeg. En die hebben het hier naartoe gebracht. En nu herdenken we hier de vrijheid. Nou ja, ik kijk recht op het vuur uit. En de lopers zeiden ook wat, het is echt mooi. De ontvangst was mooi, zeiden ze. En het is mooi om het vuur zo te zien. En dat ons doet denken aan de vrijheid.
1: En ze hebben ook gestreden, hè? Dus er moet altijd, dat moet niet, maar er zit een beetje pijn bij als je om 1 uur 's nachts gaat lopen en je bent nu pas aangekomen, 10 uur lang bezig. Herken je dat een beetje, dat je soms strijd moet leveren voor die vrijheid, voor dat lekkere gevoel?
4: Ja, niks komt zomaar qua vrijheid. Zelensky zei daar ook recent iets over. Je moet aandacht geven aan die vrijheid. En ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat we zuinig moeten zijn op onze democratie. Wij nemen het soms voor lief. En dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. De persvrijheid, onafhankelijke rechters. Hartstikke belangrijk in een democratisch land. Dus laten we ook daarvoor vechten, voor die vrijheid. Maar ja, daar moeten we zuinig op zijn met elkaar.
1: Dankjewel. Een fijne dag hier in Voorhout. Wijze woorden van de burgemeester over vrijheid. Ook de lopers die zitten in die vrijheidswolk. Nou, en nu kan er gefeest worden. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in onze regio. Ik ga zo naar Leiderdorp. Daar hebben ze weer een vrijmarkt. Vrijheid, vrijmarkt. Ja, van alles wat.
0: Ja, zo is het. Nou, veel succes daar. Dankjewel voor je bijdrage, Erik. En tot de volgende keer, hè. Goed, dag. Dat was Erik Kooijman vanaf locatie. Zo houden we het allemaal bij hier bij Radio West. En dan nog een hele mooie ballad zo even voor het regio-nieuws van 11:30. Randy Crawford is de naam. Dit is One Day I'll Fly Away.

0: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert, waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stiel, sterk werk.
8: Het is code rood bij Dirk.
9: Wat zeg je?
8: Het is code rood bij Dirk.
9: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
8: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
5: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer.
7: Stiel, sterk werk.
9: Ook in de actie bij Dirk. Code dan chili saus of sriracha's. 1,49. Lekker.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Installatiebureau van Ginderen.
22: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
23: Het is 1,5 minuut over 11:30. Je luistert naar Radio West. Voor het regionieuws zie je Bob Brinkman.
24: Goedemorgen. Een 14-jarige jongen is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde vorige week maandag tijdens Koningsdag, maar heeft de politie nu pas bekendgemaakt. Op de kermis op de Zuidduinseweg raakte het slachtoffer vorige week maandag rond 11 uur 's avonds zwaar gewond. Wat er precies is gebeurd en wat de verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt. 3 minderjarigen zijn aangehouden en zitten nog vast. Het gaat om een meisje van 14 jaar en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. Het vrijheidsvuur is onderweg naar het Malieveld in Den Haag. Sinds afgelopen nacht, toen het vuur werd ontstoken in Wageningen, zijn renners in estafette onderweg naar het bevrijdingsfestival daar, waar zij om 1 uur vanmiddag volgens planning aan moeten komen met het vuur. Je hoort een van de fakkeldragers.
25: Ik voel me heel erg vrij en ik ben blij dat ik in Nederland woon. Echt, ja. Die vraag raakt me, je ziet het aan mijn ogen. Hij raakt me aan mijn, ja. Nee, ik voel me heel erg vrij. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en lopen en doen wat ik wil.
24: Zij zijn vanochtend in West wordt wakker hier op Radio West. Terwijl ze vlak rond 9 uur rond Bodegraven renden. Dan moest ze nog 30 kilometer afrennen. En in Leiden wordt vandaag een vrijmarkt georganiseerd. Dat is een traditie daar op 5 mei. Waar speelgoed en poppen op kleedjes worden verkocht. En daar zijn soms ook de ouders heel blij mee.
26: Kijk naar dit grote Barbiehuis. Ik ben dolgelukkig als hij straks verkocht is. En als hij niet verkocht wordt, dan laten we meer denk ik toch achter.
27: Ja, die gaat in de prijs verlagen.
26: Ja, die gaat...
27: Het is te onderhandelen, heren en dames.
26: Ja, precies, 2 voor de prijs van 1 kun je hier verwachten op het eind van de dag.
24: Zei de moeder tegen verslaggever Erik Kooijman. En acteur René van Kooten uit Zoetermeer gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe musical, De Kleine Prins. Naar het kinderboek van Antoine de Saint-Exupéry gaat eind dit jaar in première in Gouda. Het gaat over een kleine prins en een piloot die samen op een surrealistische, beetje filosofische reis gaan samen en de ware betekenis van vriendschap ontdekken. Het boek is sinds 1943 een succes. Het is vertaald in 578 talen en dialecten.
23: En dan het weer met Jordi Bloem.
0: In de regio is het vandaag droog. Dat komt mooi uit natuurlijk op de bevrijdingsdag. Met uiteindelijk ook op steeds meer plaatsen ruimte voor zonneschijn. Er zullen vanmiddag ook nog wel wat wolkenvelden overblijven. En de wind uit het noordoosten kan nog wat verder toenemen tot windkracht 5 of windkracht 6 aan zee. En dan is het vanmiddag 13 graden ongeveer langs de kust en 15 of 16 graden in het binnenland. Komende nacht zijn er wolkenvelden, plaatselijk kan het een beetje regenen, maar op veel plekken blijft het ook droog. De wind neemt een klein beetje af en de temperatuur daalt tot een graad of 8. Morgen hebben we af en toe zonneschijn, het blijft overwegend droog. En de noordoostelijke wind is matig aan de kust nog vrij krachtig en dan wordt het morgenmiddag niet warmer dan 13 of 14 graden. Donderdag 15 of 16 graden, er is meer ruimte voor de zon. En ook vrijdag zijn er zonnige perioden en dan kan de middagtemperatuur nog wat hoger worden.
24: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Blijft natuurlijk uit duizenden herkenbaar, de muziek van Michael Jackson. Het is weer tijd voor de archiefbak.
1: De archiefbak.
0: En we gaan naar het jaar
2: 1992.
0: Op 8 en 9 mei 1992 worden in Theater Diligentia in Den Haag opnamen gemaakt van het programma Het Gelijk van de Koffietent van Harry Jekkers. In de voorstelling zitten een conferentie als de twee verdieners, maar de Hagenaar zingt ook zijn versie van De Kerstezel. Tot dan toe is het nummer vooral bekend door Kinderen voor Kinderen, maar Jekkers schreef het. De live-registratie van Het Gelijk van de Koffietent wordt 4 jaar later in juni 1996 op een dubbel cd uitgebracht. En dan ook in 1992 de EK-wedstrijd Nederland-Duitsland. Die trekt een record aantal kijkers in juni van het jaar. 10 miljoen Nederlanders zitten aan de buis gekluisterd. Dat is 74% van de Nederlandse bevolking boven de 6 jaar. En die zien hoe de ploeg van Hagenaar Dick Advocaat de Mannschaft verslaat met 3-1. De VPRO wordt op 3 mei 1992 de laatste aflevering uitgezonden van Hier is Adriaan van Dis. Het literaire praatprogramma startte in 1983. In de loop der jaren ontving van Dis meer dan 200 schrijvers uit binnen- en buitenland. Het programma werd in 1986 bekroond met de zilveren Nipkow-schijf. En een van de hoogtepunten is een spraakmakend interview met journalist Willem Oltmans. En dat komt zo.
3: U heeft geen idee hoe snel een mens kan lezen.
4: Ja, maar je moest ook een dagboek nog even lezen wat je eergisteren...
3: Dat heb ik niet. U moet dus ophouden met voortdurend uit de school te gaan klappen over zaken die er niets mee te maken hebben. Ik heb dat dagboek een week geleden gelezen.
4: Ik ben begonnen, meneer Van Dis, met deze onaangename toon, maar je kan me precies zo krijgen als je wil. Ik verdom het om zo hier te komen en dan daar dergelijke aanvallen te krijgen die je misschien worden ingeleperd door redacteurs die geen zin hebben.
3: Alles wat hier komt hier volkomen toevallig uit mijn eigen hoofd. Ik ben geïnteresseerd in u. Nou, ik draag u een warm hart.
4: Dat begrijp ik niet, want als je dan geen woord gelooft van wat ik schrijf. En denk dat ik alles uit mijn duim zeg, snap ik niet dat je me gevraagd hebt.
3: Omdat ik het een interessant fenomeen vind dat ik de hele wereld kent. U heeft overal toegang.
4: Nou ken ik weer de hele wereld. Ik ken helemaal niet de hele wereld.
2: 1992.

I Love Your Smile, dat was Shanice. En we gaan eens even kijken wie er allemaal jarig is. Jaren, er is er een jaren. Nou ja, wie er allemaal jarig is. Dat zijn er natuurlijk heel veel. Maar ik heb natuurlijk wel een paar aanvragen gekregen. In Zoven is het zover dat wij in ieder geval Anja Kozel uit Den Haag vandaag feliciteren. Want zij is een vaste luisteraar en is vandaag jarig. En ik kreeg nog een bericht van, even kijken, John Altena. Ja, John, daar staan de teksten op dat ik denk van, wat zal ik daarmee doen? Nou, het begint heel makkelijk. Zou je mijn vrouw, en dan de naam, dat is iemand uit Tanzania, zijn vrouw. Violet, ik hoop echt dat ik het goed zeg. En ja, ze zit nu in Tanzania. En jij vroeg of wij de felicitatie wilde overbrengen. Nou, dat doen we natuurlijk. Ze is vandaag 47 jaar geworden. En helaas kan jij dit jaar dat niet met haar vieren. Nee, dat is wel jammer. Nou, gelukkig kunnen we tegenwoordig swipen en WhatsApp en zo. Dus ik hoop wel dat je er nog even ziet vandaag. En dan vraagt John aan mij, zou je het in het Swahili kunnen zeggen? Ha, dan zeg ik het eens proberen. Vaila Swalilwa in Dar es Salaam, Tanzania. Nou, ik hoop dat het ergens blijkt, maar goed. En dan staat er nog onder Hiriyakuzaliba. Nou, John, ik denk dat jij helemaal dubbel ligt thuis. Maar oké, okay, we hebben de felicitaties overgebracht. Even een feesttoetje nog, ja hoor. Ja, nou ja. Gefeliciteerd, daar maak ik er een leuke dag van. Nou, we gaan zo. We hebben de balans trouwens opgemaakt van de plaats voor 12. Dus die komt er straks ook nog aan. En we gaan met Menno even kijken wat hij na 12 allemaal gaat doen. Dus er is nog wel het een en ander beleven zo voor 12. We gaan een stuk draaien van de Beatles. Ja, hoe kan het ook anders? Met een van de vele, vele platen die ze ooit gemaakt hebben. Je luistert naar Radio West aan de bak. Bernard de Horst is de naam. De Beatles, Free as a Bird.

0: Ja, dat is een heel lang einde. Of komt er nog wat? Nou. Ja!
1: Ik dacht het wel, maar ik dacht, misschien worden we in de maling genomen.
0: Ja, nou precies. Dit is echt zo'n instinker is dit, hè. We gaan even een leuk zomers muziekje aanzetten. Want dat doen we altijd als we met Menno gaan praten over wat hij gaat doen in zijn uur. Nou, ik had het net over Menno, maar ja, het is natuurlijk bevrijdingsdag. Menno is een dagje vrij en daardoor is Olivier hier aangeschoven. Dag Olivier.
1: Ja, hallo, goedemorgen nog Bernard. Ja. En nou, ik moet zeggen, voor mij dus inderdaad weinig vrijheid, althans. Hè? Ja. We zitten lekker in de studio en dat is ook een groot feest natuurlijk.
0: Ja, dat voelt voor ons een beetje als vrijheid.
1: Vind ik wel, Radio Freedom, dat is het allemaal. En ik moet zeggen, we gaan zo meteen wel die vrijheid opzoeken. Hè? Want jij had net Erik al in jouw uitzending als verslaggever. Ja. Gaat bij mij nog lekker door. Ik ga hem ook ergens naartoe sturen. Dan gaan we straks natuurlijk even op de kaart gaan we even het pijltje gooien. Dus dat horen we straks waar hij naartoe gaat. Ja. En ik heb ook nog verslaggever Britt erbij. Die gaat weer ergens anders naartoe.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: maar het is allemaal in de regio natuurlijk.
1: Tuurlijk, in de regio. En iets met bevrijding.
0: Ja, dat je dat pijltje niet ineens naar Friesland gaat gooien. Of
1: nou
0: zo,
1: ja, mijn worp is niet zo goed. Dus ik sluit niks uit.
0: Oké, okay, nou. Een speciale vrije... Wat wou ik nou zeggen? Een speciale uitzending op...
1: Bevrijdingsdag.
0: Bevrijdingsdag, inderdaad. Nou, dankjewel. Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Wij gaan nog even de plaats voor 12 doen. Ja, want het is 5 voor 12 en de hoogste tijd voor. En ook vandaag is het weer echt ongelooflijk. We moesten kiezen tussen Shuffle. We hadden Lido Shuffle van Boskets en Bob & Earl met Harlem Shuffle. Maar echt, die hebben de laatste echt met 75% gewonnen. Dus die gaan we voor jullie draaien. Wat mij betreft, tot morgen. En veel plezier bij Olivier straks. Hoi.

0: Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl. Sterk werk.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Goedemiddag. Je luistert naar Menno in de Middag met zometeen heel veel Bevrijdingsdag. Maar het is 12 uur en dat betekent dat je het nieuws uit de regio krijgt van André Kolen.
15: Een 14-jarige jongen is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde tijdens Koningsdag, maar heeft de politie nu pas bekendgemaakt. 3 minderjarigen zijn aangehouden. Het gaat om een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. Er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk van afgelopen nacht. Er is 1 iemand naar het ziekenhuis gebracht. Of er een verdachte is aangehouden, is niet bekend. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
17: Door technische problemen is de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn bij Alfa aan de Rijn Centrum in beide richtingen dicht.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
17: Toen is de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn bij Alfa aan de Rijn Centrum in beide richtingen dicht.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
19: Doet je kind of kleinkind

0: en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.

0: 1968 bracht Fleetwood Mac dit als eerste uit, maar Santana die gaf er zijn geheel eigen draai aan. En hoe, inclusief zijn huilende gitaar, Black Magic Woman van Santana dus.
1: Start de show!
0: Oh, nee, we zijn iets te vroeg. Nee, dat wilde ik nog niet. Ik wilde eerst even dit horen. Ja, goedemiddag! Wat fijn dat je er weer bij bent. Het is dinsdag. Je luistert naar een gloedsplintervonkelnieuwe Menno in de middag hier op Radio West. Je hoort niet de stem van Menno deze middag, maar die van mij. Olivier de Neef is mijn naam, want Menno is een dagje vrij. En ja, over vrij gesproken, daar draait het vandaag natuurlijk ook om. Hè? Ook in dit programma, vrijheid. Want ja, het is 5 mei, bevrijdingsdag. En dus voel ik me vrij om daar uitgebreid live bij stil te staan. Op allerlei plekken in onze regio wordt immers die vrijheid vandaag gevierd. En terecht, zou ik ook willen zeggen. Nou, daar zometeen meer over. En ook op deze bevrijdingsdag mag ik weer prijzen weg gaan geven in de Radio West tijdmachine. En je weet het, hè?

0: Er zitten altijd mooie prijzen in. Dus ook op deze bevrijdingsdag zou ik zeggen, speel gezellig mee zometeen.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst, zoals je gewend bent in dit programma, ga ik weer even de handjes uit de mouwen steken om een pijltje op de kaart van onze regio te gooien. En vandaag heb ik niet één, maar twee verslaggevers die ik erop uit wil gaan sturen. Namelijk mijn fijne collega Erik. En ook, voor het eerst althans voor mij, Brit. Ja, die gaat ook op pad. En die gaat natuurlijk op naar verschillende plekken in onze regio. Dus nou, ik ga eens even een pijltje gooien voor waar Brit naartoe mag. Want laten we daar eens mee beginnen. Dan kan ik haar meteen in de auto zetten. Oh ja. Ah, kijk. Zoetermeer. Daar mag Brit naar gaan uitrukken. Want volgens mij is daar ook een bevrijdingsfestival gaande. Dus dat zou extra leuk zijn natuurlijk als zij daar dan naartoe kan. Dus, Brit zometeen vanuit Zoetermeer. En nou, ondertussen draai ik natuurlijk ook allemaal fijne muziek. Hè. We gaan genieten van Diana Ross.
2: Start de show.
1: Dit is Menno in de Middag met Olivier de Neve.

0: wat blijft ze goed, hè? Ruth Jacquot en Vrede. En daarvoor een andere powervrouw, Diana Ross. En Why Do Fools Fall in Love?
1: Op de kaart.
0: Ja, ik zei het net al, pijltje is gegooid. Britt Zwart, onze kerstverse verslaggever hier in Menno in de Middag, die is op pad gestuurd. En als het goed is, is ze inmiddels in Zoetermeer aangekomen. Britt, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo, Olivier.
0: Zo, gaat los daar.
2: Hallo. Ja, het gaat los. De handjes zijn nu toevallig in de lucht. De lucht is ook echt stralend strak blauw. Ik heb net eventjes mijn jasje uitgedaan, want ik heb gewoon klotsende oksels hier.
0: Waar ben jij?
2: Ik ben nu in het Van Tuylpark in Zoetermeer.
0: Oké, voor een festival neem ik aan dan.
2: Ja, een festival, bevrijdingsfestival. Er staan een stuk of, nou ja, wat zal het zijn? 500 man staat voor me. Het begint al druk te worden bij de bar ook. Mensen hebben zin in een koffietje of een biertje. En iedereen is er klaar voor de bankzitters. Dat is een YouTube-kanaal. Zij gaan zo meteen optreden. En vooral veel jonge mensen zijn hier aanwezig. Omdat het voor een wat jonger publiek is.
0: Oké. Nou, jij bent ook al een jonger publiek, dus dat komt helemaal goed, toch?
2: Ja. Ja, ik ben blij dat ik er mag zijn. Zie ik ze een keertje live. En ik loop eventjes naar de organisator, Raymond Kuiper. Hey Raymond.
3: Hallo, goeiedag.
2: Goeiedag. Hallo, hoe is het om zo'n groot festival te organiseren?
3: Ja, heel gaaf. We doen het al 16 jaar, maar dit is wel next level en super gaaf. En we kijken er enorm naar uit.
2: Ja. Is het niet een ontzettend geregel?
3: Ja, we zijn al 8 dagen aan het opbouwen. En nu is het blij dat we eindelijk zover zijn. Maar het is zeker, er komt een hoop bij kijken. Maar het is ook ontzettend leuk om te doen. En zeker als je de reacties ook ziet op de line-up en zo. Dus dat geeft al heel veel voldoening.
2: Ja. En zeker ook het weerbericht in de gaten gehouden?
3: Ja, het wisselde nog wel eens. Maar de laatste dagen zagen we wel dat het de goede kant op ging. En ja, dit is eigenlijk het ideale festival weer dit.
2: Ja. En wat maakt dit festival zo bijzonder in Zoetermeer?
3: Ik denk dat het voor iedereen toegankelijk is. Dus voor jonge kinderen, juf Roos, speelplein. Maar ook voor de ouders is het leuk. En ook voor de middenklasse. Dus eigenlijk voor iedereen wat.
2: Ja, je had al net wat verklapt over de diversiteit qua ex. Kan je daar wat over vertellen?
3: Nou, we hebben bewust gekozen voor de bankzitters als opening. Omdat die A heel populair zijn. En B, dat de jeugd allemaal wel vrij is. Maar er zijn ook mensen die nog moeten werken vandaag. Dus we hopen dat het naarmate de dag verder komt, wordt het meer feest. En nu is het meer om de gezinnen en de jongeren.
2: Ja, nou, hoeveel mensen verwachten jullie vandaag?
3: We hopen rond de 15.000 mensen te mogen verwelkomen.
2: Is er ook nog tijd voor jezelf om een beetje te chillen?
3: Ja, nu nog niet. Maar ik ga zeker nog een paar momentjes pakken om even te genieten als iedereen het naar zijn zin heeft.
2: Ja, want wat moet je nog doen vandaag allemaal?
3: Uiteindelijk loopt het nu. Maar nu ga je kijken, zijn er nog ergens kinderziektes of iets waar je moet schakelen. Maar in principe is alles heel goed voorbereid door mijn collega's ook.
2: Alles loopt op rolletjes?
3: Tot nu toe wel.
2: En waar kijk je dan zelf het meest naar uit?
3: Of iedereen op zijn positie staat. Of iedereen klantvriendelijk is. Of duidelijke wegwijzering is. En dat soort dingen eigenlijk.
2: Ja, en qua muziek?
3: Waar ik zelf van hou is toch wel André Hazes. Die kennen we ook persoonlijk, dus daar kijken we heel erg naar uit. En ik hoop dat ik dan ook een beetje kan gaan genieten ervan.
2: En maar wat een vette ex, hoe heb je die kunnen paaien?
3: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk zijn we er heel vroeg mee begonnen. Na overleg met de gemeente. En konden we een mooi tijdschema maken wat precies in elkaar viel. En waardoor we het precies konden opbouwen naar het eind van de avond. Met de spectaculaire eindshow van de Dirty Daddies.
2: Wat gaaf.
3: Ja, heel gaaf.
2: En zelf ook nog een biertje af en toe?
3: Nu voorlopig nog niet, maar ik ga zeker nog wel een biertje nemen.
2: Super, dankjewel Raymond. Nou, je hoort het, Olivier. Ja. Het wordt ontzettend druk. Het is nu de eerste mensen die vlogen al naar binnen om voor de bankzitters vooraan te staan.
0: Dus, en uiteindelijk dus 15.000 mensen, die staan er nu nog niet, denk ik, of wel?
2: 15.000 mensen. Nou, hoeveel mensen zullen er hier nu staan? Ik schat 500.
3: Ja, 1000 ongeveer, denk ik. Okay.
2: Duizend staan er dus al.
0: Oké, dus er kan nog wat bij. Dus als je nu nog wil komen, dan kan je dus naar dat bevrijdingsfestival in Zoetermeer komen. Dan kom je jou misschien ook nog wat tegen. Dat is een extra bonus.
2: Dan kom je mij ook tegen, jazeker. Ja. Ja, ik ga die bankzitters act ga ik niet missen.
0: Leuk.
2: Nee, nou, dus kom vooral.
0: En dan willen wij dat ook niet missen. Dus ik zou zeggen, dan schakelen we straks na 1 uur weer met jou. En dan hoor ik graag hoe het er daar naartoe gaat.
2: Is goed. Okay, tot
0: Britt,
2: zo. Tot doei, doei. Dankjewel. Doei, Olivier.
0: Dat was Britt Zwart, onze verslaggever op dit moment in Zoetermeer. Terwijl ze dus dat bevrijdingsfestival verslaat. Strakjes ga ik ook nog schakelen met verslaggever Erik Kooijman. Want die is dan weer heel ergens anders. Waar die is, dat hoor je zo. Maar eerst nog even los met Bruno Mars en zijn nieuwe. Van een fantastisch album trouwens van hem. Aanrader om die eens te luisteren. En deze single die mag er ook zijn, hoor. Je hoort hem nu bij...

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
13: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Je luistert naar Radio West. Dit is Menno in de Middag. En het laatste regionieuws krijg je nu van die in allerijl uitgerukte André Kolen. André, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Olivier. Nou, we houden het rustig, hè? Het is 5 mei.
13: Tranquilo, tranquilo.
14: Ja, precies.
13: We zijn, je bent niet vrij, maar we vieren wel de vrijheid.
14: Ja, dat is heel belangrijk. En ja, dan zijn er altijd mensen, daar gaat het dan iets minder goed mee. Die kunnen dan niet helemaal het feest plaatsen. Die varren dat dan met een...
13: Met rellen.
14: Met rellen, ja. Een jongen van 14 is op de kermis in Katwijk zwaar mishandeld. Dat gebeurde gisteren tijdens Koningsdag. Maar de politie heeft het nu pas bekendgemaakt. Het gaat om 3 minderjarigen die zijn aangehouden op de kermis op de Zuid-Duinse weg. Slachtoffer raakte daar vorige week maandag rond 11 uur gewond. Nou, wat er precies is gebeurd en wat zijn verwondingen zijn, dat is niet bekendgemaakt door de politie. Maar voor die mishandeling zijn 3 minderjarigen aangehouden. Het gaat om een meisje van 14 en 2 jongens van 15 en 17 jaar zitten nog steeds vast voor het verhoor. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
13: Dat is bizar, joh. Een meisje van 14 en 2 jongens van 15 en 17... die hebben een jongen van 14 mishandeld.
14: Ja.
13: Zwaar mishandeld ook.
14: Zwaar mishandeld.
13: Dat is niet even een klap in het gezicht.
14: Nee. Dus nou. Ze zitten dus nog vast. Dus, ja.
13: Serieus.
14: Door het hele land zijn zo'n 2500 estafettenlopers met fakkels onderweg om in de verschillende steden dan het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een aantal gaat dan richting het Malieveld, bij ons hier in Den Haag. En we zagen ze ook nog gaan bij Bodegraven.
15: Het is goed te doen, hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. 2 mannen, 1 vrouw. Vanaf Wageningen, tenminste, wij zijn team A. Wij zijn nu met de 3e shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
16: En ergens is er ook vuur, toch?
17: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
16: Ja, dat waait uit.
17: Dat gaat niet goed.
15: Die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
13: Zo hoort dat niet, hè?
14: Nee, maar goed. Ze zei ook wel, dat vond ik wel heel mooi, het vuur zit vooral in onszelf. En ze gaan de vrijheid groots vieren als we op het Malieveld aankomen.
13: Ja, zou ik ook zeggen als die uitwaait. Ja, het vuur zit vooral in mezelf.
14: Ja, precies. Nou, niet de minste, La Fuente, Rolf Sanchez en natuurlijk onze favoriet, Diosti Band, die zijn zijn vanochtend als ambassadeurs van de vrijheid per helikopter vertrokken richting de bevrijdingsfestivals. Nou, de artiesten die verzamelden zich dan traditiegetrouw heel vroeg op de vliegbasis in Geelsrij, want daar staan die hele grote Chinook-helikopters. En ze zijn opgestegen. Pech voor zangeres Karsu. Die bleef achter op de vliegbasis, omdat ze het weer is te slecht. Ze kunnen daar niet opstijgen, is niet veilig genoeg. En ze is waarschijnlijk met de auto richting haar optreden. Maar goed, dat is in Limburg.
13: Ja.
14: En de Jossie-band, die komt bij naar ons.
13: Oh.
14: Ja, het is mooi weer.
13: Het is mooi weer. Zou dat echt zo zijn? Dat gaan we eens even vragen. Boom, boom, boom. Het is weer mooi, Jordi Bloem. Hey, Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud? Dan hebben we maar één orakel waar we naar kunnen schakelen op deze dag. Alle verloven zijn ingetrokken bij Jordi Bloem van Weerexperts. Jordi, goedemiddag.
7: Dag Olivier, goedemiddag.
13: Nou ja, André Kolen die roept dat wel zo plomp verloren. Van hier hebben we mooi weer. Maar is dat zo?
7: Ja, het is wat dat betreft een mooie plek waar jullie zitten. Want in het westen en noordwesten schijnt wel de zon. Maar in bijvoorbeeld Limburg inderdaad, daar is het zwaar bewolkt. En hangt de bevolking ook erg laag. En dat is natuurlijk vervelend voor die helikopter die dan gaat opstijgen. Maar kom je dan in Den Haag en omgeving, ja, dan schijnt de zon. Her en daar wat bewolking. Maar het is dus bij ons prachtig weer. En je ziet altijd sommige plekken, bijvoorbeeld ook in Den Haag, bij het weerstation van Huub, het al bijna 16 graden is. Dus dat is, gaat lekker. Dat kan 17 worden.
14: Zou je de ramen open hebben, denk ik. Zou Huub de ramen open hebben, ja.
7: Ja, frisse wind erbij, hè?
14: Ja. Ja, dat is lekker.
7: Dus je kan lekker binnen waaien. Ja, windkracht 5 aan de kust, dus die is wat hinderlijk misschien. Maar voor de rest is het prima weer voor de bevrijdingsfestivals de rest van de middag.
13: Fantastisch. Nou, dat is dus vandaag, als u verder kijkt.
7: Nou ja, vanavond en vannacht verandert er eigenlijk nog niet al te veel. Misschien iets meer bewolking, want er ligt boven het zuiden en oosten van het land nog wel een oud regenfront. Dat blijft er een beetje hangen. Dat is daar stationair. Maar het probeert iets op te kruipen naar het westen. Nou, waarschijnlijk blijft het bij ons wel droog, maar wel wat wolkenvelden. Opklaring, het wisselt af. Het wordt vannacht 8 graden. De wind die neemt wel iets af, vooral in het binnenland. Maar gaat niet liggen, denk ik. En morgen overdag ook die matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordoostenwind. Wolkenvelden en af en toe zon. Lijkt morgen net wat bewolkt te zijn dan vanmiddag. Minder ruimte voor de zon, maar zonloos is het niet. Blijft overwegend droog. Misschien een enkel verdwaald spatje, dat zou kunnen morgenochtend, maar voor de rest droog. En dan zijn we vertrokken voor een paar mooiere voorjaarsdagen. Donderdag en vrijdag, dat zijn de dagen met meer zonneschijn, minder wind uit het noordoosten, later oosten. Dan wordt het donderdag 15 of 16 graden. En vrijdag misschien al her en der 20 graden, 19, 20 graden. Dus ja, dan wordt het toch weer wat warmer. Want morgen, heb ik eigenlijk nog niet genoemd, dan is de middagtemperatuur even wat lager met 13 tot 15 graden. Maar we gaan dus de dagen daarna omhoog.
13: Ja, gelukkig. Het leek even op het domper uit te lopen, maar je hebt toch
7: nog weer... Nee, we krijgen een paar leukere dagen. Ja, en hoe dat allemaal verder gaat natuurlijk over een uur.
13: Juist. Dankjewel Jordi. Tot straks weer.
7: Tot straks.
14: Joe. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het applaus is voor Opus en Live is Live hier op de bijzondere dinsdagmiddag van Radio West. Want het is bevrijdingsdag.
1: Jouw plaat.
0: Maar het is ook de dag waarop je weer jouw plaat mag aanvragen. Hè? Dat is de hele week hetzelfde thema zoals altijd in Menno in de Middag. En deze week is het thema moeders of moeder. Vanwege Moederdag natuurlijk komende zondag. Dus plaatjes over je moeder of misschien wel ter nagedachtenis aan je moeder als je helaas je moeder niet meer hebt. Stuur het mij in wat jij wil horen als moederplaat. Olivier@omroepwest.nl. Dus Olivier@omroepwest.nl. Daar mag jouw suggestie in voor jouw plaat. Dus plaatjes over moeders naar Olivier@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En ik kondig het al aan. We hebben niet één verslaggever in dit programma vanmiddag. Nee, het kon allemaal niet op. We hebben er zelfs twee. Niet alleen Britt Zwart vanuit Zoetermeer, maar ook Erik Kooijman. Die is volgens mij onderweg naar Oegstgeest. Erik, goedemiddag.
2: Hallo Olivier. Ja, ja. Ik ben iets moois tegengekomen.
0: Oh.
2: Want ik liep op weg naar de Vrijmarkt. Die is vrij beroemd bij de Terweeweg hier in Oegstgeest. Dat is druk altijd en heel populair. En toen zag ik een aantal renners lopen. Joggers van de loopgroep Oegstgeest. En die liepen het bos in. En nou, dat bos, zoals je weet, nou, ik weet niet of je het weet, maar dat is fantastisch. Die kleur groen is prachtig. En burgemeester Emiel Jens, die heeft het vuur ontvangst genomen. Die zei tegen mij ook dat we hier in de Groene Kathedraal zijn. En dit is wel een hele bijzondere plek met een cirkel om een monument heen. Het monument, dat refereert aan de oorlog. Dat klopt toch, burgemeester?
3: Ja. Dat is hier vanaf 1945 is hier een monument neergezet. Deze is overigens van latere datum. Er stond eerst een houten monument. En hout heeft het karakter dat het verweert. En gelukkig kunnen we al zeggen dat we 81 jaar vrij zijn. Maar toen konden ze kennelijk nog maar 10 jaar vooruit kijken. En in die 10 jaar vooruit bleek het monument na 20 jaar verweerd. Dus daarom hebben ze dit stenen monument geplaatst. En de Groene Kathedraal maakt omgeven door gebladerte.
2: En een vliegtuig.
3: Ja, ja. Dat Oegstgeest ligt in de vliegroute. En dit is best een oud bos. Dus dit zijn bomen die al eeuwen staan.
2: Ja, de bomen hebben de oorlog meegemaakt. En jullie hadden gisteravond hier een bijzonder herdenkingsmoment. Het 4 mei moment. Dan verzamelt Oegstgeest zich ook in dit bos, hè?
3: Ja. Jong en oud komt hier naartoe. En het was eigenlijk drukker dan ooit. Ik ben al 10 jaar burgemeester hier. En ik heb al best wel veel drukte meegemaakt. Maar het kan te maken hebben met schoolvakantie natuurlijk die gisteren afgelopen was. Maar dan staat het helemaal vol. Tussen alle bomen in staan mensen te kijken. En hier is dan de 2 minuten stilte. Het Wilhelmus. En een korte toespraak. En daarna leggen mensen de kransen. En dan lopen ze rondom het monument. En die kransen liggen er op dit moment nog. Allemaal mooi. Het is één grote bloemenzee.
2: Ja, en net heeft u het vrijheidsvuur ontvangen. Want na de rouw komt het gevoel van vrijheid toch weer naar boven langzaam. Ja. En dan is het vieren. Heeft u dat gevoel vandaag, vergeleken met gisteren, dat bij elkaar hoort en dat je dan weer vrij bent?
3: Ja, voor mij komt dat tot uiting dat ik heel vroeg opsta en de vlag buiten hang. En gisteren was hij natuurlijk halfstok. En vandaag hangt hij in de top. En dat begint het om 6:30. Ik besef, als je die vlag ophangt, dit vieren wij. En dan kijk ik even naar die vlag, dan wappert die in de wind. En dat is natuurlijk maar een paar dagen per jaar dat ik daar een vlag ophang. Ja, op Koningsdag met een wimpel. Dus dat besef dat je de ene dag om 6:30 hebt en de volgende dag hoog in de top. Ja, dat begint bij mij om 7:30 in de ochtend. En Oegstgeest is vandaag een bijzondere dag, omdat wij de Vrijmarkt vandaag hebben. Ja. Met 20.000 bezoekers. Dus voor een burgemeester ook een van de grootste evenementen gelijk in zijn eigen gemeente.
2: Ja, dat is geëxplodeerd qua groei en populariteit. Ik was er een paar jaar geleden ook. Ik kon mijn ogen niet geloven.
3: Ja, ja. De grootstedelijke taferelen. Maar het gaat er heel gemoedelijk aan toe. En het is een kindermarkt. Dus kinderen verkopen, maar mensen uit de hele omgeving komen hier naartoe. En net hebben we hier de lopers ontvangen. Die kwamen uit Wageningen. En een beetje uitgeput. Maar die hebben het vuur meegenomen en aan mij overgedragen. En dat is nu tussen die bloemenzee neergezet. Een heel mooi vlammetje. En dat blijft hier staan. En ik vind het dan weer leuk dat kinderen hun ouders opvangen hier en dan hun papa's en mama's zien. En hoe die mama's dan, papa's dan naar hun kinderen kijken. De hele nacht weg geweest. En iedereen is hier nog een beetje de verhalen aan het delen van de zonsopgang en de route.
2: Emiel, je kan uren vertellen over deze gevoelens van vrijheid. Ik vind het mooi, ik vind het fijn. En het is ook belangrijk dat we dat doen met z'n allen. Klein vlammetje hier bij het monument. Ter nagedachtenis aan de mensen die het leven hebben gelaten 81 jaar geleden. Mooie plek hier.
0: Ja, zeker Erik. Fijn dat je ons daar even in mee wilde nemen. En jij gaat straks dus door richting die Vrijmarkt. Dus ik schakel zo weer met je, Erik.
2: Ja, oké.
0: Hoi. En dan ondertussen, hè?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Hebben we ook nog een spel te spelen? Ja, het is ongelooflijk, zegt de Radio West tijdmachine. Die gaat zo meteen weer vertrekken. Ook op Bevrijdingsdag. Het principe is bekend, denk ik, hè? Maar toch nog even kort. We reizen straks samen met de tijdmachine. Daar geef ik een flinke klap op. Dan komen we in een bepaald jaar uit het verleden terecht. En van dat specifieke jaar heb ik dan 3 vragen voor je. En als je daar eentje van goed hebt, dan win je al een prachtige prijs. En dat is vandaag het spel Raad wat er op je bril staat. Nou ja, eigenlijk zegt het al alles, hè? De titel van het spel. Heb je ze alle 3 goed, dan ga je ook nog eens naar de finale. Dat is bij Westkom Thuis op vrijdagmiddag. En dat is een fantastische superprijs die je dan kan winnen. Namelijk een unieke overnachting voor 2 personen. En dan kun je kiezen uit meer dan 50 bijzondere plekken in heel Nederland. Dus nou ja, als je daar niet voor wil spelen, dan weet ik het ook niet meer. Goed, ga bellen zou ik zeggen met 070-390-5454. Dus 070-390-5454 als jij wilt meespelen in de tijdmachine vandaag. En wie weet stap ik dan zo meteen met jou wel in die tijdmachine en gaan we naar een jaar in het verleden. 070-390-5454. Dit is Golden Earrings. And I've just loved somebody bij West.

0: Je luistert naar Radio West. En Golden Earrings hoorde je. En I've just lost somebody. Loved somebody is iets anders. Lost somebody hier dus op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En we gaan die tijdmachine weer in, hoor. En niet alleen omdat het leuk is om terug in de tijd te gaan, maar je kan er ook dikke vette prijzen mee winnen. En dat ga ik niet doen. Dat ga jij misschien als luisteraar op dit moment ook niet doen. Maar één iemand wel. Namelijk, dat hoop ik tenminste, Margreet Bot uit Leidschendam. Want daarmee ga ik die tijdmachine in. Margreet, goedemiddag.
2: Oh, hallo.
0: Hallo.
2: Hallo. Met Celine, ik ben de kleindochter.
0: Ja, jij had gebeld, hè? Voor Margreet.
2: Ja, ik had stiekem gebeld met mijn oma's telefoon en ik had het echt nooit verwacht.
0: En dan zit je ineens in de uitzending.
2: Ja.
0: Ja, goed toch?
2: Ik vind het echt heel apart.
0: Ja, nou, het is gewoon gebeurd. Feline dus.
2: Ja.
0: En is oma ook nog in de buurt? Of is die weggerend?
2: Ja, ze zit naast mij nu.
0: Oké. Okay. Hallo, oma.
2: Hallo.
0: Nou, ik zou zeggen, gaan jullie gewoon samen dan de tijdmachine in met mij?
2: Ja.
0: Dat is heel gezellig, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ik hoop. Kijk, Feline, hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 11. Ik ben bijna 12.
0: Ja, kijk. Ja, het zou wel kunnen dat we natuurlijk naar het verleden gaan waar jij nog helemaal niet geboren in was, hè? Dat kan.
2: Ja, maar dat maakt niet zo uit.
0: Maakt niet uit, hè? We gaan het gewoon proberen. Als je één vraag goed hebt met z'n tweeën dus, hè, dan win je al het spel Raad wat er op je bril staat. En dat is vast ook leuk voor kinderen van 11. Dat kan niet anders.
2: Oké.
0: Daar gaan we. Ik ga hem aanslingeren. Daar komt-ie.
1: Deuren gaan dicht.
0: Wel een beetje krap zo met z'n drietjes, maar het kan wel.
2: Nou, ik denk het ook.
1: 1... 9, 7, 7. Deuren gaan open.
0: Ja, dan zijn we ineens in 1977 aangekomen, Margreet en Feline. Ja, dat is lang geleden.
2: Ja, dat is heel lang geleden.
0: We gaan het toch proberen, met z'n drietjes. Margreet, jij bent er ook nog, hè?
2: Ja hoor, ik ben er ook nog.
0: Oké, nou misschien moeten we een beetje meer op jou leunen. Daar komt vraag 1.
2: Ja.
0: Le Bistroquet aan het Lange Voorhout in Den Haag speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van een nieuw kabinet in 1977. Welke twee politici bekokstoofden hun kabinet tijdens overleg in dat Haagse restaurant Le Bistroquet?
3: Dat is Hans Wiegel en Van
0: Acht. Oké. Dan, vraag 2. Normaal breekt in 1977 door dankzij de hit Oerend Hart. Uit welke landstreek in Nederland komt die groep?
3: Uit het oosten van het land.
0: Ja, en hoe noem je dat?
3: De Achterhoek.
0: Oké. Okay. Vraag 3. Vader Abraham scoorde in binnen- en buitenland in 1977... met een heel album vol liedjes over welke kleine blauwe stripfiguurtjes...
3: Zo, de Smurfen.
0: Oké, okay, jij zegt de Smurfen. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat denk je, Feline, denk je dat je oma het goed heeft gedaan?
2: Ja, ik denk het wel. Hoor.
0: Je denkt het wel.
2: Ik vertrouw er wel in.
0: Nou, we gaan even kijken. Daar komt ie.
4: Je hebt 3 vragen goed.
0: Zo!
2: Oh, yes.
0: Het is ongelooflijk.
2: Ja, het is echt heel
0: weg. Je wordt even aangemeld door je kleindochter en je wint gewoon het hele spel.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
0: Ongelooflijk, Margreet. En Feline natuurlijk, want die was er ook voor de mental support. Dat betekent, Margreet, dat jij niet alleen dat spel wint. Raad wat er op je bril staat, die komt jouw kant uit. Maar ook dat je kans maakt om de finale komende vrijdag te gaan spelen.
2: Heel leuk.
0: Te gek, toch?
2: Ja, misschien ben ik groot alweer.
0: Ja, dat zou ik maar doen. Je brengt geluk, je bent de mascotte.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, hartstikke gefeliciteerd allebei. Blijf even aan de lijn, dan gaan we even je gegevens nog checken. En ik zou zeggen, geniet nog van deze mooie bevrijdingsdag.
2: Ja, heel erg bedankt.
0: Oké, hoi hoi. Dat waren Margreet Bot en haar kleindochter Felina uit Leidschendam. Nou, te gek toch? 3 vragen goed, joh. En dit is Glen Campbell, ook uit 1977. Saturday Nights.

0: Glen Campbell op Radio West en het vrolijke Southern Nights. Hier bij Menno in de middag.
1: Op de kaart.
0: En het is bevrijdingsdag, dat zou niet ontgaan zijn. Dat betekent dat wij alle verloven hebben ingetrokken van onze verslaggevers. Waaronder van Erik Kooijman, die nu volgens mij inmiddels op een vrijmarkt is aangekomen, Erik.
2: Ja, dit is een hele grote vrijmarkt, Olivier. Dit is de Terweeweg in Oegstgeest. En ik hoorde net dat hier wel 20.000 mensen zijn. Of komen op zo'n dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Voor de kleinste gemeente in onze regio is dat toch heel wat. En er wordt hier knikkeren of schieten. Nou, je ziet hier van alles. Is dit een begrijpelijk spel, mevrouw?
3: We moeten nog beginnen. Maar volgens mij hartstikke leuk voor die kids.
2: Het is hier leuk, hè?
3: Onwijs gezellig, ja. Gezellige dag altijd, 5 mei.
2: Veel mensen, dat had ik niet helemaal verwacht.
3: Oh niet, het is de eerste keer dat u hier bent.
2: Ja, ik ben er wel eens eerder geweest, toen was ik ook al verbaasd. Maar het lijkt echt wel ongelooflijk.
3: Ja, iedereen slijt zijn hele inboedel. Hartstikke leuk. Ja.
2: Nou, een beetje recycle-economie hier. Knikkeren of schieten, 50 cent, altijd prijs.
4: Wat mag je uitkiezen, Leo?
2: Kijk, er mag wat uitgekozen worden. Maar je kan hier van alles doen, Olivier. Je kan met een oude blinde geleidehond aaien, 50 cent. Dat vond ik al opvallende.
0: Ja.
2: En hier staan jongens gewoon heel handig met oude tosti-apparaten tosti's te bakken. Goeie business, boy?
5: Zeker. Ja.
2: Okay. Wat heb je al verdiend?
5: Veel geld. 100 euro.
2: 100 euro. Zo. Nou, hij mag niet zoveel zeggen natuurlijk, hè, dat wordt allemaal van de belasting afgetrokken.
0: Ja, de belasting luistert ook mee.
2: Ja, precies. Nee, maar het is hier echt wel een feestje. Mensen zijn in het oranje, mensen hebben voetbalshirts aan, overal hangen kleren. Het is een speciaal eigenlijk voor de kinderen bedoeld. Er zijn ook wel wat ouderen die hier zijn om al hun, ja, rommel wil ik niet zeggen, maar al hun tweedehands dingen waarvan ze zeggen van nou, daar heb ik geen zin meer in. Mevrouw, hallo. Is het lekker druk hier bij jou?
6: Zeker. Heel druk. Ja, gezellig. Gezellig druk en de rommel bijna opgeruimd.
2: Dat is ook een beetje het idee.
6: Ja, zeker.
2: Ga je dan ook nog nieuwe rommel kopen?
6: Nee, gaan we niet doen. Nee.
2: Ontspullen?
6: Zeker ontspullen. Hou ik van.
2: Succes ermee.
6: Ja, dankjewel.
2: Okay.
0: Ja, mooi Erik. En wat een gezelligheid daar, joh. En een drukte dus van belang.
2: En, ja, je kan hier over de hoofden lopen.
0: En dat dus allemaal in Oegstgeest, hè, op de Vrijmarkt.
2: Ja, het duurt nog even. Dus als je zin hebt.
0: Ja, ik zou wel willen. Ik moet nog een uitzending maken, een uurtje. Maar misschien daarna. En ik spreek jou straks nog, Erik. Dus blijf in de buurt, hè.
2: Ja, oké.
0: Okay. Oké, okay, hoi. Dat was verslaggever Erik Kooijman vanaf de Vrijmarkt, die dus hartstikke druk is in Oegstgeest. Zometeen het nieuws van 1 uur met André. En daarna gaan we gewoon weer door.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Menno in de Middag gaat zo meteen verder met Feest in Ondermeer, Zoetermeer. Maar het is 1:00, dus het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
7: Er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk van afgelopen nacht. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer en de politie zette de omgeving af en zocht daar onder meer met honden. Een jongen van 14 is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde tijdens Koningsdag, maar de politie heeft het nu pas bekendgemaakt. 3 minderjarigen zijn aangehouden. Het gaat om een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. De Josti-band uit Zwammerdam is samen met DJ La Fuenta, zangeres Karsu en zanger Rolf Sanchez ambassadeur van de vrijheid. En dat betekent dat de Josti-band per helikopter door het hele land wordt gevlogen om op te treden op de verschillende bevrijdingsfestivals. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe.
8: In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een

0: op hortusleiden.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.

Uit respectievelijk Zoetermeer en Leiderdorp. Want Erik die gaat zich zo meteen die kant op verplaatsen. En goede muziek, daar bulkt het programma ook van, hè? En daarover gesproken, je kunt nog steeds jouw keuze voor jouw plaat doorgeven. En het thema deze week is moeders. Ik heb al best wat odes aan moeders binnengekregen via de mail, maar ik ben ook benieuwd naar jouw keuze. Welke plaat die iets met een moeder te maken heeft, zou jij gedraaid willen hebben door mij als laatste plaat van dit programma? Mag je mailen naar olivier@omroepwest.nl, dus olivier@omroepwest.nl met jouw favoriete plaat over moeders. Over jouw moeder. Misschien wel over een ter nagedachtenis aan je moeder als jouw moeder er niet meer is. olivier@omroepwest.nl. En wie weet, draai ik hem dan zo meteen wel. Maar eerst nog deze van Mr. Robbie Williams hier bij Menno in de Middag. Dit is Millennium.

een zonovergoten bevrijdingsdag mag deze natuurlijk niet ontbreken. Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Lekker zo, zo'n reggae-plaat. Goedemiddag, je luistert naar Menno in de middag. Het is dinsdag 5 mei, 1 uur ligt alweer achter ons. Menno is vrij, Olivier de Neef is mijn naam en ik ben nog bijna een heel uur bij je. Voordat Paul van der Lucht het stokje overneemt met Muziek aan Zee, ook op deze feestdag is hij er weer bij. En in dit programma is er ook nog genoeg om naar uit te kijken hoor, want ik heb niet één, maar twee verslaggevers erop uitgestuurd om de verschillende bevrijdingsfeesten in onze regio te gaan bezoeken. Britt en Erik spreek ik straks weer van

Je hoorde eerst Robbie Williams en Millennium. En net nog bij Menno in de Middag. She's Not There van The Zombies. En nou, ondertussen misschien wel zijn dit profetische woorden van die zombies. Want She's Not There. Britt is nog even niet onder ons. Althans niet in deze uitzending. We gaan nog even een verbindingsprobleempje. Even wat kabels omleggen. En dan komt ze er straks vanzelf wel bij, denk ik. Draai ik ondertussen nog een hele fijne van Earth, Wind & Fire. En die zou ik helemaal vol kunnen gaan kletsen, want dat vinden DJ's leuk, hè? Gewoon 45 seconden lang hieroverheen praten. Maar weet je wat? Dat doe ik gewoon niet. Het is bevrijdingsdag. Ik ga gewoon lekker met jou samen genieten van die muziek. Dit is Earth, Wind & Fire en Star.

0: Earth, Wind en ook nog eens Fire. En Star hoor je hier bij Radio West.
1: Op de kaart.
0: En wij gaan naar onze eigen star, namelijk Britt Zwart. Die is verslaggever en die is vandaag voor ons in Zoetermeer neergestreken bij het Bevrijdingsfestival. En nou hebben we prachtige techniek bij Radio West, maar die laat ons natuurlijk op cruciale momenten af en toe in de steek. Dus ik heb jou even aan de telefoon, Britt. Hallo, goedemiddag.
2: Ja, hallo. Ja, inderdaad. Nou ja, wat net 1000 mensen waren die er stonden, zullen dat nu al 10.000 mensen zijn.
0: Zo. Dat is hard gegaan.
2: Dus de verbinding is denk ik niet best op dit moment.
0: Nee, niet best bij West, maar gelukkig hebben we je toch aan de lijn. En het heeft een reden, hè, dat daar 10.000 man inmiddels staat, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, ten eerste is het natuurlijk prachtig weer. Dus iedereen die komt eventjes kijken vanuit Zoetermeer. En de bankzitters zijn op dit moment aan het optreden.
0: Ah.
2: Dus de kinderen die worden op de schouders van hun ouders gehezen. Met limo in hun handen, keihard aan het dansen, al die nummers aan het meezingen. Nu zie ik dat alle handjes omhoog gaan. Daarnaast is ook net nog de bevrijdingsvuur ontstoken. Dus het is nu echt begonnen hier.
0: Ja, het is los. Het spel is op de wagen. Als het gaat over de bankzitters, ben jij een beetje fan?
2: Nou, fan. Ja, de muziek ken ik niet zo heel goed. Toevallig dit nummer. Ik weet niet of het hoort.
0: Ja.
2: Hoor je dat?
0: Heel vaag. Wat zingen ze?
2: Heel vaag. Nou, zoals je weet, zoals je kan horen, ken ik de tekst niet goed, maar de deuntjes die kan ik lekker mee waggelen. Dansen.
0: En inmiddels dus al 10.000 man, schat jij daar in Zoetermeer. En dat gaat allemaal nog gemoedelijk?
2: Zeker. Het gaat heel erg gemoedelijk. Ja, het zijn vooral jonge mensen, kinderen. En een aantal jongeren die ik net sprak, die wilden heel graag ook eventjes wat zeggen, maar door de techniek zal ik ze zo meteen eventjes aanvliegen.
0: Ja.
2: Maar vooral veel gezinnetjes hier.
0: Oké. Ja, dat snap ik ook wel, hè. Zo aan het begin van de middag. Dus nog de tijd dat je met je kinderen gaat. Hey, en stakjes, want nu zijn de bankzitters dus die de boel daar afbreken. Wat komt er verder allemaal nog daar in Zoetermeer?
2: Verder komt, nou ja, de hoofdact, die ga ik helaas missen. Dat is André Hazes.
0: Oh.
2: Dus dat vind ik wel heel erg jammer, want dat is wel een beetje mijn guilty pleasure. Die Nederlandse muziek. En ze sluiten af met een bandje. Die ken ik niet. Dat is van een andere generatie, denk ik.
0: De Dirty Daddies, volgens mij, hè, hoorde ik zeggen.
2: Dirty Daddies, dat was hem inderdaad. Ja. Ken jij ze wel?
0: Ja, maar dat zegt niks over mijn leeftijd, hoor, dat ik ze ken.
2: Oh.
0: Nee, dat is puur toeval. Maar nee, de Dirty Daddies inderdaad komen er ook nog. Nou, het is één groot feest daar. En ik begreep dat er maximaal 15.000 mensen daar welkom zijn. Dus er is nog net een beetje plek, als je nog wil komen.
2: Ja, is nog een beetje plek, inderdaad.
0: Okay.
2: Inderdaad. En ik denk ook dat de gezinnen ook rond een uurtje of zes zijn het avondeten. Zullen ze denk ik ook wel weer naar huis toe gaan. Ik denk dat er dan een andere stroming komt, gekeken naar de artiesten.
0: Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Nou, fijn dat jij er in ieder geval voor ons bij bent. Wellicht kunnen we straks nog een verbinding herstellen, nog iets van je horen. En anders in ieder geval veel plezier en succes daar nog, hè, Britt?
2: Dankjewel, Olivier. Okay. Doei.
0: Dat was verslaggever Britt Zwart, live vanuit het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Met dus nu de bankzitters daar die de tent afbreken. En wij hebben hier Dusty Springfield en In Private op Radio West. Bij Menno in de Middag.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
4: Stihl, sterk werk.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Nou, goedemiddag. Het is 2:30. Je luistert naar Radio West, Menno in de middag. Met nu het nieuws, gelezen door professor dokter in de nieuwsologie, André Kolen.
13: Ik heb alleen zwemdiploma A en B, hoor. Ach. Voor de rest nooit wat afgemaakt.
12: Nou ja, je doet het toch best aardig hier, hoor.
13: Toch wel, hè?
12: Ja, vind ik wel. Ja.
13: Politie in Den Haag heeft een verdachte aangehouden. De persoon wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een steekincident gisteren in de Hilsumstraat. Het gaat om een minderjarig jongen uit Den Haag. Rond 9:15 kwam bij de politie de melding binnen van een steekincident had plaatsgevonden op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en de verdachte, die nu is aangehouden, die vlucht op een fatbike richting de Zuiderparklaan. Het is ook weer een minderjarige.
12: Ja.
13: Verschillende artiesten die vliegen vanmiddag in een militaire helikopter langs de verschillende bevrijdingsfestivals om daar op te treden. Ze zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid en een van hen is DJ La Fuente.
14: We hebben net een safety briefing gehad en het blijkt nogal wat geweld te zijn. Deuren gaan open, maar vooral hetgeen waarvoor je gaat vliegen. Gisteren was het natuurlijk super indrukwekkend. Dodenherdenking en alles wat daarbij hoort. En vandaag is het mooi dat ze eigenlijk de switch maken naar het samen vieren en zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder, ja.
12: Nou, hij legt het wel goed uit. Dus een korte samenvatting van die twee dagen.
13: Zeker. Ja. En veel geweld als de deuren open gaan. Ja, dat is een hels kabaal. Ja. En je moet wel riempje om. Want anders
12: zou jij dat durven in zo'n helikopter?
13: Ja,
12: dat zou jij wel durven.
13: Ja, dat durf ik wel.
12: Ja? Ja. Ik moet zeggen, ik zou het denk ik niet durven. Ik heb al hoogtevrees. Ik vind vliegen ook niet zo fijn. Dan moet ik in zo'n helikopter.
13: Nee.
12: Nou ja, gewoon geen ambassadeur van de vrijheid worden is het ook opgelost.
13: Nee, gewoon ambassadeur worden.
12: Ja, precies.
13: Nou, La Fuente, een van de ambassadeurs van de vrijheid dus. We hebben ook nog zangeres Karsu, die helaas niet mocht vliegen omdat er mist hing. Ze ging richting Limburg. We hebben ook nog Rolf Sanchez en natuurlijk onze eigen Josti Band. Nou, die hebben de dag van hun leven. Ja. 14-jarige jongen is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde tijdens Koningsdag, maar is nu pas bekendgemaakt door de politie. Drie minderjarigen zijn aangehouden. De kermis op de Zuid-Duinseweg raakt het slachtoffer vorige week maandag rond 11 uur 's avonds gewond. Wat er precies gebeurd is en wat de verwondingen zijn, dat heeft de politie niet bekendgemaakt. De verdachten zijn een meisje van 14 jaar, twee jongens van 15 en 17 jaar. En de politie in Katwijk sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
15: Nou ja, ongekend toch. Die kermissen, dat is sowieso wel een soort magneet voor ellende.
13: Voor ellende en ja.
15: Dat is altijd gedoe.
13: Altijd gedoe.
15: Stop er maar mee.
13: Het is helemaal niet leuk meer.
15: Nee.
13: Dat kun je die kermisexploitanten, die zitten daar natuurlijk ook mee. Hè?
15: Zo is het. En je wil de goedwillende mensen natuurlijk ook geen leuk precies. Pleziertje afpakken. Nee. Zo is het ook.
13: En zeker niet op 5 mei.
15: Nee, dan al helemaal niet. Nou, en over pleziertjes gesproken.
16: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
15: Wat is er weer hoor? Dat is altijd een grote eer en een plezier. Jordi, goedemiddag.
17: Goedemiddag,
15: Olivier. Oh, sorry, ik zou iets... Ja, zo, op. Even
13: Guilty pleasure.
15: Ik zat gewoon lekker in die muziek, maar nee, ik wil je graag horen, hoor. Jordi, fijn dat je er bent. En dan ook nog eens op zo'n prachtige zonovergoten dag.
17: Ja, dat kun je wel stellen. Ja, in 2002, ik heb even gekeken, was het een heel ander verhaal. Toen regende het langdurig. Maar dat is allemaal in het verleden. Want de laatste jaren eigenlijk regent het niet zoveel op 5 mei. Heb ik even bekeken. Dus dat valt wel mee.
13: Regent het heel weinig, hè?
17: Ja, zo is het, hè. En nu ook, we hebben nog steeds een neerslagtekort. Er mag wel wat meer regenwater bij komen. Maar vandaag gelukkig niet, want het blijft de rest van de dag droog. Het is gewoon prima weer voor de festivals, voor de bevrijdingsdag. Misschien iets te veel wind aan de kust. Zie ik bij Hoek van Holland nu windkracht 6 uit het noorden. Het is een noord-noordoostenwind. Bovenland is die wat minder. Maar het is licht bewolkt. De zon die laat zich goed zien. En de temperatuur ligt zo'n beetje tussen 13 en 16 graden. Plaatselijk 17 graden in stedelijk gebied. Dus dat is allemaal goed te doen. Vanavond en vannacht neemt de wind vooral in het binnenland wat af. De temperatuur daalt vannacht tot 8 graden. Er komen wat meer wolkenvelden voor. Een storing boven het oosten en zuidoosten van het land. Ja, probeert ook naar Zuid-Holland te komen. Waarschijnlijk blijft het bij ons wel droog. Kleine kans dat het morgenochtend een beetje druppelt. Dan is ook de meeste bewolking te zien. Morgenmiddag iets vaker de zon. Een zonnestapelwolk. Heel aardig. Opnieuw die matige en aan zee vrij krachtige noordoostelijke wind. En dan wordt het morgenmiddag nou 14 graden ongeveer. 13 misschien langs de kust. Dus dat is ja, meteen ook de koelste dag van de week. Want de dagen daarna gaan we opwarmen. Donderdag wordt het 's middags 15 of 16 graden. Dus meer zon. Blijft ook droog. Vrijdag ook aardig wat zon. Een oostelijke wind. En dan kan de temperatuur 's middags tot een graad of 19 oplopen. Het wordt lekkerder hoor.
15: Ja.
17: En dan komt het weekend. Ja, dan wordt het toch iets wisselvallig. Weer in een weekend dat het toch iets gaat veranderen. Ook nog wel ruimte voor de zon. Vooral op zaterdag. En dan kan het met een oostenwind nog 22 graden worden. En pas later op de dag misschien die bui. Vanaf zondag wordt de kans op een paar regen- en onweersbuien wat groter. Maar het is niet zo dat het dan verregend is. Maar wat onstandvastig. Wat minder zon. En later ook een iets minder hoge temperatuur. Maar zo koel zoals het dan morgen bijvoorbeeld is, dat wordt het denk ik niet. Morgen is echt wel, zoals ik al zei, de koelste dag van de periode.
15: Ja, nou en dat betekent dat we toch weer wat te weer ons te wachten staat, Jordi.
17: Ja hoor,
15: nou,
17: dat denk ik wel.
15: Daar teken ik voor. Dankjewel en we horen je straks weer hè, bij Bas.
17: Ja, dan ben ik er weer.
15: Nou,
17: ja.
15: Oké, okay. Dag Jordi.
17: Dag, hoi, hoi. Dag.
15: En dan gaan we naar de ANWB, want er is ook nog verkeersinformatie op dit moment. En dat krijgen we van Erwin de Hart.
18: Op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
15: Dankjewel Erwin.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Boy George en zijn clubpie, Culture Club en Karma Chameleon hier bij Menno in de Middag op Radio West.
1: Op de kaart.
0: Waar we ook al de hele dag in de regio zijn met onze ogen en oren. Onder andere zitten die aan het lijf vast van Erik Kooijman, onze verslaggever. Erik, goedemiddag.
2: Ja, hoi, Olivier.
0: Je was net nog in Oegstgeest, maar je bent inmiddels in beweging gekomen. Je bent ergens anders nu.
2: Leiderdorp, in een bosrijke omgeving, dat heet De Houtkamp. En daar midden is een veld. En daar zijn van allerlei dingen te doen. De zweefmolen draait nu. Je kan zo op en neer bungee jumpen in je eentje.
0: Ja.
2: Suikersprint. De padvinderij heeft een hele grote tent gemaakt waar 6 rijen dik kinderen gesminkt worden. Dat is toch het allerleukste, om jezelf te verstoppen achter de smink. Ik sta bij Simon van die padvinderij, want die padvinderij is bij de dodenherdenking aanwezig, bij de kinderdodenherdenking, waar ook veel mensen van de padvinderij met komen, met de derde dinsdag van september. Allemaal van dit soort dingen, dat jullie nog betrokken zijn bij feestelijke dingen. Hoe komt dat? Dat jullie dat doen of mogen?
3: Ik denk dat scouting, padvinderij, dat heel erg maatschappelijk betrokken is. Wij proberen ook echt dicht in de maatschappij te staan. En ook heel veel van ons vinden dus die dodenherdenking en de viering van de vrijheid vandaag erg belangrijk. En vandaar dat wij hier dus met een grote groep nu aanwezig zijn van allemaal vrijwilligers. Die dus dan wel een dag vrij hebben genomen, dan wel nog student zijn, dus vrij waren.
2: Ja, dus,
3: ik onder andere. Zoveel mogelijk kinderen hier ook mee te geven hoe belangrijk het is om vrijheid te vieren. En daarmee dus zo'n bereik van zo'n vrijheidsfeest groter te maken.
2: Wat niet helemaal vrij is, is de tokkelbaan. Want ze zitten verzekerd, zeg maar, dat ze niet in het water gaan. Want ze gaan hier vrij spectaculair over een waterpartij heen. En dan hangen ze aan de lijn, hè, dan ga je toch hard naar de overkant, hè?
3: Ja, dan ga je zeker hard naar de overkant. En inderdaad, ze zijn goed gezekerd. Want we willen natuurlijk wel dat het veilig gebeurt. Dus veiligheid is daarbij ook een hoog speerpunt. Maar ja, dat is omdat we dat op scouting best wel vaak doen. Tokkelen.
2: Het heeft ook een vrij gevoel, hè, als je die lucht knalt.
3: Zeker een vrij gevoel, inderdaad. En proberen we een hoop van de Leiderdorpse jeugd dat mee te geven. Ja, vinden we belangrijk.
2: Dankjewel, Simon. Ik ga even kijken naar de schmink, of er nog over is. Nou, nee, ik weet het eigenlijk niet. Hè. Daar ben ik een beetje laat mee. Dat ik me nu nog ga schminken.
0: Nou, je zou er wel op vooruit gaan misschien, Erik. Je weet het niet.
2: Dat weet ik ook niet. Ga jij ook? Want ze vragen net of ik ook wil.
4: Nee, ik ga niet. Nee, ik zit gewoon netjes mee in de rij.
2: En wat maak jij zo al? Gewoon op aanvraag? Of heb jij iets wat je heel goed kan?
5: Ik ben een unicorn aan het maken. En dan krijgen ze een hoorn met regenboogbloemen en nog wat oortjes.
2: Ai, ai. Mooi, mooi. Ziet er goed uit. Heb je al gekeken in de spiegel?
5: Nee.
2: Het wordt mooi, hoor. Heel kleurrijk. Kijk.
5: Wauw. Het is zo mooi.
2: Dat was een mooie wauw. Veel succes. Veel plezier. Nou, de plezier is hier echt wel. Heel veel mensen weer. De zon schijnt. Er zijn allerlei dansgroepen die hun kunsten laten zien op het podium. Er staan heel veel ouders, heel veel oma's. Heel veel ouders, oma's, kleine kinderen.
0: Dat is voor elk wat wils eigenlijk, Erik.
2: Ja.
0: Ja. En dus, wat is wel opvallend vind ik. Ik heb wel eens bevrijdingsdagen meegemaakt waarop terecht geen hond te vinden was. Op bepaalde plekken. Jij bent alleen maar op plekken waar het hartstikke druk is dus.
2: Ja, en dat is niet dat ik het aantrek. Ze lopen niet achter mij aan. Ik ben niet de attractie. Het is gewoon waarschijnlijk toch weer een... het heeft zich weer gevestigd als feestdag. Ik was vanmorgen ook op het Malieveld even. Nou, daar gaan ze ook ontzettend uitpakken. Dat wordt groots. Daar verwachten ze zo'n 80.000 mensen.
0: Zo.
2: 20.000 mensen in Oegstgeest bij een vrijmarkt. Nou, hier zijn ook wel weer een paar duizend mensen. En de vrijheid staat hoog in de agenda blijkbaar. En zo'n vrije dag, die een beetje zo half vrij is, die wordt gewoon echt vrij. En het wordt gevierd. Dat vind ik leuk om te zien.
0: En jij bent lekker voor ons aan het werk. En daar zijn we je zeer dankbaar voor. Dank voor dit moment, Erik. En we horen je snel weer.
2: Ja, oké, Olivier.
0: Oké, dat was Erik Kooijman, onze verslaggever vanuit Leiderdorp. Want daar is onder andere een bevrijdingsfeest gaande in de Houtkamp. Nou, hartstikke leuk allemaal. Zometeen ga ik jouw plaat draaien. En dat kan dus ook jouw plaat daadwerkelijk zijn. Over moeders, want dat is het thema van deze week. Maar eerst nog die gouden ouwe van Gerard Cox. Die goede oude tijd.

0: monsterhit van een paar jaar geleden. En hij doet het nog steeds erg fijn, hoor. Teddy Swims en Lose Control. En daarvoor een monsterhit van al heel wat jaartjes geleden. Gerard Cox en Die Goeie Oude Tijd.
1: Jouw plaat.
0: Ja, zoals elke Menno in de Middag wordt ook deze editie afgesloten met een plaat die jij hebt uitgezocht. Met deze week als thema moeders. Want ja, komende zondag, hè, dan is het moederdag natuurlijk. Dus plaatjes over je moeder of misschien wel ter nagedachtenis aan je moeder als ze helaas niet meer is. Mag allemaal. En vandaag kreeg ik ook weer heel veel mooie platen en verzoekjes binnen. Waaronder deze van Erik Kuilaars. Hij zegt, hey, ik dacht aan It's a Real Mother for You van Johnny Guitar Watson. Nou Erik, ik vind het een hele goede suggestie. Die gaan we doen. Dus Johnny Guitar Watson als moederplaat van vandaag. En mocht die van jou nou nog niet gedraaid zijn, of je het nog een idee hebben, stuur het dan vooral naar Menno via menno@omroepwest.nl. Dus menno@omroepwest.nl als jij een suggestie hebt. Want wie weet gaat hij er morgen dan wel weer gewoon mee verder. Paul van der Lucht, die hoor je zo meteen tussen 2 en 4 hier met een verse Muziek aan Zee. Ik wens je heel veel plezier met hem. En Menno, die meldt zich morgen dus gewoon weer vanaf 12 uur op deze prachtige zender. Dus nou, wat mij betreft tot snel en nog een hele fijne bevrijdingsdag.
2: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that cold?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Straks heb ik weer lekkere muziek voor je. Muziek aan zee, onder andere van de Simple Minds. Maar eerst is hier het nieuws van 3 uur met André Kolen.
8: Het is 5 mei, bevrijdingsdag, ook in Leiderdorp. Park De Houtkamp is de plek van het bevrijdingsfeest daar. De hele middag is er van alles te doen. Van optredens en kermisattracties tot het ontsteken van het bevrijdingsvuur en een versierde fietswedstrijd. Er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk van afgelopen nacht. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Politie zette de omgeving af en zocht onder meer met honden in de omgeving. Een jongen van 14 is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde tijdens Koningsdag. De politie heeft dat vandaag pas bekendgemaakt. Er zijn 3 minderjarigen aangehouden. Het gaat om een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
9: Katrien Straatman met het... NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt €1,6 miljoen aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
13: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
16: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Als er nou één vrouw de afgelopen jaren de titel superster heel verdiend heeft, dat is het Taylor Swift wel. The Fate of Ophelia hier bij Radio West. Welkom allemaal, nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. We begonnen met Sister Golden Hair van America. En dit was The Fate of Ophelia. Het bandje wat je nu hoort heet The Simple Minds. Ze komen uit Schotland, de voorman is Jim Kerr. Hij heeft monumentale, prachtige muziek gemaakt en die ga je nu horen. En het toeval wil dat we het volgende uur ook nog eventjes een liedje laten horen van zijn ex-vrouw. When

0: Sam en Dave. En I'm a soul man hier bij Radio West.
1: Goed nieuws.
0: Precies. Ik had het je beloofd. Elke dag een flinke dosis goed nieuws hier in de Muziekenzee. Dus niet alleen goede muziek, maar ook goed nieuws. En het goede nieuws begint eigenlijk met een vraag. Weet jij wat de dodelijkste ziekte is op aarde? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is malaria. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een nieuwe behandeling van malaria voor jonge baby's goedgekeurd. Er is een belangrijke stap gezet in de bestrijding van malaria. En de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het uitroeien van die ziekte niet langer een droom is. De nieuwe behandeling is specifiek bedoeld voor kinderen die tussen de 2 en de 5 kilo wegen. Kleintjes dus, maar dat waren ook de kwetsbaarste. Het zou fijn zijn als we daar nou eens een keer vanaf zijn, van dat malaria.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
15: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Paul. Op de toerit van de A13 bij Delft-Noord zijn vanmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Beide voertuigen zijn beschadigd geraakt en de weg lag bezaaid met brokstukken. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. Het verkeer heeft weinig last gehad van de aanrijding. Er bleef 1 rijstrook open om de snelweg op te rijden. Vrijheidsmaaltijden zijn er vandaag door het hele land. Van ontbijten tot lunchen en diners. En in de Lier hebben ze gekozen voor een vrijheidslunch. In een grote tent aan de Hoofdstraat is door enkele honderden mensen gezamenlijk gegeten. De politie in Den Haag heeft een verdachte aangehouden. Die wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een steekincident gisteren in de Hilsumstraat. Het gaat om een minderjarige jongen uit Den Haag. Rond 9:15 kwam bij de politie de melding binnen van een steekincident op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterense straat. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en de verdachte die nu is aangehouden, die vluchtte op een fatbike. Verschillende artiesten vliegen vanmiddag in een militaire helikopter langs de verschillende bevrijdingsfestivals om daar op te treden. Ze zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Een van hen, DJ La Fuente.
17: We hebben net een safety briefing gehad en het blijkt nogal wat geweld te zijn. Deuren gaan open, maar vooral hetgeen waarvoor je gaat vliegen. Gisteren was het natuurlijk super indrukwekkend. Dodenherdenking en alles wat daarbij hoort. En vandaag is het mooi dat ze eigenlijk de switch maken naar het samen vieren en zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder, ja.
16: La Fuente, een van de ambassadeurs van de vrijheid dus. Daarnaast hebben we ook nog de zangeres Carsoe, zanger Rolf Sanchez en de Josti Band. Een 14-jarige jongen is zwaar mishandeld op de kermis van Katwijk. Dat gebeurde tijdens Koningsdag, maar is nu pas bekendgemaakt door de politie. Er zijn 3 minderjarigen aangehouden. Op de kermis op de Zuid-Duinse weg raakte het slachtoffer vorige week maandag rond 11 uur 's avonds gewond. Wat er precies gebeurd is en wat de verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt door de politie. Verdachten zijn een meisje van 14 jaar en 2 jongens van 15 en 17 jaar. En politie in Katwijk sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
9: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
11: De rest van deze bevrijdingsdag is er veel ruimte voor de lentezon. Het ziet er goed uit. Het is maximaal een graad of 16. Aan de kust is de temperatuur iets lager met een noordelijke bries. Die is aan zee af en toe krachtig, kracht 6. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het wordt vannacht 8 graden, landinwaarts zwakt de wind wat af. Morgen, periode met zon, zonnestapelwolken. Waarschijnlijk blijft het droog bij ons. En dan is de temperatuur wat lager dan vanmiddag. Het wordt 14 graden ongeveer, met matige tot aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind. Donderdag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft droog. Het wordt 15 of 16 graden. Er is wat minder wind. En vrijdag is er ook veel zonneschijn en kan het nog wat warmer worden. 'S Middags ongeveer 19 graden.
16: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan zee. Dit is

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed.

stambord uit, waarop je op de achterkant kon schaken. Maar de stukken, die zaten er niet bij. En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven.

koningin. Stond wat lullig achterin. Je hebt in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken? En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd? Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd. Dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig,

mijn moeder vroeg. Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei, dat is lang geleden, joh. Maar dat weet ik nog precies. Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt. Want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, een sterke koningin zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg,

Harry Jekkers uit Den Haag, natuurlijk het schaakspel. En daarvoor Michael Jackson met Billie Jean. Als je een fan bent van Michael Jackson, er is een film over Michael Jackson. En daar is al heel veel over te doen geweest. Maar ik heb mezelf nog niet gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb begrepen dat het best een goede film is. En als je een fan bent van Michael Jackson, dan mag je hem niet missen. Je moet hem even opscharrelen. Ik weet niet precies waar hij zit, maar laat ik je nog wel weten. There's

Ja, de Doobie Brothers hebben echt wel meer gemaakt dan Listen to the Music, hoor. Dat is The Doctor, ook een hit. Ik zou nog even terugkomen op Michael Jackson. Het is een film, hij draait in de bioscopen, hij heet Michael. Maar ik schat zo in dat als je even geduld hebt, dat hij binnenkort ook wel op televisie ergens te zien is. Een of andere streamingdienst of zo. Maar nogmaals, als je fan bent, ga kijken.

0: lekker moet blijven zitten wachten op de liefde. I just haven't met you yet.
1: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert, waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
2: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
4: Ja.
3: Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: We gaan nog een uurtje door met Muziek aan Zee. Zometeen hoor je muziek van George Michael. Het is 3 uur. Hier is het nieuws met André Kolen.
16: Op de toerit van de A13 bij Delft-Noord zijn vanmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Beide voertuigen zijn beschadigd geraakt. De weg lag bezaaid met brokstukken. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. Vrijheidsmaaltijden zijn er vandaag door het hele land. Van ontbijten tot lunchen en diners. In de Lier hebben ze gekozen voor een vrijheidslunch. In een grote tent aan de Hoofdstraat is door enkele honderden mensen gezamenlijk gegeten. En er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk van afgelopen nacht. Politie zette de omgeving af en zocht onder meer met honden in de omgeving. Een verdachte is niet aangehouden. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Daar was ik toch wel een soort van verliefd op, hoor, op die Blondie. Met Denise, dat was de eerste hit. En dit was volgens mij de tweede, Maria. Daarvoor draaide ik Brass in Pocket van The Pretenders. En ik had het vorige uur al aangekondigd. Jim Kerr van The Simple Minds, van wie we vorige uur een liedje draaiden, is getrouwd geweest met Chrissy Hynde van The Pretenders. Nou, is dat cirkeltje ook weer rond. En hier is Jim Croce, Bad, Bad Leroy Brown.

Anna May, samen met Bluff. Bluff zal je ergens de komende maanden ook zien op het Concert at Sea Festival, dat in Zeeland wordt gehouden. Altijd door Bluff georganiseerd. Hartstikke leuk festival. Als je de gelegenheid bent, toevallig, moet je erheen. Het volgende liedje is van een fantastische band, een oude band. En op een gegeven moment krijgen ze weer een soort van opleving. En die opleving leverde dit op. On the Wings of a Nightingale. Ik heb het over de Everly Brothers.

die harmonietjes, dat hebben ze door de jaren heen fantastisch volgehouden. The Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Zullen we ook weer eens een dansplaat van de dag doen? Ik zal zo eens even kijken of ik er nog eentje kan vinden. Draai ik hem in het volgende half uur. Maar eerst eventjes Stevie Wonder. Kun je vast een beetje langzaam oefenen.

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
7: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
18: Goedemiddag. Op het Julialaantje in Rijswijk is afgelopen nacht een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 2 uur 's nachts. Veel hulpdiensten kwamen naar Rijswijk toe. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
19: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
18: Dat zegt winkelier Ilonka Terpstra. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum en zit in de ondernemersvereniging. En de politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
20: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
18: Debian Zeller was dat van Hart voor Den Haag. De politie heeft gisteren 3 minderjarigen uit Katwijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot doodslag. Op Koningsdag vond er een zware mishandeling plaats op de kermis in het dorp. Slachtoffer was een 14-jarige jongen. De nu aangehouden verdachten zijn een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17 jaar. Ze zitten vast.
17: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
4: de rest van deze bevrijdingsdag is er veel ruimte voor de lentezon. Het ziet er goed uit. Het is maximaal een graad of 16. Aan de kust is de temperatuur iets lager met een noordelijke bries. Die is aan zee af en toe krachtig, kracht 6. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het wordt vannacht 8 graden, landinwaarts zwakt de wind wat af. Morgen periode met zon, zonnestapelwolken. Waarschijnlijk blijft het droog bij ons. En dan is de temperatuur wat lager dan vanmiddag. Het wordt 14 graden ongeveer, met matige tot aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind. Donderdag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft droog. Het wordt 15 of 16 graden. Er is wat minder wind. En vrijdag is er ook veel zonneschijn en kan het nog wat warmer worden. 'S Middags ongeveer 19 graden.
18: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan zee.

0: Tracy Chapman, Fast Car.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Ja, we hebben vandaag een meedansplaat voor je uitgekozen. Een hele mooie meedansplaat, een hele bijzondere meedansplaat. Ja, zo bijzonder is ze niet. Het was gewoon een hele grote hit in 1975. Ik heb het over Casey en de Sunshine Band natuurlijk. En That's the Way I Like It.

Casey and the Sunshine Band, but that's the way I like it. Lang op nummer 1 gestaan in 1975. En ik hoop dat je je spieren een beetje los hebt kunnen dansen op deze bevrijdingsdag 5 mei 2026. Volgende liedje is van Genesis. Zo op het eerste gehoor denk je van, hé, die gasten van Genesis ineens religieus geworden. Maar nee, dat is een aanklacht tegen al die tv-dominees in de Verenigde Staten. Jesus, he knows me.

0: was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen.
3: Omroep West is er natuurlijk voor je bij.
2: Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
4: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
5: Alleen op TV West.

Het goede doel en eenvoud. Ik ben laatst nog een concert geweest van jongens in Tivoli Vredenburg. Het was een leuke happening. Henk Westbroek, die was in fantastische vorm, ondanks zijn COPD. Hij heeft heel veel liedjes meegezongen. Soms had hij een stand-in, maar dat is hem vergeven. Dit was eenvoud dus. En hier is Irma Franklin, Piece of My Heart. Didn't I...

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle deelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen €2500 voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Wat als je...
17: Halt! Steen blijven!
16: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: In West Komt Thuis gaan we natuurlijk even uitgebreid kijken op de diverse bevrijdingsfestivals in onze regio. Het is 4 uur. Het nieuws uit onze buurt krijg je van André Kolen.
21: Forum voor Democratie, Teilingen met elkaar en Partij voor Teilingen willen dat alle stukken uit de verkenningsfase om te komen tot een nieuwe coalitie in Teilingen openbaar worden. En dat moet gebeuren voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag, waarin gedebatteerd wordt over het advies, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Er worden getuigen gezocht naar aanleiding van de schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk afgelopen nacht. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Politie zette de omgeving af en zocht in de omgeving met honden, maar er is niemand aangehouden. Op de toerrit van de A13 bij Delft-Noord zijn vanmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. De weg lag bezaaid met brokstukken. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. Meer regionieuws, straks om 4:30, nu het overige nieuws.
22: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
20: Radio West files en vertragingen krijg je van Robert Vriezen bij de ANWB.
0: Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Wat als je...
17: Halt! Steen blijven!
16: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Frida Payne op Radio West uit 1970. Ja, en over de jaren 70 gesproken.
1: 70s at 6.
0: Straks tussen 6 en 7 is het 70s at 6. Ook op deze dinsdag 5 mei. En dat betekent dat jouw verzoekje, een jaren 70 verzoekje, van harte welkom is. Stuur me dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Nou, het is bevrijdingsdag en het zonnetje piept hier gewoon prima door de bewolking heen. Het ziet er allemaal ontzettend lekker uit buiten. Op de diverse festivals is het druk en gezellig. We gaan dadelijk even schakelen met de collega's die daar rondlopen. Zo hoor je Britt dadelijk vanaf het Malieveld. En later in de uitzending komt Mirjam ook nog voorbij. Ze zal dan in Zoetermeer en in Alphen aan de Rijn even een kijkje gaan nemen. In Alphen aan de Rijn gaan onder andere ouder legervoertuigen de straat op. Het is altijd mooi om die langs te zien rijden. Oude trots en glorie. Oh, en als we het dan toch over de collega's hebben. Nou, volgens mij heb ik Britt hier aan de verbinding. Britt, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, je zit even live. We doen eventjes een klein vooruitblikje. Jij bent op het Malieveld, hè?
2: Ik ben nu op het Malieveld, ja. Ja.
0: Gezellig druk?
2: Ik sta nu bij Diva Turner.
0: Dat zal vast over Tina Turner gaan, denk ik, of niet?
2: Nou ja, het is nogal rockachtig. Mensen doen rockachtige dansjes hier op het veld.
0: Ja.
2: Persoonlijk ken ik haar niet, maar ik vind het een gezellige boel hier.
0: Okidoki. Nou Britt, we horen je dadelijk wat langer. Dan ga ik nog eventjes de kop van de uitzending afmaken. Zoals dat heet, de gewone onderdelen zitten er natuurlijk ook in. De kopstaartplaat bijvoorbeeld, dat wordt een heel mooie vandaag. Laat je radio daarom lekker aanstaan. Silver Ships van Golden Earring, dat was gisteren de kopstaartplaat. Zoeken we dus vandaag een kopstaartplaat die begint met het woord ship of ships of schepen of een andere taal. Het kan allemaal. Goed, laat het lekker aanstaan op Radio West, dan hoef je niets te missen. Bijna 4:10. Een vrolijke plaat van Billy Joel, Uptown Girl.

Billy Joel op Radio West. En zometeen even lekker schakelen met het Malieveld. Britt Zwart is daar zo en het is daar ontzettend lawaaiig. Dus ze doet haar best om mij te horen, maar dat lukt op dit moment nog even niet. Draai ik voor jou Fool's Garden. Dit is natuurlijk die plaat met dat pingeltje.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: 16:04. Het is Bevrijdingsdag. En we gaan even lekker schakelen met het Malieveld. Britt Zwart, een heel goede middag. Is het daar gezellig druk? Is het daar lekker warm?
4: Hallo Bas, goedemiddag. Het is zeker gezellig druk. Het is lekker warm. Er is wel een beetje een windje. Dat is wel wat minder. Het begint een beetje koud te worden. Dus ik denk dat ik zo meteen even lekker mijn jasje ga pakken.
3: Oh?
4: Ik sta op dit moment bij Diva Turner. Weet je of je die kent?
3: Nee, ik ken haar niet persoonlijk, nee.
4: Nee, je kent haar niet. Nou, het is een beetje een rockachtige band, zoals ik net al zei. Dus mensen zijn hier helemaal los aan het gaan. Ik zie hier tegenover me iemand die is niet los aan het gaan. Die is druk bezig met dingen oprapen. Hallo. Lukt het allemaal met oprapen?
5: Jawel hoor.
4: Is het te doen?
5: Jawel.
4: Hoeveel blikjes heb je vandaag al geraapt?
5: Ik heb geen idee. Ik ga ze niet tellen hoor.
4: En als je nog een gokje moet doen aan het einde van de dag?
5: Ik denk dat ik hier al een stuk of 7, 8 heb.
4: Ja? Jij bent van de organisatie, dus je gaat ze niet inleveren.
5: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben hier eigenlijk alleen maar op te ruimen.
4: Ja, ga je zo meteen zelf ook nog eventjes het terrein op?
5: Ik denk het. Ja? Ik ben nu op terrein, dus...
4: Even lekker een biertje drinken zo meteen.
5: Nee, dat denk ik niet.
4: Gewoon chillen.
5: Ja.
4: Super, nou succes. Werk ze. Nou, dat is niet iedereen die is aan het dansen. Er zijn ook mensen keihard aan het werk hier. Ik zag net ook al een man, die was hier vrijwillig blikjes aan het rapen. Of nou ja, vrijwillig. Hij zei dat hij ze ging inleveren en dat hij dan een lekker zakcentje verdient.
3: Heel
4: zo
3: slim.
4: Kan het dus ook. Ja, dat is goed zaken doen, hè Bas?
3: Ja, dat zeker weten. Ja, daarom joh. Hey, een Tina Turner coverband op het podium. Al daar alle bekende hits komen natuurlijk voorbij. Wat kunnen de mensen later op de dag nog meer op het Malieveld allemaal meemaken?
4: Nou ja, sowieso komt Keizer nog. Willy Wartaal is van de partij. En S10. Ik denk dat wel de bekendste is. Ik heb een aantal mensen gesproken vandaag.
3: Ja.
4: En gevraagd wie ze nou het liefste willen horen. En dan komt S10 toch wel heel vaak naar boven.
3: Ja, de nederpopartiesten doen het vandaag de dag heel goed. Zeker.
4: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. En om eerlijk te zijn, ja, jij bent van de wat oudere generatie. No offense, Bas. maar de oudere bandjes, die ken ik niet zo goed. Daar ben ik niet zo van.
3: Ja.
4: Dus mij kan je zien bij S10.
3: Okay.
4: Of heb jij nog een aanrader?
3: Ik heb op dit moment geen aanrader. Ja, ik zou zeggen, als director staat, moet je altijd naar direct. Dat is de enige aanrader die ik altijd kan doen. Hey, Britt, hartstikke goed. Nou, we horen je later weer.
4: Super.
3: En,
4: is goed.
3: Joejoe, hoi hoi.
4: Joejoe, hoi.
3: Britt Zwart vanaf het Malieveld daar zo. Bevrijdingsfestival, het gaat daar lekker op en neer. Prima zo. Bee Gees is dit, Night Fever.

0: de aus.
1: Doe maar de bom op Radio West. We gaan weer richting het nieuws van 4:30 met André Kolen. Morgan Wallen die zingt een deuntje, zodat we daar vanzelf geraken. Love Somebody.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: TrueLease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Het is bijna 1:30. Je luistert naar Radio West op deze zonnige 5 mei. We gaan naar het nieuws luisteren met André Kolen. Dree, een heel goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, Bas.
9: Ja, het is natuurlijk heerlijk weer. Daarover zullen we Jordi zo meteen wel horen. Maar je hebt het nieuws meegebracht, hè?
10: Zeker. Op de toerit van de A13 bij Delft-Noord zijn vanmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet bekend. Het verkeer heeft weinig last van de aanrijding, want er bleef nog 1 rijstrook open om de snelweg A13 op te rijden. Door het hele land zijn zo'n 2500 estafettelopers met fakkels naar de verschillende steden gelopen om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. Nou, eentje ging natuurlijk richting het Malieveld.
9: Ja.
10: En eerder vonden wij ze al bij Bodegraven. Toen moesten ze nog een stukje, ja, er werd een tipje van de sluier opgelicht.
11: Het is goed te doen, hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. 2 mannen, 1 vrouw. Vanaf Wageningen, tenminste, wij zijn team A. Wij zijn nu met de 3e shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
12: En ergens is er ook vuur, toch?
13: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
12: Dat waait uit.
13: Dat gaat niet goed.
11: Maar die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
10: Nou, weet je hoe dat gaat? En logisch, ja, ook
9: en
10: natuurlijk.
9: Het is ook wel te begrijpen.
10: Ja,
9: ook,
10: ja, ja. Daar, en het was wel heel mooi, want Erik, zijn interview, daar zei ze ook tegen van... ja, jongens, het vuur zit vooral in onszelf.
9: Mm-hmm.
10: En dat betekent dat ze gewoon, op het moment dat ze bij het Nalieveld aankwamen... dat ze gewoon de vrijheid groots gingen vieren.
9: Mm-hmm.
10: Ja, dat je dan het vuurtje opnieuw hebben. Dat is met de Olympische vlam.
9: Hetzelfde komt natuurlijk ook niet. Natuurlijk.
10: Nee.
9: Dat weten jij je dingen natuurlijk
10: tuurlijk.
9: Ook. Jarenlang zo vuur gelopen.
10: Ja. De politie in Den Haag heeft een verdachte aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident. Gisteren in de Hilsumstraat. Het gaat om een minderjarige jongen uit Den Haag. Rond 9:15 kwam er een melding binnen dat er een steekincident zou hebben plaatsgevonden op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met die persoon gaat, is niet bekend. En de verdachte, die nu dus is aangehouden... die vluchtte aanvankelijk op een fatbike richting de Zuiderparklaan.
9: Zei je nou Hilsumstraat? Bedoel je niet Hilversumse straat?
10: Nee, Hilsum.
9: Bestaat dat ook?
10: Dat bestaat
9: Want
10: ook.
9: Want in die buurt heb je dat...
10: Het is allemaal van Gelderland. Dus Hilsum, Lunteren.
9: Van Lunteren.
10: Je hebt dus ook een Hilsum, dat is een plaats in Gelderland.
9: Ik leer elke dag weer wat van jou, Dre.
10: Ja. En weet je wie uit Zoetermeer komt?
9: Nou, zoveel mensen, maar heel veel.
10: Acteur René van Kooten. Ja,
9: ja, die vriend, kennen we natuurlijk.
10: Vriend van de show. Ja, ja. Hij gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe musical, De Kleine Prins.
9: Oh.
10: Ja, wereldberoemd verhaal, kinderboek. Nou ja, niet echt een kinderboek. Mm-hmm. Van Antoine de Saint-Exupéry. En eind dit jaar gaat hij in première in Gouda, zal dat gaan gebeuren. Het gaat over De Kleine Prins en een piloot die samen op een surrealistische reis gaan. De ware betekenis van vriendschap ontdekken. Nou, dat hebben wij natuurlijk al lang. Het boek werd geschreven in 1943. En het was een piloot, hè, die Antoine de Saint-Exupéry.
9: Ja, midden in de oorlog natuurlijk.
10: Ja. Het was een enorm succes, nog steeds. Inmiddels al vertaald in 578 talen en dialecten. Nou ja, er is van alles. Speelfilm en nu dus een musical waarin René van Kooten zit. Nou, leuk.
9: Ja, hartstikke
10: iets
9: mooi.
10: Om naar uit te kijken.
9: Absoluut. Was dat hem, Dre?
10: Ik wil het hier graag bij laten.
9: Dat dacht ik al. Nou, dan gaan we naar Jordi Bloem, de dienst. Ja, iemand moet werken natuurlijk op 5 mei.
10: Ja, maakt Jordi zit, al met zijn kleedje nog steeds.
9: Ja, daarom hoor, Jordi.
7: Ah, die Bas. Hoi. Wat hadden wij geluk in het westen van het land. Nou. Want in het oosten en zuidoosten hebben ze de zon niet of nauwelijks gezien. Oeh. Daar ligt een zwakke storing. En die probeert ook onze kant op te komen. Maar voorlopig blijft het droog. Ook vanavond.
9: Lekker.
7: Het koelt geleidelijk af. Uiteindelijk is het morgen vroeg een graad of 8 in de regio. Met wat meer bewolking, maar overwegend droog weer. En dan morgen af en toe zon, of periode met zon. Het wisselt een beetje, zon en stapelwolken. Het blijft overwegend droog. Met matige tot aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind wordt het 's middags ongeveer 14 graden. Een wat koelere dag. Meteen ook de koelste dag van de week, denk ik. Donderdag wordt het 's middags 15 of 16 graden. Er is meer ruimte voor de lentezon, wat minder wind. En vrijdag kan het met een oostelijke bries nog wat warmer worden. Met veel zonneschijn, middagtemperatuur ongeveer 19 graden. In het weekend, vooral zaterdag, nog wat warmer. En vooral zaterdag is er nog aardig wat ruimte voor de zon. En pas later of in de loop van het weekend kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen.
9: Okidoki Jordi, dankjewel, hè. Dan gaan we naar vriend van de show Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, een goeiemiddag.
14: Hele goeiemiddag.
9: Ja, het is bevrijdingsdag, maar is het desondanks toch hier en daar nog wel druk?
14: Nou, druk kan je niet noemen. Nee, okay. Nee, her en der heb je 5 minuten vertraging. Zo zou ik het eerder noemen. Ah. Dat is het geval op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn. Verderop op de A4 richting Rotterdam bij Rijswijk. Nog eens 5 minuutjes oponthoud. En 5 minuten vertraging op de A20. Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel.
9: Daar liggen wij niet wakker van.
10: Nee, het is een kwartier bij elkaar.
9: Ja, daarom dus. Ja, dat is niet veel. Ja.
14: Nee. Nee, je kan niet eens in alle files tegelijk staan.
9: Nee. Nee, tenzij je met de helikopter mag natuurlijk. Want het is 5 mei.
10: Ja, Jostie. Ja, de Jostie-band. Ja, die hebben de dag van hun leven. Echt geweldig.
9: Robert, dankjewel. Tot later weer. Hè.
14: Ik kom weer terug.
9: Joe.
10: En tot zover dan het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Want ja, de Jostie-band.
9: Ja, mooi.
10: Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Dankjewel, man.

0: Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda. En die deed het samen met Leroy Gomez. Plaat ken je natuurlijk, hè? Ook zo'n lekker zomers plaatje. En over zomers gesproken, ja, dat spel van ons...
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Heeft er ook baat bij dat het een beetje zomers is... en lekker fris er allemaal uitziet. Maar ik heb toch, André, aan jou de vraag... Zou jij even dat trappetje van ons, van de tijdmachine...
2: Ja, want we hebben nog wat resten van Koningsdag. En er zijn ook nog mensen die knakworsten willen verkopen.
0: Ja, heb je ook.
2: Dus ja, dat zorgt toch voor enige rommel. En dat kunnen wij niet hebben bij onze tijdmachine.
0: Nee.
2: En als je dan van die vette knakworstvingertjes... op dat glimmende trappetje ziet, dan...
0: Nee. Kom, dan vallen de mensen. Voor het weet drukken we op de verkeerde knop, zitten we in 2525.
2: Dus ik heb eventjes met het handzame doekje, het duizend dingen doekje. Ja. Nou, ik zou je vertellen, ik heb al meer dan 1000 dingen ermee schoongemaakt. Oh, hij doet het nog steeds.
0: Willen we dat allemaal wel weten?
2: Nee, wil je helemaal niet
0: dat
2: weten. Misschien moeten mensen me even bellen.
0: Ja, misschien
2: is dat geen idee.
0: Noem jij het nummer eens even.
2: 070-390-5454. Ja. We nemen de 13e beller.
0: 13e beller. Nou,
2: ja,
0: dan
2: moet het gelukt.
0: Ja, dat is absoluut. In dit geval wel. Arsje. Nou, doe jij even dat dingetje. Je weet wel, draai ik een plaatje. En dan gaan we zo dat spelletje spelen. De tijdmachine.
2: Ah, legendarisch, hè, deze.
0: Ja, en de tijdmachine ook, hè?
2: Ja.
0: Ja, dit is PDA, hè? Wat betekent PDA?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Is dat een personal digital assistant of zo?
2: Hij zegt het zelf ook. Oh. Het interesseert hem geen fluit. Hij zegt het zelf ook. We just don't care, zegt hij.
0: Wat een legende.

0: John Legend, PDA, We Just Don't Care op Radio West. Het is de tijd voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: En ik ga natuurlijk niet alleen de tijdmachine in, dat is niet gezellig. Nee hoor, ik neem mee uit Vlaardingen Maritza Juliana. Maritza, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, leuk dat je belt. Ben je wel eens vaker met de tijdmachine mee geweest?
2: Nou, het is nu eigenlijk volgens mij de derde keer.
0: Oh, de derde keer. Oké, maar dat is wel een tijd geleden alweer, hè?
2: Ja, want je mag niet regelmatig bellen, heb ik gehoord.
0: Nee. We moeten andere mensen natuurlijk ook inderdaad de kans geven. Ja. Maar je zult zien als we zo naar de tijdmachine toelopen dat hij helemaal vernieuwd is. Hij is helemaal mooi geworden. En we hebben zelfs een likje verf eroverheen gedaan. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
2: Okay.
0: Zullen we samen daar naartoe wandelen?
2: Ja, is goed.
0: Okidoki. Nou, voorzichtig hier bij de voordeur, want er ligt een klein drempeltje. En dan, daar staat hij, 5 meter verderop, te blinken in de zon. En ook het trapje is weer prachtig schoongemaakt door André. Maritza, voorzichtig naar boven klimmen en dan mag je op het linkerstoeltje gaan zitten.
2: Oké.
0: En als je dan zit, dan moet je de gordel niet vergeten.
2: Oké, ik heb mijn gordel
0: aan. Helemaal mooi. En dan mag je een klap geven op de blauwe knop.
2: Oké, boom.
0: Ja hoor, hartstikke goed. Nou, dan doen we de deuren dicht, anders dan vallen we eruit. Dat moeten we ook niet hebben.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien. Ja, Maritza, waar komen we terecht? Waar gaan we dan naartoe?
1: 1, 9, 8, 4.
0: Oh, dat is het. Dat is mijn favoriete muziekjaar, 1984. Oh, dat vind ik leuk.
1: Deuren gaan open.
0: Nou, Maritza, heb jij dat ook, een favoriet muziekjaar?
2: Ik heb eigenlijk een aantal, maar toen ik jong was, luister ik vaak naar Miriam Makeba, maar ik hoor het nooit hier in Nederland.
0: Miriam Makeba? Ja.
2: Makeba?
0: Ja, Afrikaanse artiest, toch?
2: Juist, Afrikaans, juist.

0: Ja.
1: Ja, okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. En, maar ja, ik zeg 1984. Was het ook niet in 1984 dat ze patta patta? Nee, dat was eerder, hè?
0: Nee, dat was eerder, ja.
1: Ja. Ja, ja, precies. Nou goed, nou, we zijn in 1984. Gaat het meevallen, denk je, of heb je geen idee?
0: Ik heb geen idee.
1: Oké, nee. Oké.
0: Okay. Want ik was 24, dus in 1984 was
1: het 24,
0: dus ja.
1: Ja, ja, ja, oh, 24. Nou, prachtige leeftijd natuurlijk. Nou, Maritza, daar gaan we. De eerste vraag, hij is op het beeldscherm getoverd. Daar komt hij. Arnold van der Leijden die wint in 1984 brons op de Olympische Zomerspelen in Los Angeles. In welke sport was dat?
0: Hij was een bokser. Dus,
1: hij was een bokser. Ja, ja, dan moet het wel boksen zijn natuurlijk. Precies. Dan de tweede vraag. Ruud Lubbers, die is in 1984 premier van ons land. Bij welke politieke partij hoort hij?
0: CDA, volgens mij.
1: We gaan naar vraag drie. En Maritza, ik heb goed nieuws, want de jury... Okay. Die zit inmiddels behoorlijk rechtop. Dus dat is niet verkeerd.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. De derde. Ah, die weet je vast ook wel. Let goed op, welke sisters zijn So Excited volgens hun hit uit 1984? Welke sisters?
0: Soul Sisters.
1: Hoe, wat zeg je?
0: Soul Sisters.
1: Nou, probeer het nog eens één keer.
0: De Soul Sisters.
1: Ja, nee, ja, dat is niet helemaal goed. Probeer eens wat anders.
0: Oh, dat zijn de Nederlanders. Dan zijn de... Als het Nederland, dan is het... dan weet ik de naam niet meer. Nee, die komt niet zo goed in.
1: Nee, ik zit even met je mee te denken, maar nee. Jij zegt...
0: Dus ik dacht Luf, maar Luf zijn twee niet echte zusters.
1: Nee, die zijn wel met z'n drieën, maar dat zijn geen zusters. Nou, we gaan het even aan de jury vragen, Maritza.
0: Ja,
1: hoeveel vragen heeft Maritza goed?
2: Je hebt twee vragen goed.
1: Maritza, je hebt er twee goed.
0: Ja.
1: En dat betekent dat jij de prijs wint voor deze ronde, maar niet door kan naar de finale. De prijs voor deze ronde trouwens, dat is het spel Raad wat er op je bril staat. Met andere woorden, op je bril staat iets geschreven, je beeld iets uit. Andere mensen die kunnen dat natuurlijk zien, alleen jij niet. En zij gaan jou natuurlijk aanwijzingen geven, zodat jij moet raden wat er dan op jouw bril staat. Wat je dus uitbeeldt. Nou, dat is het voor wat betreft de tijdmachine. Dankjewel voor het bellen, Maritza.
0: Wat is die...
1: de derde, tuurlijk. Dat waren natuurlijk de Pointer Sisters. De Pointer Sisters, die hadden die grote hit I'm So Excited. Nou, als ik hem zo meteen ga draaien, en dat ga ik doen zo... Dan weet je het weer, hoor. Komt het helemaal goed?
0: Ja, oké.
1: Okidoki. Nou, Maritza...
0: Nou, bedankt, Bas. Ja.
1: Dankjewel voor het bellen. En tot de volgende keer weer, hè. Joe.
0: Geen uitzending. Ja, dankjewel. Dag.
1: Dag.
3: Je luistert naar West Komt Thuis.
1: Ja, gaan we eens even schakelen met volgens mij Alphen aan de Rijn. Mijn collega Mirjam van 't Veer is daar. En Mirjam, jij staat volgens mij te kijken naar een prachtige optocht van oude legervoertuigen.
4: Nou, dat klopt bijna, want de stoet is al voorbij. Oh. Maar de diesellucht hangt hier nog.
1: Ja, dat
4: 53, 53 lege voertuigen reden hier net inderdaad door Alphen aan de Rijn. En die hadden er al een hele dag op zitten. Want die hebben vanmorgen vroeg uit Boskoop het vredesvuur meegenomen. Naar 7 dorpskernen hier in de buurt. En uiteindelijk zijn ze hier om 4:15 aangekomen.
1: Okay.
4: En het vuur hier ontstoken.
1: Dat is hartstikke mooi. Gaat die stoet met oude legervoertuigen ook nog door andere plaatsen en steden bij ons in de buurt? Weet je dat?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik zag ze wel vertrekken. Ze gingen linksaf en rechtsaf. Volgens mij is het hier nu wel echt mee gebeurd.
1: Oké. Ja, nou, het is 5:10. Ik denk dat de mannen en de vrouwen die zoveel moeite hebben gedaan... om dat materieel allemaal rijdend te houden... zelf ook wel een klein biertje zouden lusten zometeen. Dus.
4: Exact. Ja, dat riep er inderdaad ook eentje. Oh. We gaan nu naar de Chinees. Ja. Er eentje toevallig.
1: Wat goed.
4: Die konden niet wachten. Want kijk, om 12:00 is vannacht het vuur ontstoken in Wageningen... Dat hebben hardlopers dus naar Boskoop gebracht. In één stuk of misschien in estafette. En daar kwamen al die 53 lege voertuigen bijeen.
1: Mm-hmm.
4: Om dat vuur weer mee te nemen. Wat uiteindelijk hier in Alphen aan de Rijn terecht kwam. Dus ze hebben al echt een hele ochtend en dag erop zitten.
1: Ja, precies. Nou, jij blijft waarschijnlijk nog even in Alphen aan de Rijn. Waar ga je dan zo meteen even je licht opsteken?
4: Wij gaan straks, ik en de cameraman, ons licht opsteken bij het Bevrijdingsfestival hier.
1: Oké, okay. Dat is waarschijnlijk in het centrum, denk ik.
4: Ook weer, ja, dat is in het centrum en daar zullen ook allemaal mooie optredens zijn. We gaan vandaag ook nog naar Zoetermeer. Volgens mij bel ik dan ook weer even in met jou.
1: Ja, helemaal goed.
4: En nog naar het Malieveld vanavond.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan komt het helemaal goed.
4: Ja.
1: Mirjam, ik spreek je later weer en toedeloe, hè?
4: Doei.
1: Pointer Sisters, ja, ik had het er net met Maritza over. Dat was natuurlijk die band, hè, die we zochten. Ja, welke sisters? Nou, de Pointer Sisters, die waren behoorlijk excited in 1984. En niet in de laatste plaats, omdat dit natuurlijk een knijter van een hit werd, internationaal gezien.

0: Pointer Sisters uit 1984. Grote hit I'm So Excited. 5 minuten, wat zeg ik, 4 minuten voor 5. We gaan nog eens even buurten daar op het Malieveld. Collega Britt Zwart is daar nog steeds tussen al die mensen en die gezelligheid. Britt, waar ben je en wat gebeurt er allemaal?
1: Hallo Bas, ik ben nog steeds dus op het Malieveld. Ik ben eventjes naar de kraampjes gelopen. Ik dacht, misschien zit er nog wat leuks tussen. Maar wat mij opviel is eigenlijk een soort legertent met legerspullen.
0: Oh.
1: Ik ga eventjes naar de verkoper toe. Hij verslikt zich. Wat is je naam?
2: Ik ben Dimitri. Goedemiddag.
1: Dimitri. Wat zijn jullie hier aan het doen?
2: Wij staan hier namens het Nederlands Veteraneninstituut. De officiële titel Speed Daten met Veteranen. Dus als mensen vragen hebben over veteranen, wat doen jullie? Hoe is het nou om een uitzending te zitten? Mensen die gewoon een goed gesprek willen hebben. Dat kan hier. Dus veteranen in de maatschappij. Dus dat we wat zichtbaarder zijn, zeg maar.
1: Dus als je single bent, dan ben je hier niet aan het goede adres met speeddaten?
2: Het is niet dat soort speeddaten. Nee, ik denk dat heel veel echtgenoten dat hier niet zo fijn zouden zitten. Maar ja, de bedoeling is 10 minuten kort gesprekje. Dat loopt wat vaker uit. En voor de kinderen hebben we nog vesten en helmen. Die kunnen ze aan. Dan kunnen ze met de foto. Dat moet ook leuk blijven natuurlijk.
1: En wat voor vragen krijg je zoal?
2: Oh, de meest voorkomende is, heb je wel eens iemand doodgeschoten? Of waar ben je heen geweest? Wat is het verschil tussen?
1: Dat zijn dan vooral kinderen, mag ik hopen?
2: Soms.
1: Okay.
2: Ja, dat is geen gekke vraag natuurlijk, want leger. Maar ook, waar ben je heen geweest? Hoe is het dan om in het leger te zitten? Dienstplicht, de meeste van ons hebben dat nog meegemaakt. Dat is natuurlijk ook niet meer heel bekend. Dus ja, heel, heel breed variërend. Wat voor helmen hebben jullie in de troop? Hele brede vragen.
1: Waarom vinden jullie het zo belangrijk om hier te staan?
2: Omdat de meeste van ons niet meer actief dienend zijn. Maar we hebben natuurlijk ooit eens die eed afgelegd om het land te dienen. En dit is onze manier om toch iets te kunnen blijven betekenen voor de maatschappij. Mensen hebben vragen. De wereld staat redelijk in de brand, ook nu nog, zeg maar. En we hebben natuurlijk allemaal in gebieden gezeten waar dat ook zo was. En daar hebben we allemaal onze eigen redenen voor. Los van dat we ook beroepsmilitair zijn geweest, velen van ons. Dus ja, dit hoort daarbij. Mensen hebben vragen. Ik denk ook dat het gesprekken verbinden. Je leert elkaar beter kennen. Ik denk dat een goed begin is om een oorlog te voorkomen. Dat is praten.
1: Ja.
2: Als het dan echt niet anders kan, ja, dan moet je erin met alles wat je hebt. Maar tot die tijd praten. En de enige manier om de andere personen te leren kennen is praten. Weet je, waarom vier jij de vrijheid? Hoe doe je dat dan? Wat is het voor jou? Hoeft voor mij niet hetzelfde te zijn als wat het voor jou is. En ja, het verbindt.
1: En de kinderen mogen dus, ik zie hier op een tafel helmen staan, een vest.
2: Ja.
1: Wat ligt hier nog meer allemaal? Ik snap niet wat dat ding recht is. Dat is een soort een postvak, lijkt het wel.
2: Een
1: legergroene kleur.
2: Munitiekistje. Voor de punt 50 specifiek zit er nu geen munitie meer in. Maar daar sla ik mijn spullen in op, zeg maar. Dus het staat er een beetje voor het oog. Mensen kunnen er dan aan zitten. Wat toevallig net een dame die visueel beperkt was, dus die kan dat dan voelen. Dus het mes snijdt aan meerdere kanten, zeg maar.
1: Okay. Tot hoe laat blijven jullie hier?
2: Wij zijn hier nog officieel tot 6 uur.
1: Okay. Ja. En daarna even genieten van het festival?
2: Ja, zeker wel. Ja. Eerst inpakken, opruimen en dan gaan we ook feest vieren.
1: Dankjewel. Dankjewel. Nou, je hoort het, Bas. Er is van alles wat hier. Van sjaaltjes en hoeden, maar ook leger.
0: Ik heb het in de gaten. Ja, dankjewel, Britt, daar vanaf het Malieveld. Ja. We gaan richting het nieuws van 5 uur. Tot later weer, Britt.
3: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
4: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
3: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: In West komt thuis dadelijk natuurlijk nog veel meer geluid uit de diverse bevrijdingsfestivals van uit onze regio natuurlijk. Maar over onze regio gesproken, het nieuws van André Kolen, dat krijg je nu 5:02.
13: Alle festiviteiten rondom Bevrijdingsdag in Pijnakker zijn afgelast na een onwelwording op het feestterrein, zegt de woordvoerder van de Oranjevereniging tegen Omroep West. De organisatie vindt het niet gepast om de programmering te hervatten. In de loop van de middag raakte iemand op het feestterrein in het Emmapark onwel. Het aanwezige publiek heeft dat gemerkt en het voorval maakte diepe indruk, zegt de woordvoerder. Een optreden van The Amazing Stroopwafels stond nog op het programma, maar dat gaat dus niet meer door. Mensen is opgeroepen naar huis te gaan. Meer regionieuws straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen, die krijg je van Robert Vriezen van de ANWB.
15: We staan in onze regio file op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuten vertraging bij Rijswijk, want na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
17: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
18: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Tot 7 uur. West komt thuis.

Four Tops op Radio West. Baby, I need your love in 9:30. Goedemiddag. West komt thuis tot 7 uur vanavond op deze bevrijdingsdag. Dat gaat gewoon allemaal door. Maar we gaan natuurlijk wel even lekker buurten daar. Op de diverse bevrijdingsfestivals en bij de diverse activiteiten bij ons in de regio. Straks speel ik natuurlijk ook nog het spelletje In Zijn Achteruit. Dat is pas zo rond 7:15. Natuurlijk is dat een plaatje uit de jaren 70. Want dadelijk tussen 6 en 7, dan is het 70s at 6. En dat betekent dat jij ook een jaren 70 verzoekje kan aanvragen. Dan moet je me gewoon even e-mailen. bas@omroepwest.nl. Verderop in dit uur speel ik natuurlijk ook nog de kopstaartplaat. Hadden we gisteren Golden Earring met Silver Ships als kopstaartplaat, dan zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord ships of schepen of een andere vertaling. Het is allemaal prima. Fijn dat je luistert naar Radio West. Laat hem lekker aanstaan. De fijnste muziek komt hier natuurlijk voorbij. Ook enige verstilling in de vorm van een plaatje van Duncan Lawrence. Someone Else.

0: Duncan Lawrence op Radio West, Someone Else. Ik stel voor dat we weer eens even gaan kijken bij een van de bevrijdingsfestivals in de regio. Even schakelen naar Britt Zwart. Ja, Britt, waar hang je nu uit?
1: Nou, ik ben nog steeds op het Malieveld. Het is nog steeds druk, het lijkt wel steeds drukker te worden. Ik zie hier twee meiden met lekkere suikerspinnen staan. Is het lekker?
2: Ja.
3: Ja.
1: Wat eet je precies?
2: Suikerspin.
1: En wat vind je van vandaag?
2: Leuk.
3: Leuk.
1: En met wie zijn jullie?
2: Met papa.
1: En heb je nog een bepaalde act die je heel graag wil gaan zien?
2: Wat zei je?
1: Heb je nog een bepaalde act die je wil zien?
2: Nee, want we gaan zo al naar huis, dus.
1: Zo naar huis? Waarom?
2: We moeten eten maken. Papa althans moet eten maken.
1: Kan papa een beetje koken?
3: Ja.
1: Ja, kan papa koken?
2: Ja.
1: Wat vinden jullie dan het lekkerst om te eten?
2: Pannenkoeken van papa, die zijn het lekkerst.
1: Maar ik zie dat die suikerspin, die is al bijna op. Ja. Zitten jullie dan niet al helemaal vol met z'n tweeën?
2: Nope.
1: Nee, er past nog wel wat bij.
2: Wij zijn echte eters.
3: Ja.
1: En wat vinden jullie het lekkerst? Suikerspin of paps eten?
2: Papa's eten. Papa's eten.
1: Papa? Jij kan goed koken.
4: Is dat zo, ja?
1: Dat zeggen de meiden.
4: Nou, dat is fijn om te horen.
1: Ja, wat is dan je specialiteit?
4: Mijn speciale pannenkoeken vrees ik voor hun.
1: Oh, ja. Jullie gaan niet hier eten dus? Als je moet kiezen, festival eten of jouw eten?
4: Mijn eten. Ja, dan kan ik iedereen hier op het festival aanraden. Ja.
1: Heb je nog een bepaalde act gehad vandaag waarvan je dacht, wauw, dat heeft me verbaasd?
4: Van Loving Criminals had ik wel graag willen zien. Of ja. Komen nog, hè?
1: Dus nog heel even wachten.
4: Heel even wachten nog.
1: Super, nou veel plezier.
4: Dankjewel, veel plezier.
1: Doei meiden.
3: Doei.
1: Nou, die zijn lekker suikerspin aan het eten. Er is een hele grote, nou ja, hoe noem je dat? Ja, funpark eigenlijk, met opblaastoestellen. Waar alle kinderen aan het klimmen zijn, aan het springen zijn. En even verder zijn de ouders aan het dansen. Dus het is één groot feest. Eén en al gezelligheid.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Twee van de grootste kunstenaren die Nederland ooit gekend heeft. Natuurlijk de mannen van Koten en de Bie. Kampioen in het spiegel voorhouden aan de maatschappij en haar inwoners. Het is 17:55. We gaan eens even schakelen naar Alphen aan de Rijn. Want ook daar festiviteiten alom natuurlijk. En volgens mij, Mirjam van 't Veer, sta jij op het Rijnplein in het centrum van de stad, hè?
1: Ik ben even een klein stukje verplaatst en nu sta ik op het Rijnplein en hier is het vuur, Bas.
0: Het vuur? Ook ja, hartstikke goed. Het is er.
1: Ik zie het. Het vuur is hier ontstoken. Ja, het is er.
0: Ja,
1: daar kijk ik op uit.
0: Het werd met een aantal lopers vandaag gebracht. Het is hartstikke gezellig. Goed zo. Nou, ga lekker door. En er treedt ook nog een bekende regiogenoot op, geloof ik, hè, vanavond.
1: Nou, hij is nu op het podium. Het is Humphrey Basilio. En hij is bekend van The Voice of Holland. Dit jaar heeft hij gewonnen. Was hij de winnaar. En ik kende hem niet. Ik denk Humphrey Basilio. Ik heb even gegoogeld. Die meneer is 77 jaar oud.
0: Zo, goeiedag. Ja, respect.
1: Maar hij staat nog hartstikke kwiek op het podium. Een echte soulzanger. En er zijn hier best wel wat mensen heen gekomen om hem ook te zien.
0: Leuk. En het klinkt goed. Dus die man die staat daar gewoon in de pan te swingen, zeg maar, op zijn hoge leeftijd.
1: Die man die staat in de pan te swingen en het publiek staat hier te swingen. De sfeer is goed. Maar er treden nog meer grote artiesten op. Want straks over een uurtje VOF de Kunst. Dus natuurlijk wel even van een stukje terug, maar ook leuk. En veel mensen komen voor Roel van Velsen.
0: Oh, dat is eigenlijk een man die natuurlijk in Delft een thuiswedstrijd zou spelen. Maar hij is dan toch in de auto gesprongen. 20 kilometer verderop gaan staan en staat vanavond dus op het Rijnplein daar in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, ja, klopt.
0: Hartstikke goed. Nou,
1: en dan gaan we hierna naar Zoetermeer en dan schakel ik weer even in.
0: Hartstikke goed, dan horen we jou straks weer vanuit Zoetermeer. En dan heb ik inmiddels hier de boot gepakt. De boot naar Cairo, de nightboat om precies te zijn. Tot straks.

Een van de bands die het begrip ska toch echt wel op de kaart heeft gezet, hoor. Madness. Dit was natuurlijk The Night Boat to Cairo. Een rustpuntje, dat is dit plaatje van Céline Dion tot aan het nieuws van 5:30 met André Kolen. Pour que tu m'aimes encore.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee, geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleybal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan inderdaad net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
18: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West in de studio. André Kolen voor het nieuws. Dre, goedemiddag.
22: Goedemiddag, Bas. Triest nieuws rond Bevrijdingsdag in Pijnakker, want alle festiviteiten zijn daar afgelast na een onwelwording op het feestterrein, zegt een woordvoerder van de Oranje Vereniging tegen Omroep West. De organisatie vindt het niet gepast om de programmering te hervatten. In de loop van de middag raakte er iemand onwel in het Emma-park. Het aanwezige publiek heeft dat gemerkt en het voorval maakte diepe indruk, zegt de woordvoerder. Nou, meteen werden alle festiviteiten stilgelegd. En het gebeuren is ook aanleiding om dan maar alles voor de rest van de dag te staken, zegt de woordvoerder. Er stond nog een optreden gepland van de Amazing Stroopwafels vanavond, maar dat gaat dus niet door. Hoe het nu met het slachtoffer is, dat is niet duidelijk. De festivalbezoekers in Pijnakker die zijn opgeroepen om maar naar huis te gaan.
21: Nou, dat is best wel heftig allemaal.
22: Ja, dat is niet fijn. Artiesten die vliegen al de hele dag in een militaire helikopter, hè, zo'n hele grote Chinook, langs de bevrijdingsfestivals, om daar dan op te treden. Nou, dit jaar zijn de ambassadeurs van de vrijheid Rolf Sanchez, zangeres Carsoe, DJ La Fuente en de Josti Band.
21: Ja,
22: ja, die Rolf Sanchez, klein mannetje, die vond het toch wel een beetje spannend dat vliegen.
23: Het komt goed. En dan is het de leuk laatste interview. Hè? Nee. Het was spannender in mijn hoofd. Ik vind het alleen maar leuk. Dus dat stop.
24: En nu?
23: Even inzingen zo. En dan hopelijk, want net was het nog leeg. Maar misschien zometeen wel wat mensen.
24: Feestje bouwen.
23: Dankjewel.
21: Ja, ja. Hij vond het eerst minder eng dan het was.
22: Ja. Ja, precies. Op de stoeplaan in Wassenaar is vanmiddag een auto over de kop geslagen. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Hoe het met de inzittenden gaat, dat is niet helemaal duidelijk. Ook de reed in de richting van de Van Leidschendam. En ja, daar heb je zo'n flauwe bocht. En daar verloor hij blijkbaar de controle. En belandde op het dak. Nou. Veel schade. Gelukkig kan het verkeer er wel langs over het fietspad. Politie is erbij. En dan komt het vast weer goed.
21: Heeft de brandweer hem bevrijd?
22: Dat was volgens mij niet nodig. Ja. Maar de schade is wel aanzienlijk aan het voertuig. In een keldergang aan de Michiel Adriaanszoon, de Ruiterstraat in de Lier, is vanmiddag een gaslek ontstaan. Uit voorzorg werd een naastgelegen appartement en een verzorgingstehuis tijdelijk afgesloten van het gas. Lekkage ontstond tijdens werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel, bericht mediapartner WOS. Nou, brandweer ter plaatse, netbeheerder ter plaatse en hebben ze gekeken hoe veilig het was. Nou, het lek is inmiddels gedicht. En nadat er gecontroleerd was of er nog gevaarlijke situaties waren, is iedereen weer ingerukt. Verder met de festiviteiten, zou ik zeggen.
21: Ik wou net zeggen, alles weer opgelost. Helemaal goed. André, dankjewel. Ja, dan gaan we naar de vrolijkste weerman van Nederland, natuurlijk. Jordi Bloem.
0: Ah, die Bas.
21: Hey, Jordi, joh.
0: Wat hadden wij geluk in het westen van het land. Want nou, in het oosten en zuidoosten hebben ze de zon niet of nauwelijks gezien. Nee. Daar ligt een zwakke storing en die probeert ook onze kant op te komen, maar voorlopig blijft het droog. Ook vanavond. Het koelt geleidelijk af. Uiteindelijk is het morgen vroeg een graad of 8 in de regio, met wat meer bewolking, maar overwegend droog weer. En dan morgen, af en toe zon, of periode met zon. Het wisselt een beetje, zon en stapelwolken. Het blijft overwegend droog. Met matig tot aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind wordt het 's middags ongeveer 14 graden. Een wat koelere dag. Meteen ook de koelste dag van de week, denk ik. Donderdag wordt het 's middags 15 of 16 graden. Er is meer ruimte voor de lentezon, wat minder wind. En vrijdag kan het met een oostelijke bries nog wat warmer worden, met veel zonneschijn. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. In het weekend, vooral zaterdag, nog wat warmer. En vooral zaterdag is er nog aardig wat ruimte voor de zon. En pas later of in de loop van het weekend kan er een enkele regen of onweersbui tot ontwikkeling komen.
21: Jordi, dankjewel. En tegen die tijd, je houdt ons vanzelf op de hoogte. Ja, op de hoogte van files en vertragingen. Dat wordt je gebracht door natuurlijk onze grote vriend Robert Vriesen bij de ANWB. Robert, goedemiddag.
2: Jazeker. Hallo, goedemiddag. Er zijn twee rijstroken dicht aan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk bij Rijswijk. Er staat 6 kilometer file, 20 minuten vertraging. Ook de oprit is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda file bij Hendrik Ido Ambacht. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat is dan weer de nasleep van een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij.
21: Oké, Robert, dankjewel en tot later weer.
22: Tot zo.
21: Joep.
22: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Dankjewel, Dre.
22: Oh, ja.
21: 1, 2, ja. Voor Zuid-Holland altijd
10: dichterbij. West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Een niks aan de hand liedje van The Fortunes uit 1971. Ja, en daarover gesproken. 70s at 6. Straks is het natuurlijk tijd voor de 70s at 6. En jouw verzoekje voor een jaren 70 plaatje kan er nog bij, hoor. Stuur dan even een e-mail. bas@omroepwest.nl.
1: Is er nog wat te doen?
0: Ja. Ja, de woensdag staat alweer op onze deur te kloppen. Meer Wolfsbergen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: En als ik het goed begrepen heb, maar ik weet nooit precies hoe dat nou zit met die kindervakanties, is het ook deze week nog steeds vakantie?
2: Ja, klopt. Eigenlijk hebben alle kinderen deze week vakantie met de bevrijdingsdag erachteraan. Hoewel, dat is niet helemaal. Er zijn ook scholen die het is wisselend.
0: Het is een beetje een lappe deken, ja. Hè?
2: Maar in ieder geval, iedereen heeft vandaag vrij. En ze hebben morgen ook heel veel vrij. En wat je morgen dus onder andere kan gaan doen, ja, dit vond ik een hele leuke. Ik heb vroeger met zoveel plezier gerolschaatst. Nou, het rolschaatsen zie je niet meer, maar dat is tegenwoordig het skaten.
0: Ja.
2: En je hebt een heel gaaf skatepark in Den Haag, het RAC Den Haag. Dat zit aan de Johan van Veenplein in Den Haag. En daar kan je de hele meivakantie, kan je daar lekker gaan skaten. Het is een groot park, 1600 vierkante meter. Je hebt er van alles om lekker te rollen, te oefenen en nieuwe trucs te leren. Denk aan rails, ledges, een hip en mini-ramps.
0: Zo.
2: Ik weet er veel van.
0: Ja, echt, hè?
2: Maar vooral ook is het voor de beginners, zijn er ook speciaal plekjes dat ze het lekker rustig kunnen uitproberen zonder dat die hippe gasten die wel over zo'n ramp gaan jou helemaal uitlachen. Nee, dan kan je gewoon rustig beginnen.
0: Ja.
2: En er lopen heel veel mensen rond die je ook de tics en tricks kunnen leren.
0: Dat is mooi.
2: Mijn kinderen hebben ooit een cursus gevolgd. Dat was wel grappig, want het eerste wat ze leerden op de cursus was hoe je moet vallen. Nou, als je valt, de beweging die je dan moet maken is naar de grond. En zorgen dat je gezicht opzij gaat, zodat je wang schaaft. Niet je mond en je tanden en je neus. Dus een hele goede veiligheid voorop.
0: Ja.
2: In ieder geval dus een hele leuke dag. Mocht je vallen, daar hebben ze vast wel een pleister. In ieder geval dus een hele leuke dag. Elke dag open in de meivakantie vanaf 1 uur het RAC, het skatepark in Den Haag. Wil je op een andere manier bewegen, dan zijn er de Jump Olympics Outdoor in Delft. Dat is morgen ook weer twee tijdsblokken waar je uit kan kiezen. Tussen 10:30 of tussen 1:30. Dat is het zakelijke. Het is op het veld van korfbalvereniging Fortuna. Dat is aan de Schoenmakersstraat 340 in Delft. En het is een speciale outdoor editie van de Jump Olympics. En het korfbalveld verandert in één groot speelzone. Overal liggen speelkussens, stormbanen en sport- en spelmateriaal waar de kinderen zich helemaal op uit kunnen leveren. En dan hebben ze een soort strippenkaart waarmee je dan de Olympische Spelen kan halen.
0: Oh ja.
2: En er is ook een kleuterhoek voor de jongsten. Dus die kunnen ook gezellig mee. En er rent ook nog een mascotte rond. En dat is Renzo. Dus dat staat garant een en al gezelligheid. Leuk bezoek.
0: Gaaf. Op het terrein van Fortuna in Delft.
2: Ja, denk je toch, nou, ik wil morgen gewoon even lekker binnen blijven. En al dat outdoor, dat geloof ik wel. Nou ja, het Museum Omniversum. Daar hebben ze weer een mooie film. Het is een film van de BBC. The Earth Wild Film, Wild Asia, zo heet de film. Live at Extremes, dat gaat over de dieren in Azië. Er zitten ook niet eerder gefilmde dieren bij. En dat maakt het toch wel tot een spektakel. Maar behalve die film is er ook van alles rondom te doen. Er is workshops zijn er, je kan je eigen dier gaan knutselen. Kortom, er is een heel programma rondom die film. Je kunt het universum zelf dus bezoeken, maar ook het museum. Dus een gezellige middag staat garant.
0: Ja, absoluut. En altijd heel veel te zien daar zo. En ook vaak een beetje actief. Niet alleen
2: leuk,
0: kijken, maar ook
2: leerzaam,
0: rondlopen.
2: Maar
0: ja,
2: vooral actief inderdaad.
0: Hartstikke
2: dus
0: goed.
2: Eerst die film kijken, dat is zitten. En daarna
0: precies,
2: leuk actief.
0: Precies dat. Hey Meer, dankjewel.
2: Joep.
0: En tot snel.
2: Tot snel.

0: Thomas Agda, Nick Schilder, sterker nu dan ooit.
1: De kopstaartplaat.
0: De kopstaartplaat, Silver Ships van de Golden Earring. Dat was gisteren de kopstaartplaat. En dat betekent dat de plaat van vandaag dus moet beginnen met het woord ships. Of een goede vertaling, in welke taal dan ook. Nou, hier zijn de suggesties van vandaag. Geer Slootweg, hij schrijft... Hallo Bas, ja, ik kan er niet omheen, mijn kopstaartplaat. Die staat vast. Ships and Shivers van Direct. Ja, ik weet dat Geer en Carla grote fans zijn van Direct. En terecht natuurlijk. En dankjewel, Geer. Koos Enthoven, hij schrijft... Hey Bas, mijn suggestie voor vandaag, dat is... The Doors, de band The Doors met Ships with Sails uit 1971. Een bijna 8 minuten heerlijk nummer om naar te luisteren. Met de groeten van Koos Enthoven. Dankjewel, Koos. Jolanda van der Hoeven die schrijft, of die zegt, ik dacht aan Ship Ahoy van The OJ's. Met de groetjes van Jolanda. Dankjewel, Jolanda. Leuk ook dat je erbij bent. Blijf dat gewoon lekker doen. Tilly Vertuin, ze schrijft, hallo Bas. Voor ik naar de herdenking ga, nog even mijn suggestie voor de kopstaartplaat voor dinsdag doorgeven. Ze schreef dat natuurlijk gisteravond. Het is weer een mooie van The Doors. Wel een lange, schrijft ze. Ships with Sails. Een leuke uitzending weer. En ga je later nog feesten? Fijne avonden. Goed van Tilly. Dankjewel, Tilly. En ga je nog feesten? Nee, ik doe gewoon lekker relaxed. Niks aan de hand. Willem Spaans, hij schrijft Habas. Vandaag wil ik een bijzonder mooi nummer voordragen van Robert Plant. Namelijk Ship of Fools. Robert Plant kennen we natuurlijk allemaal als de zanger van Led Zeppelin. Ship of Fools, dat is een prachtige ballad van zijn album Now and Zen uit 1988. En het laat Robert Plant's subtiele zang horen. Fijne avond weer. Groet van Willem uit Voorburg. Dankjewel, Willem. Carla Slootweg, ze schrijft, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Bob Seger met Ship of Fools. Die hebben we inderdaad al eerder gehoord, dankjewel Carla. Martin Mulder, hij schrijft, een persoonlijke favoriet, Florence and the Machine, Ship to Wreck. Met groet van Martin. Dankjewel Martin, ik ken die plaat niet, ik zal hem eens een keer gaan beluisteren. Piet van der Poel, hij schrijft, voor de volgende kopstaartplaat reis ik muzikaal naar Portugal. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen. Barco Negro, zwart schip betekent dat, van zangeres Marisa. Het is een van haar bekendste fado's. Het zit vol emotie en symboliek en tragiek. Oorspronkelijk werd het lied beroemd door Amalia Rodriguez in de jaren 50, namelijk 1954. Het vertelt het verhaal van een vrouw die haar geliefde heeft verloren. Vermoedelijk was dat op zee. Met een hartelijke groet van Piet. Dankjewel, Piet. Jongens, allemaal weer bedankt hè, voor die mooie suggesties. Het goede nieuws is, voor de liefhebbers, dat ik de Doors ga draaien. Het slechte nieuws is, niet nu, want de kopstaartplaat van vandaag... dat is Barco Negro van Marisa. De Doors, die komen voorbij na 6 uur.

0: Zangeres Marisa. Bijzonder, hè? Een fado, dus alleen maar een ritmisch element. En dan haar zang. En toch echt wonderschoon gewoon, absoluut. Knap als je zo kan zingen. Dat was dus de kopstaartplaat van vandaag. Barco Negro. En negro, dat betekent zwart. Dus voor morgen zoeken we dan een plaatje dat moet beginnen met het woord zwart. Volgens mij kunnen we daar ook weer heel veel kanten mee uit. bas@omroepwest.nl. En datzelfde mailadres voor je verzoekje voor een jaren 70 plaat. Zometeen na 6 uur. Tot zo.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Ik ben Rogier van der Zanden. En voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het liedje was van Jade Kops. En we kunnen Jade niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville Forever Young.

0: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Je zou je

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Zometeen in West komt thuis.
5: 70s at 6.
4: En een heel lange plaat van The Doors komt dan voorbij op veler verzoek. Zover is het nog niet. Het is nu 6 uur. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
6: Alle festiviteiten rondom Bevrijdingsdag in Pijnakker zijn afgelast na een onwelwording op het feestterrein, zegt een woordvoerder van de Oranje Vereniging. De organisatie vindt het niet gepast om de programmering te hervatten. In de loop van de middag raakte iemand op het feestterrein in het Emmapark onwel. Het aanwezige publiek heeft dat gemerkt en het voorval maakte diepe indruk, zegt de woordvoerder. Meteen daarop werden de festiviteiten stilgelegd en de festivalbezoekers werden opgeroepen om naar huis te gaan. Op de stoeplaan in Wassenaar is vanmiddag een auto over de kop geslagen. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Hoe het met de inzittenden gaat is niet bekend. De auto reed in de richting van Leidschendam en verloor in de flauwe bocht de controle en belandde op het dak. Meer regio nieuws, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Westfiles en vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen.
8: Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht.
9: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
14: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Status quo aan het begin van de
1: 70s at 6.
0: Rollover, lay down en hartelijk goedenavond. 6:09 is het. Dit is West Komt Thuis, het derde en laatste uurtje. Natuurlijk speel ik in dit uur nog het spelletje in zijn achteruit. Maar we gaan ook even buurten in Zoetermeer op het Bevrijdingsfestival. En we schakelen nog eventjes naar Britt Zwart. Zij is op het Malieveld in Den Haag. En Britt, jij staat op dit moment bij de studentenstage. Wat is dat?
2: Ja, dat klopt. Ik sta bij de studentenstage. Er zijn verschillende, nou ja, hoe noem je dat? Verschillende zwarte tentjes. En ik zie hier HSRV Pelargos, kom er varen. Dat is, je zou bijna denken dat het een roeivereniging is. En als ik eventjes door de menigte, door de vooral studenten loop, zie ik hier veel mensen met jasje dasje. Ik zou even iemand aanspreken. Hallo.
3: Hey,
2: hey. Jullie hebben een jasje dasje aan.
3: Ja, klopt. Ja, wij zijn van de studentenroeivereniging Pelargos.
2: Wat doen jullie hier vandaag?
3: Vandaag vieren we de vrijheid, of uiteindelijk. En we staan hier met ergometers en iedereen mag hier een 100 meter sprint doen. Ja. Dus vandaar. Ik sta hier al vanaf 10 uur en ik heb al aardig wat biertjes op. Ja. Maar ik heb nog steeds naar mijn zin. Het weer is lekker en de muziek is goed.
2: Hoeveel biertjes heb je op?
3: 24.
2: 24?
3: Nee, niet 24. Maar ik denk dat er wel 8 bier in zit.
0: Ik denk wel meer.
2: Daar kan nog wel wat bij dus vandaag.
3: Nou, ik moet nog zorgen dat deze weer thuis komen. En dan kom ik weer terug en dan kan er misschien nog wel wat bij.
2: Je staat hier nog met iemand anders, ja. Mede-lidgenoot.
3: Gaan jullie dan ook
2: bestuursgenoot, sorry. Ja. Gaan jullie dan ook varend naar huis?
4: Dat had gekund, eerlijk gezegd. Ja, het is wat lastig. Hier zijn de kanalen net wat kort voor de roeiboot, eerlijk gezegd. Maar had gekund. Hadden we eigenlijk moeten doen, eerlijk gezegd, ja. Altijd een mooi initiatief geweest.
2: Wat is zo leuk aan Bevrijdingsfestival? Hier staan met z'n allen.
3: Nou, we staan hier al vaker, ieder jaar, met alle studentenverenigingen. Ik denk dat wel laat zien wat Den Haag biedt aan studentenverenigingen of studenteninitiatieven. Dus hier staan, voor ons is natuurlijk een stukje promotie van de vereniging. Maar het gaat er vooral om dat we met z'n allen laten zien dat Den Haag een opkomende studentenstad is. Dus er is zeker nog veel te halen, maar we zijn al goed bezig. Dus dat maakt het mooie van dit stukje Bevrijdingsfestival.
2: En even over die promotie, hè? Ja. Ik bedoel, Leiden is een grote studentenstad. In de regio's Delft ook een grote studentenstad.
3: Ja.
2: Waarom zou je dan in vredesnaam in Den Haag gaan studeren?
3: Nou, Den Haag is natuurlijk de politieke hoofdstad van Nederland. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, is hier natuurlijk heel veel te vinden. Maar ik denk dat Den Haag heel erg internationaal georiënteerd is. Wat het heel mooi maakt. Dus ook bij onze vereniging bestaat een groot deel uit internationale studenten. Die zijn altijd welkom. En die diversiteit maakt Den Haag uniek. Denk ik met een Delft en een Leiden.
2: Ja. En even als afsluiter, waar kijken jullie nog het meest naar uit vanavond?
4: Vanavond? Goeie vraag.
2: Ga je hierna nog wat doen?
4: Ja, Willy Wartaal. Dat komt nog.
2: Willy Wartaal.
4: Ja.
2: Nou,
4: ja.
2: Top. Dankjewel, heren. Veel plezier vandaag.
3: Ja, jij ook. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Nou Bas, je hoort, dus we gaan nog eventjes door tot en met Willy Wartaal. En ik ben nu ook klaar, dus ik denk dat ik ook maar een biertje ga halen bij de bar.
1: Ik zou zeggen, ga jij ook een biertje halen? Ja, en die jongen die zei net dat hij misschien 8 biertjes op had. Ik denk, nou, dat zullen er nog een paar te meer zijn geweest. Denk je ook niet?
0: Dat denk ik wel,
1: Geniet er lekker van. Dankjewel Brit, dag!
0: Dankjewel Bas, doei doei!
1: Een bezoekje van Roy Lodders, deze plaat van David Foreman, Dream of a Child.

Bezoek van Roy Lodders, deze plaat van David Foreman. Het liedje heet Dream of a Child. Het is 13 minuten voor 6:30 en je weet het, belofte maakt schuld. Want de kopstartplaat van vandaag, daarin werd een aantal malen geopperd om die plaat van de Doors te draaien. Dat is een lange plaat, 7,5 minuut ruim. Het lied heet Ships with Sails. En het werd onder andere bedacht, voorgedragen door... Even de namen goed op een rijtje. Door Koos, die wilde dat graag voordragen. Leo van Vliet, die zegt net ook van... ach, goede plaat, zou dat misschien kunnen dat je hem alsnog draait? Tilly Vertuin kwam met het idee. En eens even kijken, ben ik nog iemand vergeten? Nou, mijn ogen die gaan er wat snel overheen. Misschien ben ik iemand vergeten, maar niks persoonlijks natuurlijk. Maar daar is die hoor, die plaat van The Doors, Ships with Sails.

Ik mag wel zeggen, op veler verzoek eigenlijk, deze lange plaat van The Doors, Ships with Sails, op Radio West. Een verzoekje van Kees de Jong, die heeft voor zijn moedertje van 93 jaar oud vandaag een sta-opstoel uitgezocht. En toen bedacht hij bij zichzelf, hé, sta-opstoel, als je dat afkort. Tot aan het dagoverzicht is dit ABBA.

0: is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Ik ben die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Wat als je...
16: Halt! Steen blijven!
15: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Het is 6:01. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht gemaakt door André Kolen. Dree, goedenavond.
20: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Alle festiviteiten rondom bevrijdingsdag in Pijnakker zijn afgelast na een onwelwording op het feestterrein, zegt een woordvoerder van de Oranje Vereniging. De organisatie vindt het niet gepast om het programma te hervatten. In de loop van de middag raakte iemand op het feestterrein in het Emmapark onwel. Het aanwezige publiek heeft dat gemerkt en het voorval maakte diepe indruk, zegt de woordvoerder tegen Omroep West. Meteen werden de festiviteiten stilgelegd. Er stond nog een optreden gepland vanavond van de Amazing Stroopwafels, maar dat is dus afgelast. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is onduidelijk. Festivalbezoekers in Pijnakker werden opgeroepen om naar huis te gaan. Door het hele land zijn zo'n 2500 estafettenlopers met fakkels naar de verschillende steden gelopen om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een aantal ging richting het Malieveld in Den Haag. Maar verslaggever Erik Kooijman die kwam ze vanmorgen vroeg al tegen bij Bodegraven en wist zelfs een geheim te ontfutselen.
21: Het is goed te doen hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. Twee mannen, één vrouw. Vanaf Wageningen, tenminste wij zijn team A. Wij zijn nu met de derde shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
22: En ergens is er ook vuur, toch?
23: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
22: Dat waait uit.
23: Dat gaat niet goed.
21: Die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
20: Ja, het vuur zit vooral in onszelf, zeiden ze tegen Erik. En ze hebben de vrijheid groots gevierd toen ze eenmaal op het Malieveld aankwamen. De politie in Den Haag heeft een verdachte aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident gisteren in de Hilsumstraat. Het gaat om een minderjarige jongen uit Den Haag die vluchtte richting de Zuiderparklaan op een fatbike. Rond 9:15 kwam bij de politie gisteravond een melding binnen van een steekincident. Dat zou hebben plaatsgevonden op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan. Maar ondernemers die noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum. Winkelier Ilonka Terpstra.
0: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
20: Ilonka heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum en zit in de ondernemersvereniging. De politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet erg enthousiast. Damien Zeller van Hart voor Den Haag.
2: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
20: Damien Zeller was dat. Op het Julialaantje in Rijswijk is een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde afgelopen nacht, even na 2 uur. Veel hulpdiensten kwamen naar Rijswijk toe. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
19: André, dankjewel. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer.
3: Wat hadden wij geluk in het westen van het land, want in het oosten en zuidoosten hebben ze de zon niet of nauwelijks gezien. Daar ligt een zwakke storing en die probeert ook onze kant op te komen, maar voorlopig blijft het droog. Ook vanavond. Het koelt geleidelijk af. Uiteindelijk is het morgen vroeg een graad of 8 in de regio, met wat meer bewolking, maar overwegend droog weer. En dan morgen af en toe zon of periode met zon. Het wisselt een beetje, zon en stapelwolken. Het blijft overwegend droog. Met matige tot aan de kust vrij krachtige noordoostelijke wind wordt het 's middags ongeveer 14 graden. Een wat koelere dag. Meteen ook de koelste dag van de week, denk ik. Donderdag wordt het 's middags 15 of 16 graden. Er is meer ruimte voor de lentezon, wat minder wind. En vrijdag kan het met een oostelijke bries nog wat warmer worden, met veel zonneschijn. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. In het weekend, vooral zaterdag, nog wat warmer. En vooral zaterdag is er nog aardig wat ruimte voor de zon. En pas later of in de loop van het weekend kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen.
19: Dankjewel, Jordi. Restantje van de avondspits, Robert Vriezen van de ANWB.
7: Eén file nog in onze regio op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. 10 minuutjes vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn er nog 2 rijstroken dicht na een ongeluk.

Benjamin Smile met een Y, It's Gonna Be Alright. Het was een verzoekje van Marcel Amt. Die wilde graag dit liedje horen. Kent niet, maar het klinkt een klein beetje Beatlesk. Zo mag je dat misschien wel omschrijven. Het volgende verzoek is van Marco Lotter. En die schrijft: hey Bas, zou ik voor vanavond Jim Sullivan mogen horen met het nummer Plain As Your Eyes Can See? Daar zit een raar verhaal aan. Maar ja, Marco schrijft er niet bij wat dat rare verhaal dan precies is. Dus misschien maar even goed naar de tekst luisteren. Wie weet komen we er dan wel achter. Ah.

0: Ja, dan was ik te druk om naar de tekst te luisteren, maar ik hoop dat jullie dan in de gaten hebben gekregen waar deze plaat een verhaaltje over vertelt. We gaan zo meteen een spelletje doen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, zo heet het spelletje. En ik laat je vast de opgave van vanavond horen. Ja. 070-390-5454 voor het spelletje zometeen. In zijn achteruit heet het spelletje. Titel en artiest wil ik natuurlijk van je weten. Welke jaren 70 plaat heb ik daar in zijn achteruit gezet? 070-390-5454. Straks gaan we ook nog even buurten in Zoetermeer. Mijn collega die is daar op het Bevrijdingsfestival. Eens even kijken hoe het daar allemaal verloopt. Tot die tijd Norman Greenbaum, Spirits in the Sky.

0: Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Lekker plaatje blijft er.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan zijn we toe aan het spelletje In zijn achteruit. Ik heb je net al de opgave laten horen en die laat ik gewoon nog even horen. En de grap is natuurlijk, als je de opgave gemaakt hebt, dan herken je hem direct. Maar de vraag is, herken jij hem ook direct? 070-390-5454. Aan de telefoon in ieder geval al twee mensen die het heel graag willen proberen. Ik begin bij Ben Mol. Ik denk dat hij uit de auto belt. Dag Ben, goeie avond alweer.
2: Avond, ja. Bas, hey, hoi. Hallo.
0: Hey, hoi, ja. Nou, hartstikke leuk dat je gebeld hebt. Blijf aan de telefoon.
2: Ja, dankjewel.
0: Ruurt ook aan de telefoon. Dag Ruurt, goedenavond.
3: Hi Ben en hi Bas.
0: Ja, good evening. Hallo. Vaste luisteraar en meespeler van dit spel natuurlijk. En ook aan de telefoon John Martinez uit Den Haag. Dag John, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond.
0: Hoi, goedenavond. Nou, blijf erbij John, want jij bent dadelijk als derde aan de beurt om een poging te wagen. Maar ja, ik ken de kwaliteiten van...
4: Ik geef er weinig
0: Ja, John. Maar goed, ik ken de kwaliteit van Ruurt wel, ja. Maar van Ben nog niet. Dus Ben, ik ben eerst bij jou. Hoor je dit spelletje wel eens vaker?
2: Ja, zo'n beetje iedere avond.
0: Oh, dat wel. Maar nou dacht je van, ja, nou ga ik even bellen.
2: Nou ga ik eens proberen om een gokje te wagen. Maar hij was niet moeilijk.
0: Okidoki. Nou, hou die gedachte vast. Ja, Ruurt, als ik het aan jou vraag, dan zeg je ook van... Nou, zo moeilijk was hij niet.
3: Nee, ik kwam vast het jaar verklappen, 1971.
0: Nou, laat ook. het zal wel goed zijn. Ja, en ja. John, ja, jij vindt het ook niet zo moeilijk, hè, zei je al.
4: Nou, ik kan ook het jaar verklappen, maar ja.
0: Ja.
4: Hoe daar niet meer te doen nu nog.
0: Nee, precies. John, heb jij nog iets meegekregen van alle bevrijdingsperikelen van vandaag?
4: Mag ik eerlijk zijn?
0: Ja, nee. Mag. Je hebt niks meegekregen. Nee, dat kan natuurlijk.
4: Hij staat in Warmond, lekker.
0: Oh, lekker rustig. Zat je lekker in een caravannetje aan het water?
4: Nee, niet in de caravan, buiten de caravan.
0: Oh, buiten de caravan. dat is ook veel beter, ja, absoluut.
4: Ja, daarom.
0: Ja, joh, daarom.
4: Niet in de caravan.
0: Nee, je hebt groot gelijk ook. Nou joh, fijn dat je er op jouw manier gewoon een fijne dag van gemaakt hebt. Ja. Ja,
4: ik ben heel lekker aan de koken, dus...
0: Hoppa. Dat bedoel ik, huppakee. Ja, ik hoor wat gespetter op de achtergrond. Kijk, wat gaat het worden?
4: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja.
4: Carbonade gegrild en gepocht aan. Nee, roosters, aardappeltjes.
0: Ja.
4: Snijbonen.
0: Zo, nou, het kan veel slechter, John.
4: Het kan heel veel slechter, ja hoor. Heb ook niet te klagen.
0: Sowieso eet smakelijk zo meteen. Dus,
4: ja, dankjewel.
0: Daarom. Ben, ik ben weer bij jou, want jij mag als eerste gaan zeggen wat het is. Ja, welke plaats zet ik nou eens achteruit? Of wil je nog een snipperhint horen, omdat je het niet helemaal zeker weet?
2: Nee. Dat was niet moeilijk. Ik dacht dat het America was met Horse With No Name.
0: America, Horse With No Name. Kijk even naar de jury. Ja, dat kon natuurlijk ook niet missen. Nee.
2: Kon niet missen.
0: Nee, de Rom Ruurt klopte.
3: Ja, absoluut. Ja, dat daampje van dat beentje. Ja, zo'n land dat niet bestaat natuurlijk. Dat is een ander beentje die erover zong uit.
0: Ja, precies dat. Hey, Ruurt, bedankt voor het bellen, joh. En tot de volgende weer.
3: Dag gedaan. Groetjes, jongens. Hoi, hoi.
0: Doeg.
4: Bye-bye. Hoi.
0: John, had jij dat ook goed?
4: Ja, hallo. Zeker wel.
0: Nou, laat je carbonaat niet aanbranden. Eet smakelijk voor straks, hè.
4: Nee. Dankjewel,
0: bye-bye. Hoi, doeg.
2: Hoi.
0: Nou Ben, ja, gefeliciteerd. Jij krijgt ook nog een prijsje, notabene. Ik was nog bijna vergeten dat te vertellen. Je krijgt de sneldrogende Omroep West sporthanddoek. Ja.
2: Nou, het kan niet op.
0: Het kan niet op, hè. Het wordt steeds gekker. Blijf even aan de telefoon, precies. Want dan moet ik even je adres noteren en waar je woont en zo. Zoals Van Cote en de Bie dat vroeger zo mooi zeiden. En dan gaat het plaatje zo meteen draaien. Want Ben, dankjewel voor het bellen. Blijf even hangen. Ik ga even schakelen met mijn lieve collega die in Zoetermeer op het Bevrijdingsfestival staat. Mirjam van het Veer, een goede avond. Waar ben je en wat is er te beleven?
5: Ja Bas, goeie avond weer. Ik ben in Zoetermeer, in het Van Tuylpark. En het is hier even een hele andere koek, waar ik net was, ik denk zo'n 1200 man in Alphen aan de Rijn. Maar hier, duizenden jongeren. Ik denk allemaal een beetje rond de 20. 5 jaar eraf, 5 jaar erbij. Heel veel jonge mensen en een hele grote letters. Vrijheid vieren we samen.
0: Hartstikke mooi. En wat staat er op het programma vanavond in Zoetermeer allemaal?
5: Nou, nu op de achtergrond hoor je het feestteam. Maar er staan hier ook andere artiesten. En daar ga ik even mee kletsen met een vriendinnengroepje. Dus ik doe even de telefoon van mijn oor en dan kom ik zo weer terug. Dag meiden.
6: Hi.
5: Ja, voor wie komen jullie?
6: Van André Hazes.
5: André Hazes. En even vertellen, hoe heet jij?
7: Ik heet Anouk, ik ben 15 jaar.
8: Ik ben Adriana.
9: Ik ben Sophia.
1: Ik ben Dano.
5: Tussen het vriendinnengroepje zit één jongen, hoor je, Bas. Hé, wat leuk. En waarom komen jullie voor André Hazes?
7: Omdat we zijn heel groot fan van hem.
8: Ja, en we zijn gewoon met hem opgegroeid.
7: En gezellig.
8: Dus het is gewoon heel mooi.
7: Gezellige zanger allemaal.
5: Ja. Hé, en vertel jij eventjes, wat hebben jullie zo'n dag als bevrijdingsdag nou allemaal gedaan?
8: Nou, we begonnen al om 1 uur en toen gingen we al gelijk feesten. We zijn ook in de funhouse geweest, dat op de kermis altijd staat. Met obstakels waar je doorheen moet lopen. En vooral voor feesten. En we hebben ook veel gegeten. En we zijn nu nog steeds aan het feesten.
5: Ja,
8: ja, heel leuk.
7: Heel leuk.
5: En moet, want jullie zijn allemaal 15 jaar. Ja. Moeten jullie op een bepaald tijdstip thuis zijn?
8: Nee, maar we gaan wel, na Andrea's gaan we wel naar huis.
5: Ja, ja. Morgen is ook gewoon school.
9: Morgen weer school. Hey, dankjewel meiden. Nou Bas, je hoort het. Hartstikke gezellig hier.
0: Hartstikke goed hoor, en, ja. Klinkt leuk.
9: Ik ga denk ik maar eventjes een rondje lopen op het terrein.
0: Je hebt groot gelijk. En dan heb ik de luisteraars nog een plaatje te goed te doen. Namelijk de plaat In Zijn Achteruit, geraden door Ben Mol uit Voorburg. Dit is A Horse With No Name. Fijne avond daar, Mirjam.

Band America, A Horse With No Name. Dat was de oplossing van de plaat in zijn achteruit. En Ben Mol uit Katwijk, en niet uit Voorburg, wat ik abusieflijk zei, die ging er vandoor met die sneldrogende Omroep West sporthanddoek. Laatste verzoekje van de avond, en dat is een lekker plaatje hoor. Dat is aangevraagd door Martin Cloud met Save Me. Tot morgen allemaal en een fijne avond. Save

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
15: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
14: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
17: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
18: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou?
2: En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look!

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Voor de bal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Wat als je...
1: Halt! Steen blijven!
0: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
7: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
6: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleybal is stuitrottebal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
6: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
5: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Wat als je...
13: Halt! Steen blijven!
12: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.

0: was wel zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ja, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleyballen starten met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. Drie besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.
8: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.

0: Ik ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als ik zeg Brazilian Jiu-Jitsu, waar denkt u dan aan?
1: Vechtsport, verdedigingssport.
2: Geen idee.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Volleybal is stuiteren met de bal en dan ook een teamsport. En dan weer net naar de overkant. Toch ook wel op het strand, maar ja, dat is beachvolleybal.
5: Beachvolleybal, lekker weer, leuke tijden, een biertje erbij.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal varen. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten uit angst voor dat virus. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik, Roxanne Hazes en Rolf Sanchez. Verspreid over het land waren bevrijdingsfestivals. Bij sommigen was het erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op, maar er waren nergens grote incidenten. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De activisten voeren mee met een vloot van zo'n 150 mensen. En die vloot werd tegengehouden door Israël bij de Griekse kust. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. Tegenstander is Bayern München of Paris Saint-Germain. Die clubs spelen morgen tegen elkaar. Voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de nederlaag van 6-0 tegen Go Ahead Eagles. De Bredase club was naar de rechter gestapt om de wedstrijd over te laten spelen, omdat Go Ahead een verkeerde speler had opgesteld. De rechter ging niet mee in het verhaal van NAC en bevestigde een oordeel van de KNVB dat de wedstrijd terecht niet ongeldig was verklaard. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel. Nou, het zou goed kunnen dat de staalfabriek van verbazing stilvalt en smeltend ter aarde stort. Goed nieuws dus. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voormalig scheepsarts vertelt hoe het is om op een cruiseschip te werken en met noodgevallen om te gaan. En de paus en Trump zijn op zijn zachtst gezegd geen vrienden. En nu heeft de paus ook nog eens een Salvadoriaanse bisschop voor de staat West Virginia gekozen. Waar de Amerikaanse president al helemaal niet blij mee is. En snooker, dat is een echte Britse sport. Gisteren won de Chinees Wu Yize het WK. Zet dat de populaire sport in dat land zeker op zijn kop? En waar komen de communistische achternamen als Stalin vandaan in China? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
3: 3, 2, 1. Dansen maar voor.
1: Dinsdag 5 mei.
4: Het moment dat je samen kan zijn. Het vrijheidsgevoel.
5: Waarom ben je vandaag in Wageningen?
6: Om de vrijheid te vieren, hè?
7: Ja, om de vrijheid te vieren natuurlijk.
5: Gezellig met vrienden en zo.
8: Ontsteek het vrijheidsvuur. Vrijheid waar ik van hou. Vrijheid waar ik in leef, maar vrijheid die wel onder druk staat.
9: En zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder, Jan.
10: Eten verbindt. En volgens mij kunnen we wel wat verbinding gebruiken.
11: De pot die schaft vandaag over heerlijke witte bonensoep. Gemaakt door Jannie van Heel Holland Bakt.
5: Als je gewoon rondkijkt dat we met z'n allen mogen zijn. Ik denk dat we er weinig bij stilstaan, maar het is toch eigenlijk wel mooi dat we hier nu mogen zitten. Dat er aan de andere kant van de wereld het bijvoorbeeld nu heel anders is.
12: Dat ik nu hier ben, dat zal wel een van mijn laatste zijn, denk ik. Want ik word binnenkort 100 jaar. Maar het betekent ontzettend veel voor mij.
13: En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daaraan kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
14: Goed geoefend?
5: Ja.
14: Zenuwachtig?
5: Beetje.
15: Het ging heel goed. Repetitie ging heel goed.
16: Ja, ik ben wel zenuwachtig. Dat mag je best weten, ik ben wel zenuwachtig.
17: Ik ben er helemaal klaar voor.
18: Het is nog niet zwaar, dus we moeten even wachten op.
5: Hoe was het net op het podium?
19: Onwijs gaaf, met zoveel mensen.
5: Ging het goed?
19: Jazeker.
2: En met onder meer de Josti Band als ambassadeur van de vrijheid vierde Nederland vandaag bevrijdingsdag. Het hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip is waarschijnlijk toch van mens naar mens overgedragen.
20: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins.
2: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord, ook deze vrouw niet.
21: Er zijn geen nieuwe gevallen aan boord. Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
2: 3 ernstig zieke patiënten worden morgen naar Nederland gebracht. Dat is niet gevaarlijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
22: We praten hier niet over risico voor de brede volksgezondheid. We praten over risico uiteraard voor de mensen die zelf de infectie hebben opgelopen en de directe contacten.
2: En dan nog even terug naar de bevrijdingsfestivals. Want in Groningen hing niet alleen de vrijheid, maar ook de liefde in de lucht. Zanger Douwe Bob wees het publiek op de jonge cameraman Sander.
23: Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera. Kijk hem nou. Heb je een vriendin?
24: Nee.
23: Of een vriend?
24: Nee. Single.
2: Nou, single. En voor hem was het ook nog eens zijn eerste werkdag, waarop hij dankzij Douwe Bob wist te scoren.
24: Ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
24: De eerste date gaat komen, ja.
2: Wat een liefde. Clemens Peters, ja, je keek naar de kranten van morgen.
0: Ja, een internationale groep tech-investeerders steekt 152 miljoen euro in Quantware. Dat is een fabrikant van quantumchips in Delft. De nieuwe investering zet Nederland stevig op de kaart in een industrie die ongeëvenaard snelle computers ontwikkelt, schrijft het FD. Quantumcomputers kunnen berekeningen maken die onmogelijk zijn voor de beste computers van vandaag en zijn dus van strategisch belang.
2: Als ze hun belofte waarmaken, kunnen ze helpen om nieuwe medicijnen of betere klimaatmodellen te maken. Daar staat dan tegenover dat quantumcomputers bij uitstek geschikt zijn voor het kraken van encryptie. Onlangs waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat hiermee bijvoorbeeld de besturing van sluizen en waterkeringen kunnen worden overgenomen door vijandige mogendheden.
0: Het Gentleman Retreat op Ibiza moet mannen zachter en gevoeliger maken. Verslaggever Siem Buijsen van de Volkskrant ging mee op deze vijfdaagse en volgens hem nogal prijzige retraite om te kijken of zijn afhankelijke cynisme wel terecht was. En wie weet kon hij er nog wat van leren.
2: Zijn cynisme is na vijf dagen dansen, vloeken en andere gevoelens uiten niet helemaal verdwenen. Maar hij is wel gehecht geraakt aan de worstelende mannen met wie hij de retraite heeft gedaan. Hij hoopt dat het die kerels en hun omgeving echt iets oplevert.
0: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd. Maar wetenschappers uit Groningen en Glasgow hebben ze teruggevonden en met een speciale nieuwe techniek hersteld. Dat er teksten verloren gingen in het verleden was niet zo raar. Perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
2: Inhoudelijk ontdekten de wetenschappers ook.
0: En wie weet kon hij er nog wat van leren.
2: Zijn cynisme is na vijf dagen dansen, vloeken en andere gevoelens uiten niet helemaal verdwenen. Maar hij is wel gehecht geraakt aan de worstelende mannen met wie hij de retraite heeft gedaan. Hij hoopt dat het die kerels en hun omgeving echt iets oplevert.
0: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd. Maar wetenschappers uit Groningen en Glasgow hebben ze teruggevonden en met een speciale nieuwe techniek hersteld. Dat er teksten verloren gingen in het verleden was niet zo raar. Perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
2: Inhoudelijk

0: Maar perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
1: Inhoudelijk ontdekten de wetenschappers ook iets nieuws, zegt hoogleraar Lietuit Peer Bolte, een oude hoofdstukindeling van de brieven van Paulus. De hoofdstukindeling die we nu gebruiken dateert uit de middeleeuwen, zegt hij. En nu blijkt dus dat er al in de 6e eeuw zo'n indeling in omloop was.
0: Ja, en de bevrijdingsdag is ook de kranten niet ontgaan. De Telegraaf was op pad met de Jostie-band die de pannen van het dak speelde op de bevrijdingsdagfestivals. En de grote vraag was vooral of alle 55 leden met de helikopter vervoerd zouden worden. Maar nee, ze gingen met de snelbus. In Vlissingen was de band de hoofdact, samen met zangeres Maan, die al 10 jaar ambassadeur is van de band.
1: Het festivalpubliek juicht ze enthousiast toe en dan kan de show beginnen. Kort daarna weer klinken de eerste tonen van 2 emmertjes water halen over het festivalterrein. Speciaal voor Bevrijdingsdag wordt vandaag een technoversie ten gehoor gebracht, gearrangeerd door Zonneveld en meegezongen door Maan.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Allison heette het nummer, gezongen door Elvis Costello. Medische teams zijn op dit moment druk bezig met het evacueren van de zieken aan boord van cruiseschip Hondius. Vorige week overleden 3 passagiers die besmet raakten met het hondenvirus. Nog 4 mensen raakten besmet. Ja, hoe ga je als arts op zo'n schip nou te werk als er nood aan de man is zoals nu? Toon Frankemolen is nu bedrijfsarts, maar werkte eerder een tijd als arts op cruiseschepen. Goedenavond, Toon.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe bereid je als arts nou, als je op zo'n schip zit, kan soms een maand duren of 6 weken, zo reis, misschien wel langer, voor op zo'n uitbraak. Ik weet niet of je die hebt meegemaakt, maar toch.
1: Nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar ja, om antwoord te geven op de vraag hoe je voorbereidt op zo'n situatie, is eigenlijk antwoord is niet. Je bent van tevoren natuurlijk altijd door de maatschappij waarvoor je werkt, word je daarop

0: wel getraind. In de zin van dat je maatregelen krijgt die je moet uitvoeren op het moment dat er een infectie dreigt.
1: Ja.
0: Die heb ik in de tijd dat ik voor Carnival werkte, heb ik die ook gekregen. Men was in die tijd met name bang voor de uitbraak van norovirus. Hè, dus het virus wat gastroenteritis veroorzaakt.
1: Wat ook van land komt, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Maar wat uiterst besmettelijk is. En er waren hele strikte maatregelen waar we mee rekening dienden te houden op het moment dat dat...
1: Zoals?
0: Nou, mensen die zich bij ons rapporteerden op de ziekboeg met klachten van misselijkheid, braken, diarree, die moesten in strikte isolatie. En een aantal dagen totdat de klachten verdwenen waren.
1: Ja, ja. Maar is zo'n dit schip waar jij werkt, is een grote schip? Hè?
0: Ja.
1: Met hoeveel mensen zat je op die cruise?
0: Ja, ik heb op 3 schepen gewerkt. Het grootste schip waar ik op heb gewerkt had 3700 passagiers en 1200 man.
1: Dat zijn 5000 mensen dus bijna.
0: Ja.
1: Maar dan zit je in een kleine stad met elkaar in een drijvende stad.
0: Zeker, waar ik met 2 artsen.
1: Ja, ja. En 2 artsen. Ja. En hoe groot is dan die ziekenboeg? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, je hebt een praktijkruimte met 2 spreekkamers. Je hebt een kleine opnameruimte met een aantal bedden. Kleine intensive care met waar we ook mensen kunnen beademen.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een klein ziekenhuis, precies wat je zegt.
1: Maar als je dan bijvoorbeeld de ergste scènes voor je haalt als het om COVID gaat, dan kom je vermoedelijk, zeker in zo'n schip, echt op een gegeven moment in nood ook plekken tekort of zo, niet?
0: Ja, als het echt ernstig wordt met aantallen patiënten, dan kan je in zo'n ziekenboeg niet zoveel meer beginnen.
1: Ja.
0: Maar dan ga je dus mensen gewoon in een hut opnemen en al daar ook verplegen.
1: Dan moeten ze daar blijven bijvoorbeeld, hè? Als het om een virus gaat.
0: Ja.
1: Maar dat heb jij verder niet...
0: Zelf niet meegemaakt. Collega Vel van mij, die heeft een norovirusuitbraak meegemaakt toen hij de Atlantische Oceaan overslag met een schip. Er zijn ook 2 doden gevallen. En
1: hoe ging hij te werk, weet je dat, ongeveer?
0: Nou, ja, ik weet dat het wijden met de kraan open was. Dat het vooral heel veel mensen zorgen dat ze voldoende dronken en voldoende vloeistof binnenkregen. En er werden medicijnen voor geschreven tegen diarree. En ja, hopen dat het snel overwaait.
1: Ja, ja. En soms weet je misschien ook zelfs niet helemaal precies wat voor een virus het is. En weet je het ook niet direct als je het gaat controleren?
0: Nee, want daar is natuurlijk uitgebreide aanvullende diagnostiek voor nodig. Wat je normaal gesproken in een ziekenhuis doet.
1: Ja.
0: En die diagnostische mogelijkheden heb je vaak niet aan boord van een cruise schip.
1: Daar komen de naïeve vragen. Kun je dan als arts naar de kapitein stappen? Zegt kapitein, onmiddellijk naar de wal.
0: Zeker,
1: ja?
0: 100%.
1: En dat moeten ze ook opvoeren?
0: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja. Ja.
1: Ben je in zo'n situatie geweest eigenlijk? Los van virussen? Want dat heb je niet meegemaakt.
0: Nee, ik ben wel in een situatie geweest waar we een keer een patiënt door een helikopter hebben moeten laten afhalen. Dat was een mevrouw die was gevallen en die had een hersenbloeding opgelopen. En die moest onmiddellijk naar de wal. En toen kwam een grote helikopter van de US Coast Guard boven de dek en die nam de patiënt mee. Midden in de nacht. Dat is het meest spectaculair wat ik een keer heb meegemaakt.
1: Ja. Ja. En is er in jullie ruimte ook mogelijkheid om te opereren?
0: Nee. Nee, opereren doen ze in principe niet.
1: Er zijn geen chirurgen geweest. Jullie met z'n armen 2, hè?
0: Ja,
1: klinkt er trouwens als heel weinig, vind ik. 2 voor 5000.
0: Zeker. Nou ja, het is ongeveer de grootte van een... 5000 mensen is ongeveer de grootte van een kleine huisartsenpraktijk. Dus het is voor 2 artsen dat op zich prima te doen. We hebben wel eens iemand beademd. Dat langdurig ook. Dat was iemand die een ernstige aanval van COPD kreeg. Hè, dus chronische longziekte. Dat was een meneer die ernstig rookte ook. En die hebben we toen langdurig aan boord beademd. Dat ging wel.
1: Ja.
0: Dat komt wel.
1: En je hebt natuurlijk ook de standaard dingen als defibrillator, al die dingen.
0: Ja.
1: Maar het echte grote materieel, zal ik maar even noemen, dat is niet per se aanwezig.
0: Nee, dat heb je. Dan moet je inderdaad toch uitwijken. Of inderdaad zo snel mogelijk naar de haven of de helikopter bellen, zoals we toen een keer hebben gedaan. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. En wat gebeurt er in een situatie dat iemand. Want even. Op zo'n cruise schip, dit is nu een uitbraak, maar je hebt natuurlijk ook hele. Quasi onbenullige dingen die gebeuren die met grote. Als iemand onderuit glijdt in de douche, doe maar wat. Heup breekt.
0: Ja.
1: Komt ook voor.
0: Zeker.
1: En wat nog meer? Wat maak je nog meer mee?
0: Van alles. Eigenlijk, de grap is dat het eigenlijk best wel een drukke baan was. Want je was de hele dag bezig gewoon met spreekuur draaien. En had je daarna had je dienst. Dan gebeurde er meestal wel wat. Ja, dat kon iemand die inderdaad al uitgegleden was in de douche, of iemand die onwel werd. Iemand die een zwangere met buikpijn die een keer die even nagekeken moest worden.
1: Kinderen met.
0: Met
1: zijn niet alleen maar oude mensen die cruises doen?
0: Zeker
1: toch?
0: Niet. Nou ja. de maatschappij waar ik voor werkte, Carnaval, richtte zich echt op een breed publiek. Dus ook veel gezinnen met jonge kinderen. En dus ja, kinderen ook veel gezien. Ja, eigenlijk van alles wat. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. Of psychische problemen.
1: Ik wou net zeggen, psychische hulp,
0: ja,
1: ook?
0: Zeker, ja, zeker. Ja hoor.
1: En moet je echt van alle markten thuis zijn. Ja. Maar was je ervaren arts toen je begon eigenlijk?
0: Zeker. De grap is eigenlijk het werken als arts op een cruiseschip. Er zijn eigenlijk drie specialismen ineens. Dat is bedrijfsarts, huisarts en spoedeisende hulparts. En ik kwam toen ik dat ging doen, kwam ik uit Australië. Daar had ik de 2,5 jaar daarvoor gewerkt. En daar had ik echt heel veel ervaring op gedaan.
1: Ja.
0: In huisartsgeneeskunde, in spoedeisende hulpgeneeskunde. Dus dat kwam me heel goed van, ja, pas.
1: Maar dit klinkt als een heel dynamisch en best wel mooi vak.
0: Ja.
1: En dan zit hier een bedrijfsarts tegenover. Wat saai, man. Wat heb je nou gedaan?
0: Bedrijfsgeneeskunde is helemaal niet saai.
1: Nee, de een na de ander die openen voor een testje.
0: Ja, nee, zeker nee. Maar kijk, het is natuurlijk allemaal heel erg leuk en spectaculair. En het is inderdaad een heel dynamisch vak. Maar ja, het is natuurlijk ook een vak wat niet echt met een gezinsleven te combineren valt. Althans, dat vind ik. Er zijn mensen, okay, die doen...
1: Dus steeds met je privé. Je moet goed opletten als je dit doet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd... wie weet dat ik ooit toch eens een keer... je weet maar nooit. Ja.
1: Ja,
0: het,
1: ja,
0: het blijft zeker nu met het, dit weer het nieuws is... dan denk ik van, goh, ja, begin toch weer te knippelen.
1: Ja. En nog even misschien een beetje bizarre vraag... maar als er mensen overlijden... en dat, ja, dat schip zit ergens midden op de oceaan...
0: Ja.
1: Is het schip dan ook geoutilleerd? Is er een soort van mortuarium, ja, of is er een koelcel? Wat is er?
0: Ja, we hadden aan boord van het schip hadden twee koelcellen... waar we twee overledenen konden... Ja, konden bewaren. En die was naast de crewbar.
1: Naast de crewbar?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En is dat toeval? Of heeft dat technische reden? Dat...
0: Nee hoor, het had geen technische reden.
1: Maar ik wou zeggen vanwege de koelte dat misschien de drank daar ook aan stond.
0: Dat daar de wodkafles in was.
1: Ja.
0: Nee, dat niet. Dat was eigenlijk toevallig. Maar wel een leuk detail.
1: Ja, ja. En je volgt dit nieuws natuurlijk met grote nieuwsgierigheid.
0: Zeker,
1: denk je dat er goed gehandeld is van buitenaf bekeken?
0: Ik denk het wel, ja, zeker. Het is natuurlijk wel interessant wat voor virus dit natuurlijk precies is. Hè? Want hantavirus is normaal gesproken niet iets wat van mens op mens wordt overgedragen.
1: Nee.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
1: Want ben je zelf ook wel eens ziek geworden van het feit dat iemand anders... ziek was, een patiënt, dat jij daarmee ook misselijk werd overgeven?
0: Op een cruiseschip?
1: Ja?
0: Nee, ik ben wel zeer ziek geweest, dat wel. Maar nooit geen besmettelijke aandoening gehad, nee.
1: Dat is geloof ik maar eenmalig, hè? Dat je, als je eenmaal zeeziek bent geweest, wordt het niet nog een keer, of wel?
0: Oh, zeeziekte? Een... Nee hoor, nee, ik ben al meerdere keren in mijn leven zeeziek.
1: Oh, dat kan meerdere
0: ja,
1: keer.
0: Zeker. Ja, zeker. Dat was toen al heel lang geleden.
1: Ja.
0: Maar we zaten toen met het schip in een hurricane.
1: Ja.
0: En... ja, toen was ongeveer alles in onze ziekenboeg wat een inhoud had... was als kotsbak gebruikt. Dus dat was wel heftig.
1: Ja.
0: En ik was daar ook een onderdeel van, ja. Ja.
1: Bijzonder bak, bijzonder vak als arts aan boord zijn van de cruise. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Frankenmolen.
0: Dankjewel.

0: En mijn gast aan tafel, die ik zo bekend maak, die werd vrolijk van het nummer, want die hoorde Norwegian Wood. Deze keer gezongen door Helen Over. En zei, ah, lekker, ik ben een Beatles-fan. Is inderdaad een Beatles-stuk. Ja, we gaan het hebben over het vuurtje tussen de paus en president Trump. Werd deze week nog wat verder opgestookt. Misschien past dat ook nog binnen dat takespel. Is de benoeming van Evelio Menivar Ayala als nieuwe bisschop van West Virginia. Eigenlijk een republikeins bolwerk. En vandaag beschuldigde Trump de pauze nog eens van heel veel katholieken in gevaar te brengen, omdat, en dan quote ik hem, hij het prima zou vinden als Iran een kernwapen zou hebben. En wie dit allemaal mag gaan oplossen, zit de buitenlandminister Rubio van Amerika, want die gaat op bezoek uit het Vaticaan. Nou, de man die ik nu bekend ga maken en de Beatle-fan dus, maar tevens presentator van de pauskast, Stijn fans. Ja, wie is deze bisschop? Evelio Menivar Ayala.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, het is de worst nightmare van president Trump.
0: Goeie bijnaam.
1: Ja, ja. Hij was ooit een illegaal immigrant en is samen met zijn broer in een laadbak van een vrachtauto Amerika ingesmokkeld eigenlijk. Het was geloof ik de derde poging. Hij is in de bouw gaan werken. Hij is in de avonturen Spaans gaan leren. En hij is in 2004 geloof ik tot priester gewijd. In 2023 werd hij zelfs hulpbisschop van Washington. Dus hij maakt echt carrière. Hij is bovendien een uitgesproken tegenstander van het immigratiebeleid van Donald Trump. En juist deze man wordt nu de bisschop van West Virginia.
0: Ja.
1: Wheeling Charleston, dat is eigenlijk het bisdom dat het hele West Virginia omvat. Een republikeins bolwerk. Ik zou bijna zeggen de Efteling van MAGA, van Make America Great Again. En die krijgen nou juist deze man als bisschop. Ja, alsof het voor Trump allemaal al niet erg genoeg was.
0: Nee, je zou kunnen zeggen, hij stuurt ijs erop af.
1: Dat zou je bijna kunnen zeggen, maar dan krijgt hij echt ruzie met de paus.
0: Ja, zou hij er bang voor zijn dan?
1: Ik denk toch dat Trump de paus vreest en niet goed raad met hem weet. Want kijk, Trump is eigenlijk niet geïnteresseerd in de paus als religieus leider, maar wel in de macht die de paus heeft. Deze paus heeft morele macht en ook morele macht over de kiezers van Trump. En hij krijgt er geen grip op.
0: Maar hij denkt er kennelijk grip op te krijgen door hem uit te dagen.
1: Ja, en daarmee overschrijdt hij ook voor veel katholieke Trump-stemmers toch een grens.
0: Oh ja, zijn die in opspraak? Zeggen die van dit gaat stap te ver?
1: Ik zag een toen hij een paar weken geleden die uitspraak had gedaan. De paus was zwak als het over misdaad ging. Hij begreep helemaal niks van politiek. Hij was zijn buitenlandse politiek was verschrikkelijk. En toen zag ik een kerkganger in Chicago en die zei: nou, ik vind eigenlijk best wel goed wat onze president in Iran doet, maar wat hij met de paus gedaan heeft, ook toen hij een soort cartoon had laten maken door AI, waarin hij een soort Christusfiguur te zien was die een zieke zou genezen. Dit gaat te ver. Dus hij heeft uiteindelijk ook zijn eigen achterban tegen zich gekregen. Ook zijn katholieke achterban.
0: Ja, en is de paus, kijk, ik ken de paus niet. Jij doet alsof je hem kent, maar je hebt hem nooit ontmoet.
1: Ja.
0: Dat is jouw vak.
1: Ik denk dat ik hem een beetje ken. Ja.
0: Is de paus dan iemand die uitdaagt, die dit spel speelt?
1: Nou, kijk, het Vaticaan en ook de paus zelf, die zegt: nee, ik daag niemand uit. Ik ben geen politicus. Ik wil helemaal niet in debat met Trump. Het enige wat ik doe, is het evangelie verkondigen. En dan, ik zeg gewoon wat de kerk leert als het gaat over hoe je met vreemdelingen omgaat. Dat in het evangelie geschreven staat: zalig zijn de vredestichters. Dat is het enige wat ik doe. Maar ondertussen neemt hij natuurlijk wel stelling. En Trump is alle perken te buiten gegaan. Maar ook deze paus is verder gegaan dan welke paus ook, als het ging om het contact met Trump. Bijvoorbeeld toen Trump zei: ik wil de hele beschaving, de Iraanse beschaving uitwissen. Toen heeft de paus gezegd: ik vraag elke katholiek, of elke Amerikaan, ga naar je congressman en zeg dat hij voor vrede moet vechten. Dat is natuurlijk voor een paus ook ongekend. Dus uiteindelijk de grote schuld van deze uitslaande diplomatieke brand ligt bij Trump. Maar de paus is ook duidelijker geweest dan ooit. Dus daar ligt ook een oorzaak.
0: Ja, maar hoe moet het nu verder? Want nu is Rubio er al eigenlijk? Gaat hij donderdag?
1: Nee, ik weet niet of hij er al is. Donderdag gaat hij naar de paus.
0: Ja.
1: Hij is daar trouwens niet alleen voor de paus, want hij moet ook de plooien gladstrijken met Meloni. Dat was lange tijd misschien wel de beste vriendin van Trump in Europa. Tot Italië het niet zag zitten dat er Italiaanse luchtmachtbasis werden gebruikt voor de aanval in het Midden-Oosten.
0: Ja, dus ze gaat naar twee.
1: Ja, en ze heeft het ook opgenomen voor de paus.
0: Ja.
1: Dat doe je als Italiaanse premier. En toen zei Trump, ik heb premier Meloni vergist. Ze is helemaal niet moedig. Dat heeft heel Italië Trump enorm kwalijk genomen. Dus daar moeten enorm veel plooien worden gladgestreken. Dus Rubio moet het met de paus goed maken. Hij moet het met Meloni goed maken. En misschien denkt Rubio ook wel aan zijn eigen politieke carrière. Want over 2 jaar zijn er weer presidentsverkiezingen. Ja. En als hij nou toch eens het goed zou kunnen maken tussen de paus van Rome en Trump. Ja. Dat zou hem wel helpen.
0: Dus het wordt vlijend, zalvend zou ik bijna zeggen, dat gesprek. En het gaat niet op het scherp van de snede, zoals Trump eigenlijk gewend is om te doen als hij in het Witte Huis is en iemand als Zelensky op bezoek heeft. Nee, zo fel wordt het niet.
1: Hij komt de pauselijke bibliotheek binnen. Daar vindt dat gesprek plaats. Ze gaan zitten. Die gesprekken zijn enorm beleefd. Er worden wel dingen gezegd, maar er worden zeer omvloerst gezegd. Er wordt na afloop ook niet bekendgemaakt wat er gezegd is.
0: Door de paus is door niet gebruikt. Maar Rubio zou het mogen doen?
1: Rubio zou het mogen doen. Maar ik kan nu al jou de verklaring geven die het Vaticaan uitbrengt. Het waren beleefd gesprekken. Het ging over onderwerpen die beide landen, het Vaticaan is natuurlijk een land, raken. En we hechten aan een constructieve samenwerking met de regering in Washington.
0: Ja. En is er dan nog iets van een agenda of zelfs een verborgen agenda bij de paus? Wil die zelf hier nog iets mee bereiken?
1: Ik denk deze man, die paus, is een hele rustige man. Hij luistert graag. Dus ik denk dat Rubio gaat zitten en dat hij zegt, wat brengt u hier? Dus ik denk dat hij op een hele subtiele manier Rubio bijna op de knieën zal dwingen. En bijna op vergeten zal moeten smeken in diplomatieke taal.
0: In die mooie zaal, in die bibliotheek, op zijn knieën.
1: Ligt een mooi kleedje.
0: Een kleedje, niet tegen het marmer, maar gewoon een kleedje. Ja. Boetedoening, in feite.
1: Eigenlijk een gang naar Canossa.
0: Ja. Stijn, deze paus is toch stiekem weg gewoon democraat, of niet?
1: Nou, dat is heel interessant. Ik denk het wel. Maar hij heeft dus ook nog twee broers. En hij heeft één broer, dat is een echt prototype democraat. En zijn andere broer die is helemaal gek van Trump. Die heeft ook zo'n pet van Make America Great Again. Ja. Die heeft onmiddellijk al zijn tweets moeten verwijderen toen zijn broer paus werd. Dus in zijn familie is er ook discussie. Ja,
0: dan is dat voor mij volgens mij toch de verborgen agenda van de paus. Ik dank je wel voor je komst, Stijn Fens.

0: Nog nooit eerder gehoord, maar mooi. Potion, gezongen door Joe. De Chinees Wu Yize won gisteren met weergaloos spel de finale van de WK snooker. Ja, het is voor het tweede jaar op rij dat een Chinees de wereldtitel wint. Staan we aan het begin van een tijdperk van Chinese dominantie in een van oorsprong oer-Britse sport. Dat ga ik bespreken met twee Nederlandse snoekerspelers, Barry Fransen en met Ka Yu Man. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Barry, om met jou te beginnen, wat maakt deze Chinees zo weergeloos?
1: Buiten zijn jeugdige onbevangenheid is dat ook meteen zijn sterke kracht. Gewoon geen angst hebben, gewoon gaan voor elke bal die daar ligt zo ongeveer. Waar vroeger, of tot enkele jaren geleden, elke snoekerspeler ook nog wel eens tactisch dacht en safe ging spelen, gaat hij gewoon eigenlijk vol in de aanval.
0: Ja, volg je hem al een tijd eigenlijk? Hij is, geloof ik, wat is die, 1 of 22? Hè?
1: 22, ja. Kleine anekdote is, in het kort is dat ik 2 jaar geleden een Chinese speler zag op een Q-tour, zoals dat heet.
0: En wat is dat?
1: Een soort voorselectie voor de profcircuit.
0: Ja.
1: En toen heb ik voor de gein, terwijl ik geen gokker ben, €5 op Zhao Xintong gezet. En die werd een jaar later kampioen. Toen zeiden mijn trainingspartners, nou, dan wil ik wel weten wie je op dit jaar gaat zetten. Dus ik heb vorig jaar in juni €5 ingezet op Wu Yize. En de rest is geschiedenis voor mij. Dus hij was niet onbekend, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar dat hij wereldkampioen zou worden meteen, had ik eigenlijk ook niet verwacht. Wel gehoopt.
0: Oké, en Kaan, geldt dat voor jou ook? Zag jij het aankomen dat het zo snel ging met hem?
2: Eigenlijk niet. Ik had meer het idee dat Washington misschien het meer een kans zou maken. Dus het was ook verrassend. Maar ik vind Wu sowieso echt een briljante speler. Maar ook heel jong. Maar ook wat Barry zegt, ik sluit me helemaal daarbij aan. Heel onbevangen speelt hij. Maar ook fris en veel lef in zijn game.
0: En ik ben echt een amateur als ik ernaar zit te kijken. Maar wat is dan onbevangen in deze sport? Wat zie je dan voor bijzonders?
2: Ja, gewoon niet bang zijn om bepaalde shots aan te nemen. Wat Barry aangaf van de meer doorgewinterde speler, die zou dan misschien 2 keer over nadenken of je bepaalde shots al aannemen of niet.
0: Ja, en hij is een echte aanvaller, begrijp ik.
1: Dat is
2: ja. Ja, dat, ja.
0: Nou, niet helemaal?
2: ja en nee. Op sommige momenten dan zie ik wel dat hij wel langer over nadenkt. Op bepaalde shots, dat zou ik wel of niet doen. Maar ja. Als je het vergelijkt met Sean Murphy, dan een jaar.
0: Ja, hey, en ja, opeens die opkomst van een aantal Chinezen. We worden 2 keer wereldkampioen nu de afgelopen keer. En waar komt dit vandaan, Barry? Is er iets veranderd in dat land? Zijn ze anders gaan trainen bijvoorbeeld?
1: Het is wel een proces van wat al een jaar of 13 of 14 loopt. Dit Ding Yinghu is dat ooit begonnen. Dat is, die was al fors behandeld ook in China. Die is doorgebroken een jaar of 13, 14 geleden echt bij de grootheden in de snoeker. En toen is snoeker eigenlijk ontploft in China. Toen heeft China ook een straat opgekocht in, ik dacht in Londen.
0: Ja.
1: En daar heel veel jonge talenten naartoe gezet. In China hebben ze ook, ik dacht, iets van 100 miljoen actieve snoekerspelers op dit moment. Er worden hele trainingscentra gebouwd en sporthallen omgebouwd voor snoeker. Ook voor andere sporten hoor. Maar dan kan het ook bijna niet anders dan dat er talenten boven komen drijven.
0: Ja,
1: om het zo
0: maar dat is gewoon ook de wet van het feit dat je heel veel mensen aan sporten zet. Ik ga er dan ook vanuit dat ze zelf ook willen. En dat er dan altijd wel iemand uitrolt.
1: Ja, en ik, maar goed, dat weet mijn medespreekster misschien beter als mij. Ik heb ook het idee, tenminste dat is wat ik in de snoekerwereld vaak hoor. Die jongens die zitten met z'n 20 in 5 huizen, 4 huizen.
0: Ja.
1: En die gaan met z'n allen trainen. En die trainen echt 10 tot 14 uur per dag met enorm goede spelers. En hebben eigenlijk de keuze. Dus, om met haar ouders naar Engeland te gaan, zeg maar. Ja. Wu is bijvoorbeeld met zijn vader naar Engeland vertrokken toen hij 16 was. En doet niets anders dan snoekeren, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat, Dat ja. zou je in Nederland of Amerika niet voor elkaar krijgen. Daar ga je naar school. En,
0: Precies. K, jouw familie komt uit Hongkong. Herken jij dit? Misschien weet je het een en ander van China daarin?
2: Ja, zeker. Wat Barry zei, het is gewoon... Ja, nadat Ding Junhui zeg maar, was doorgebroken... was het echt een ding geworden in China. En er zit... heel veel mensen willen dan misschien zoals Ding Junhui worden. Laat ik zo beginnen. En het ontploft allemaal, hè?
0: Ja.
2: En
0: die Wu Yeezy, wat is zijn verhaal dan precies? Wat is er met hem allemaal gebeurd? Waar komt hij vandaan?
2: Oh, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat hij, wat Barry zei, ja, ze zijn gewoon vanaf een bepaalde leeftijd naar Engeland verhuisd. De vader heeft volgens mij ook zijn baan opgegeven, volgens mij, om met hem hier naartoe te reizen, om echt volop in zoeker te gaan.
0: Ja, ja. Barry, jij weet er ook een en ander van, neem ik aan?
1: Ja, hij is toen hij 14 was, is hij, is trouwens ook op internet terug te zien, heeft hij het wereldkampioenschap onder 21 gewonnen. En dat klinkt als niet belangrijk, maar dat is echt absurd. Want daar staan de profs die je nu dus ziet, waren toen 19 en 20. En hij werd als 14-jarige kampioen. En toen heeft zijn vader inderdaad zijn huis verkocht, zijn antiekwinkel verkocht. En zijn ze met z'n tweeën, toen hij 16 was, naar Engeland verhuisd. En zaten daar, en ja, dat maakt het verhaal alleen maar dramatischer en mooier. Hebben daar echt jaren 4 op een kamertje gezeten met z'n tweeën zonder raam. En met z'n tweeën in één bed geslapen. En echt de hele dag getraind. Vader de hele dag ballen teruggelegd en af en toe een baantje gezocht. Moeder in China. Dus het is een prachtig verhaal dat het ook nog uitpakt tot een wereldtitel.
0: Maar jij zegt prachtig, Barry. Als ik 14 ben en ik moet verplicht met mijn vader mee op een klein kamertje gaan zitten omdat ik een sport moet bedrijven. Ik weet niet of het prachtig is, hè? Je zou het is ook een beetje dwangmatig, klinkt het wel.
1: Ja, nee, ik weet bij hem in ieder geval dat het echt zijn eigen keuze was. Hij is op zijn 7e al begonnen. Mm-hmm. En bezeten van het spelletje. En we hebben ook in Europa, zelfs in Nederland, twee van die jonge talenten. En als de ouders daar achter staan, hier mag het niet hoor, in deze vorm.
0: Nee.
1: Ik heb begrepen dat dit gezin ook niet zo heel veel keuze had, zeg maar. Het was de armoede in China en in de fabriek gaan werken, als ik het goed heb begrepen. Ja. Of deze topsportcarrière proberen te gaan bereiken.
0: Oké, okay. Wou je wat zeggen? Ik hoorde je, maar...
2: Nee, ik was het mee eens, dus ik zei...
0: en je was het mee eens. Ja. K, wat denk jij hoe die Engelsen erbij zitten? Die dachten, ja, wacht even, dit is toch onze sport? Dit is toch ons WK? Wij hebben toch ook Sullivan?
2: Ja, O'Sullivan. Ja, ik denk dat ze, als je kijkt naar hoe gedisciplineerd de Chinezen zijn. En als je vergelijkt met westerse mensen, het is ook een cultuurverschil, hè?
0: Dat geloof jij. Jij denkt dat door het cultuurverschil komt dat we in deze situatie raken. Nou, we.
2: In de zin van hoeveel bloeit het eigenlijk nog, hè, in de westerse wereld, hè, qua talenten. Nou, en als je het vergelijkt in verhouding met China... hoeveel mensen, hoeveel topspelers er nu zijn... in vergelijking tot...
0: Maar is de opleiding ook veranderd, K? Want in Nederland denk ik dat ook heel veel misschien in kroegen plaatsvindt... en dat je zo een beetje de sport eigen maakt. Misschien is dat in een land als China heel anders.
2: Ja, ik denk dat het daar echt bijna een opleiding wordt eigenlijk in China.
0: Ja.
2: Dat je echt volgens mij voor kan kiezen van... ik zou dat wel willen worden en dan... Ja. Zijn er academisch waar je het les kunt volgen, denk ik.
0: Ja, Barry, wat vinden de Britten, denk je?
1: Dat is echt een tweesplitsing. Ik krijg de mails en de WhatsApps en de Facebooks mee van de verschillende bonden. En het is echt 50-50. De helft vindt het geweldig en houdt van het spel. Het is goed voor het spel, het is goed voor de sport en aantrekkelijk. Ja, en dan zijn er de conservatieve Engelsen die zeggen van... ja, maar je kunt toch zo niet spelen en... waar zijn onze spelers? Maar goed, hey, verandering doet pijn, hè?
0: Ja, Kali doorschema, het heeft ook met een soort cultuur te maken... en doorzettingsvermogen. Moeten de Britse fans dan... Dus, of de mensen die graag zo goed willen worden in snoeker... is een klein schop onder het holletje hebben?
1: Daar is het. Ik ben niet goed in andere sporten, maar ik denk als ik profdarter had willen worden en ik ging 12 uur per dag darten of schaken of misschien zelfs wel voetballen, dat weet ik niet, maar dan word je daar beter in.
0: Ja. Ja. En K, is het zo dat de vrouwen er ook aan zitten te komen vanuit China? Bij het snoeker?
2: Vanuit China? Ja, ik zie wel Bayulu, zeg maar. Ik vind haar wel een hele talentvolle speelster.
0: Ja.
2: Een van de betere vrouwen die ik ooit heb zien snoekeren. Die vaak centuries maakt in wedstrijden. Maar of er veel meer zou van kunnen komen van haar, dat weet ik niet.
0: Nee. Nou, in ieder geval is er bij de mannen sprake van een grote omwenteling. En is het maar weer spannend voor de Britten wat er met hun sport gaat gebeuren. Ik dank jullie alle twee voor jullie verhaal. Dankjewel, Berry Fransen en Kajoman.
1: Graag gedaan.
2: Ja, dankjewel.

0: Je suis flou, gezongen door Pauline Kroes. De Hindoe-nationalistische partij van premier Modi wint steeds meer terrein in India. Gisteren won de partij de verkiezingen in de grootste deelstaat West-Bengalen. In een andere deelstaat verloor een andere belangrijke politieke tegenstander ook terrein. Met een hele opvallende naam, althans voor mij en voor u wellicht ook. M.K. Stalin. Het blijkt niet de enige met een communistische achternaam in die regio. Wat zit er allemaal achter die vreemde naam? Dat bespreek ik met Wart Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Wart. Ja, wie is deze man allereerst? En dan vervolgens, hoe komt hij aan die naam?
1: Ja, Stalin is, of eigenlijk dus nu was, de deelstaatpremier van Tamil Nadu en de leider van de DMK-partij. Een partij van lage kasten. Een van de meest belangrijke partijen van die deelstaat. En ja, zijn achternaam is eigenlijk wel een mooi verhaal. Vooral ook omdat hij lang niet de enige is. Als je in Tamil Nadu over straat loopt, zou je zomaar een Khrushchev of een Che Guevara tegen kunnen komen. En ik had het er met een collega-onderzoeker over uit Tamil Nadu. Die zat op de lagere school in de klas met een Marx, een Lenin en een Garibaldi. Dus het is daar een traditie van communistische achternamen.
0: Ja.
1: Nou, en de reden daarom is wel interessant, want dat is eigenlijk een vorm van verzet tegen het kastensysteem. En het gaat helemaal terug tot...
0: Leg nog heel even uit wat het kastensysteem is. Mijn middelbare schooltijd is ook alweer een tijdje geleden.
1: Ik kan me voorstellen. Nee, dus in India heb je eigenlijk door het hindoeïsme, door een soort door religie gesanctioneerde sociale hiërarchie, met kastengroepen, met brahmanen aan de bovenkant, meeste status, en Dalits of untouchables aan de onderkant. En het punt van het kastensysteem, en dat is de link met Stalin, is dat je kasten zit in je achternaam. Dus je kan, als mensen zich voorstellen, ja, en ze zeggen, ik ben Parmar of Chamar, bijvoorbeeld, zeggen ze dan, dan weet jij ook, dat is iemand van een lage kaste. En daarmee word je al geplaatst op die sociale ladder.
0: Ja.
1: Dus toen er in Tamil Nadu een beweging ontstond tegen die kastenhiërarchieën, was die achternaam een doorn in het oog. En hun vorm van weerstand was om te gaan zeggen tegen iedereen, verander je achternaam. En grappig genoeg geliep dat via schoolleraren die bij die beweging zaten. Die zeiden tegen de ouders, verander de achternaam van je kind. En omdat in die tijd die beweging ook veel links, connecties had met Rusland en met de communistische partij, een beetje ook anti-religie, ook sociale gelijkheid, namen ze veel inspiratie en namen uit Rusland. Dus je zag zo vanaf jaren 50, jaren 80 een enorme golf van namen, waarvan deze M.K. Stalin er dus één van is. Maar opvallend is ook, die namen zijn niet alleen maar communistische namen. Je hebt ook Voltaire, kan je tegenkomen. Ja. Dus meer verlichtingse mensen.
0: Jij noemde het Garibaldi. Is dat het?
1: Garibaldi, de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijder, ja, bijvoorbeeld. Maar ook Sanskriet namen die juist heel verheven en meer lokaal zijn. Dus de vader van Stalin, die hernoemde zichzelf Karuna Nidhi. En dat betekent zoiets als de schat van compassie. Maar allemaal een vorm van verzet tegen het stigma dat hun oorspronkelijke namen met zich mee hadden. En ja, dat is waarom je in Zuid-India zoveel gekke communistische namen ziet.
0: Ja, maar ik denk, als dat dan gebeurt, je zei tussen de jaren 50 en 80 met name, begrijp ik. Dus op een gegeven moment in de post-Stalin-tijd zouden mensen nog gedacht kunnen hebben, misschien, als je communist waren, ik ben trots op die achternaam. Of leeft. Maar op een gegeven moment krijg je te horen wie Stalin was en wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En dan wil je er van af.
1: Ja.
0: Hoe werkte dat voor die mensen? Want je komt niet zomaar van je naam af, wellicht.
1: Nee. Nou, en deze Stalin zelf, die wilde toen naar het verhaal ging, dat vertelde hij zelf altijd in zijn speeches, wilde hij naar een christelijke middelbare school. En daar werd hij geweigerd vanwege zijn naam. Dus toen was de populariteit van Stalin al wat
0: tanende,
1: zullen we maar zeggen. Maar hij werd geboren in 1951, vier dagen voordat Stalin overleed. En dat was de reden dat die vader dacht, dan moet jij Stalin heten. Maar goed, Dat is toen. En ja, inderdaad, sindsdien is er wel wat veranderd. Dus voor zover ik weet zijn er nu niet zoveel kinderen meer die nu communistische namen meekrijgen.
0: Er is niemand die zegt, laat Stalin in het geboorteboek zetten. Dat
1: is een bepaalde fase in de tijd. Ook een tijd dat India natuurlijk vrij ook wel close banden had met Rusland. En communistische politiek en beweging heel sterk was in India. En ook dat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk voor zeer tanende. Ook iets wat gisteren gebeurd is, is dat in Kerala de communistische partij de verkiezingen verloor. Die waren sinds lange tijd daar aan de macht. En nu voor het eerst sinds 1977 is er geen communistische politieke partij meer aan de macht in India.
0: En nu heeft dus die MK Stalin die heeft terrein verloren. Modi grijpt meer en meer de macht. Is dat dan goed nieuws voor de mensen, voor de Stalins en de Marxen, zal ik maar zeggen, in die regio?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de ironie van dit verhaal. Dat Narendra Modi, de premier van India, is van de BJP-partij. En dat is eigenlijk, de opkomst van die partij is eigenlijk een backlash, een tegenbeweging tegen deze kastenpolitiek waar Stalin en zijn partij voor stond. Want de BJP is een partij oorspronkelijk van de hogere kasten, die juist hindoe-nationalistisch is en het hindoe-geloof, maar ook het kastensysteem daarmee wilde verdedigen.
0: Ja.
1: Dus er zit een ironie in dat met het verlies van Stalin en zijn DMK in deze verkiezingen nu eigenlijk ook een teken is van de teruggang en het verlies van kracht van deze anti-kastenbeweging. Omdat

0: Gullit, helpt dat VitaPro nou echt?
1: Tja,
0: voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Trulease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: NPO Radio 1.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het was wel een zware marathon. Mooi, hoi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen €2500 voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: was een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had me hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel lekker. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Hier achter mij, ergens in de bosjes, ligt Floor te slapen. En Floor is dakloos en die leeft in armoede. Hoewel hij daar zelf heel anders over denkt. Ik ga hem zoeken.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Dankzij de financiële armoede, waar ik heb dan geluk dat ik daar ten dele zelf voor kies, krijg je gewoon een heel nieuw soort rijkdom. En vooral in ontmoetingen. Weet je, vooral ontmoetingen. Nou, voor mij is het wel logisch of zo.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is...